0: De slachtoffers hoorden bij een klimgroep van 7 mensen uit Letland. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. De lichamen worden geborgen als de weersomstandigheden zijn verbeterd. Onweersbuien hebben afgelopen avond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, waaronder de avondvierdaagse in Ede. 2 Franse kinderen die door hun moeder werden achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broertjes van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken hulporganisaties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Vorige week werden de jongetjes huilend langs de kant van de weg gevonden in Portugal. De moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. En het aantal toeristische overnachtingen in Amsterdam is ondanks maatregelen toch weer toegenomen. AT5 meldt dat er 23,7 miljoen overnachtingen waren vorig jaar. Dat waren er zo'n 800.000 meer dan een jaar eerder. De gemeente probeert het aantal overnachtingen juist terug te dringen tot maximaal 20 miljoen per jaar vanwege de overlast voor bewoners van de binnenstad van Amsterdam. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder is het droog bij een graad of 15. Overdag veel zon, met in Limburg kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

op zijn hoed. Hij fluit zijn plusje lapjeskat, want hij heeft last van muizenissen die nesten maken in zijn baard. Maar die laat hem altijd mooi fluiten.

0: NPO Radio 2.
1: 3 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag in een sloot gevonden in Herpen. Het slachtoffer was 47. Later op de dag werd een man van 33 uit Berchem opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging spreekt zijn medeleven uit richting de nabestaanden. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketten heeft verstuurd. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers 14 zwaardere aanklachten in. De man verkocht online dodelijke chemicaliën waarmee mensen een einde aan hun leven konden maken. Volgens onderzoekers stuurde hij meer dan 1200 pakjes naar 40 landen. De Britse autoriteiten verdenken hem bijvoorbeeld van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Over het motief is weinig duidelijk. Nabestaanden beschuldigen de man van uitbuiting van kwetsbare mensen. De strafmaat wordt later bepaald. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Zo viel tussen Zwolle en Groningen een boom op het spoor. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf de cabine uitklimmen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zou honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk 8 uur dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een buitje. Verder is het droog bij een graad of 15. Overdag veel zon, maar in Limburg kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 4 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. Vooral in het oosten en ook in het noorden. In Westerbroek en Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een hele wijk zonder stroom na blikseminslag in een flat. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetbalclub Berchem Sport in Brabant rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Kort daarna werd een 33-jarige verdachte opgepakt. De voetbalclub uit Berchem heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd en mensen op die manier hielp met het beëindigen van hun leven. In ruil voor zijn bekentenis trekken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht aan mensen in 40 landen dodelijke chemicaliën. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. En een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam van president Trump onterecht op het Kennedy Center is toegevoegd. Het ging om een besluit van het bestuur van het cultuurcentrum dat loyaal is aan Trump. Volgens de rechter mag alleen het Amerikaanse congres de naam veranderen. Ook een geplande sluiting voor renovatie is door de rechter tegengehouden. Het weer, het wordt een vrij zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk een buitje. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op een onweersbui. Het wordt ongeveer 24 graden. En vooral vanaf dinsdag wisselvallig met geregeld regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.
2: Boom. It is my aim.

0: NPO Radio 2.
1: 5 uur, Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os gearresteerd voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Berchem. Het 47-jarige slachtoffer werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd al een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Berchem Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. En daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een hele wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt vanwege rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Sterling wordt in Engeland verdacht van rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag en drugsbezit. Hij is op borgtocht vrijgelaten. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine klimmen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zou honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was daarna urenlang dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon, maar in het oosten kans op een onweersbui. Het wordt morgen ongeveer 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

vines, because you're mine, I walk the line.

advice, because you're mine, I walk the line. NPO Radio.

0: NPO Radio 2.
1: 6 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os gearresteerd voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Bergen. Het 47-jarige slachtoffer werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd al een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij voetbalclub Bergen Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek en Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een hele wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor het rijden onder invloed van drugs, melden meerdere Britse media. Hij reed op de snelweg met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. En twee Franse kinderen die door hun moeder werden achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broertjes van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. En intussen bekijken instanties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Ze werden vorige week huilend langs de kant van de weg gevonden in Portugal. De 41-jarige moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op een onweersbui. Het wordt dan ongeveer 24 graden. En vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger met meer regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Joeri Topper, dankjewel.
3: Ster. 18 plus, speelbewust.
4: Ja.
2: Serieus? Wat een geld.
5: 18.000.
6: Godverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
7: Bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
9: Zonalarm. Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Hey jij daar, het zijn nu vakantiegeld super sale weken bij Prijsvrij Vakanties en je krijgt tot van €600 korting.
12: Dus heb jij ook zo zin in een vakantie? Boek dan nu je reis op prijsvrij.nl.
11: Prijsvrij Vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
13: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
12: Heb jij ook zo zin in een vakantie?
11: Prijsvrij vakanties.
14: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
15: Weet je nog, die avonden samen voor de buis, de spanning van de wekelijkse serie of die ene vertrouwde stem op de radio? Beeld en geluid bewaart de Nederlandse mediageschiedenis, die ruim 100 jaar teruggaat in de tijd. En maakt deze nu gratis beschikbaar. Verrijk je heden, ontdek het verleden op schatkamer.nl.
16: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
17: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
16: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en score nu je nieuwe bank.
17: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
18: Obeling, alles voor kampeergeluk.
0: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
4: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
5: Alles voor kampeergeluk.
6: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue app.
18: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
19: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: dan met jouw kapotte auto een dure auto inhalen. Oh, wat een heerlijk gevoel.
1: Begin je zaterdag.
2: De thee van Dannas.
0: Goedemorgen, hopelijk zonder zorgen. Topper, welke deeltrek mag ik vandaag voor je draaien? En waarom juist die track? En zelf deel ik ieder weekend ook een nummer. In mijn shuffle kwam ik een voor mij onbekende, maar toch bekende parel tegen. En ik bleef maar denken, waar ken ik dat nou van? Die Baby Come Back, dat stuk. Waar ken ik dat nou van? En toen ineens viel het kwartje. Ik moest 20 jaar terug in de tijd naar mijn High School Musical periode voor de tv. Jetix aan, dat bestond toen nog. Jeugdsentiment. En het bleek dus te gaan om een liedje van Vanessa Hudgens. Een van de castleden van de film, mocht je haar niet kennen. Baby,

in die tijd was het heel normaal dat elke Disney-ster ook ineens ging zingen. En eerlijk is eerlijk, ik vind haar ook echt goed. Niet vond, ik vind haar goed. Maar dankzij die classic van Player kwam ik dus weer hierop uit. En misschien moet ik binnenkort ook maar weer eens een marathon doen en gewoon al die films weer terugkijken. Ik heb begrepen dat ze zelfs nu een remake willen doen en dan weer allemaal nieuwe High School Musical films met nieuwe castleden. Maar ik weet niet tot in hoeverre dat waar is. Dat zijn ook een beetje geruchten op social media. Maar goed, tot zover dus. Welke deeltrack wil jij heel graag horen? Of is er iets anders wat je wilt delen over je dag, het leven, je kat die krols is, je kat die is meegenomen door een ooievaar, is in mijn week gebeurd. Ja, zo heftig, maar ja.

0: Goedemorgen aan iedereen, behalve iedereen die naar Vondelpark gaat om te kijken hoe Harry Styles jogt. Houd daarmee op. Ziet het alleen maar op het internet en dan gaan ze met trillende handen naar Harry. Harry, can I get an autograph? En Harry rent gewoon weg. Tuurlijk rent hij weg. Die man die wil toch gewoon lekker joggen en ook gewoon af en toe gewoon mens zijn. Het is niet voor niks dat er VIP-tickets zijn, hè? Dat je dan een VIP-ticket kan kopen om hem van dichtbij te zien, tot zover. Niet tijdens de jogging, want dit jaar zijn zweet ruikt. Hij is geen busy. Ken je busy niet? Zoek het op. Zweet ruiken busy op het internet. Thank me later. Verder kun je nog van alles en nog wat mededelen via de NPO Luister-app. En Minou, die was je voor.
1: Hey, goedemorgen, Thomas. Wees trots op jezelf. Niemand weet hoe vaak jij je moest herpakken om te zijn waar je nu bent. Fijne dag.
0: Verder laat Jennifer weten dat ze afgelopen week een afspraak in het ziekenhuis had staan en dat ze groen licht heeft voor haar 6e en laatste voetoperatie. En die staat gepland op 3 juli. Voor iedereen die het leuk vindt om voor een vreemde te bidden, doe dat dan even voor Jennifer. Dat kan ze goed ontvangen. Iemand anders die dat ook goed kan ontvangen, die ook een beetje struggelt met zijn gezondheid, is Bob. Zijn vaste luisteraar van ons is vaak in het ziekenhuis. Als je voor hem ook wil bidden, is dat ook zo ontzettend lief. Verder zijn een heleboel mensen in shock omdat ik zei dat er een kat door een ooievaar is meegenomen. Ik moet nou zeggen dat ik niet precies weet of het een ooievaar is. Ik weet niet, het is echt zo'n grote bruine vogel. Ik heb geen idee, echt een soort grote eend, ooievaarachtig iets. De kat van de buren is kwijt. En niemand weet wat ermee is gebeurd. Ik heb dus gezien dat die kat best wel vaak issues had met de vogels in de wijk. En die zijn er veel. En toen 1 plus 1 is 2. En verder wil ik het er niet over hebben voordat mijn buren me gaan appen en zo. Het is niet mijn business. Het is niet mijn business, oké? Okay?
2: De deeltrek.
0: Ik vind het wel zielig, natuurlijk, maar het is natuur. Ik kan er echt niks aan doen. Het is gewoon zo werkt de natuur. En ik ben iemand die dan altijd katten en vogels probeert om te scheiden, zodat dat niet gebeurt, om natuur een beetje tegen te zitten. Maar soms dan in de avond gebeuren er dingen. Ja, dan is het gewoon natuur. Ik ben een vegetariër, hè? Begrijp me niet verkeerd. Goed, gaan we over naar de muziek. Welk liedje zou je heel graag willen horen? En Ronnie, die laat zich horen.
3: Hey, goedemorgen, Thomas. Dan ga ik je terugnemen in 1968. Mark James nam voor het eerst op. Elvis Presley in 1969 coverde het. Maar de beste vind ik persoonlijk uit 1986. De Fine Young Cannibals, Suspicious Minds. Prachtig.

van Anouk eerder in de show en nu Supergirl. Allemaal te horen hier op dit prachtige station NPO Radio 2... waarin we ook gewoon Superman hebben, hoor daar niet van Chef Special. Die hoor je onder andere zo direct na Killer. Maar eerst moeten we het even over iets hebben. Je druk maken namelijk. We doen het allemaal. Dat stemmetje dat alvast vooruit leeft, alles wil oplossen, alles wil controleren. En ik zeg dit zelf als stresskipje, echt waar. En wat mij helpt, is weten waar ik wel controle over heb en waar ik dat niet over heb. Wel is mijn gedrag. Hoe ik mensen behandel, mijn energie, met wie ik mijn tijd doorbreng, mijn grenzen en hoe ik over mezelf denk. En niet andermans mening. De uitkomst van alles in het leven. De toekomst. Ouder worden. Het verleden. En wat er over me gezegd wordt. En ik hoop dat je ergens het verschil ziet. De ene lijst, die geeft rust. En die andere, ach, dat kost bakken met energie. En dat betekent niet dat je direct minder hoeft te voelen. Maar misschien is het een idee dat je jezelf gewoon wat vaker terug moet halen naar wat van jou is. Want daar zit dus jouw echte invloed. Dus kies voor jezelf. Je bent dat waard.

En ik hoop dat je ergens het verschil ziet. De ene lijst, die geeft rust. En die andere, oh, dat kost bakken met energie. En dat betekent niet dat je direct minder hoeft te voelen. Maar misschien is het een idee dat je jezelf gewoon wat vaker terug moet halen naar wat van jou is. Want daar zit dus jouw echte invloed. Dus kies voor jezelf. Je bent dat waard.

Seal. Killer. Door tijdens de TI van Tannas op NPO Radio 2. Hebben we meer of minder zin in mannen? NPO Radio.

0: For a second there, I thought it'd last forever.
1: De thee van Tanner.
2: De thee van Topper, kun je beter zeggen.
1: NPO Radio 2.

0: Jerry Rafferty, te horen hier op NPO Radio 2. Ik was in het ziekenhuis voor een allergietest. En er was daar zo'n wachtruimte waar mensen vanzelf een beetje met elkaar meeleven. De meeste mensen daar waren wat ouder, heel betrokken bij alles wat er gebeurde. En de enige relatief jonge mensen, dat waren een jongen en ik. Nou, die jongen die zat vol met prikjes op zijn onderarm, omdat ze hem op allerlei grassoorten aan het testen waren. Dus iedereen die leefde dus enorm met hem mee. Ach, wat vervelend. Doet dat geen pijn? Het is heel lief bedoeld allemaal, maar ondertussen bleef hij gewoon steeds naar mij kijken. Met zo'n blik van, gaat ze onder de indruk zijn of keurt ze me af? Ik keek namelijk nogal streng terug, niet expres. Ik had gewoon mijn bril niet op. En zonder bril kijk ik gewoon standaard alsof ik een boze uil ben die iemand verdenkt van belastingfraude. Zo ben ik gewoon. Ja, ik weet ook niet waarom. Maar goed, blijkbaar dacht hij dus dat ik hem zwak vond. Want ineens zei hij hoorbaar voor de hele wachtruimte, nee hoor, ik kan echt wel tegen naalden. Kijk maar, mijn bovenarm zit helemaal vol tatoeages. Ik ben echt niet zwak. En dat was natuurlijk meteen een uitnodiging voor iedereen om die arm eens goed te gaan bekijken. Er werd bewonderd geknikt, er werd gevold en er werd ook nog eens gezegd hoe stoer het wel niet was. En hij kijkt weer naar mij, of ik inmiddels wel onder de indruk was. Als hij had geweten dat ik al die tijd al afkeurend keek, niet vanwege die naalden, maar gewoon omdat hij een man is. Niet boos worden hoor, mannen. Het was een wachtruimte en ik moet toch ergens mijn entertainment vandaan halen voor dit programma.
1: Elke maand ontdek je bij de thee van Tanas de hit van morgen. Deze maand is
2: Numidia. Ik bleef geloven.
1: De tip van thee. NPO Radio 2.

Take On Me te horen op deze vrolijke zaterdagochtend. Zometeen gaan we het hebben over waar jij onnodig te veel voorraad van hebt. Laat je alvast horen via de NPO Luister-app. En foto's zijn uiteraard ook welkom. Terwijl je luistert naar Surreal met Stumbling In.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
2: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
3: Alligators op de golfbaan, valspelen bij het kaarten en een bom in het vliegtuig. En dan moest er ook nog gevoetbald worden. Andere tijden sport over de verhitte avonturen van Oranje op het WK van 1994 in Amerika. Morgenavond, 10:15 op NPO 1.
4: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
8: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het. Dit is niet normaal meer.
9: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruik minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaar tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.

0: Ga naar weheat.nl voor een gratis adviesgesprek. Weheat, de slimste warmtepomp.
1: En dit weekend extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS. Live op NPO 1 en NPO Radio 1.
3: Bueno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Dit is NPO Radio 2.
5: 7 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Slachtoffer was 47 jaar. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt en heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. En blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, dat meldde Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Dan het weer. Het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen zon en wolken. In het oosten kans op onweer. Dan wordt het ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ismaël Topper, dankjewel.
7: Ster. Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
8: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
9: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
10: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
9: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
12: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
13: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
14: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
13: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
14: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
15: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Campina Lang Lekker, een literpak, 89 cent. En Nescafé en Starbucks Dolce Gusto koffiecapsules, 2 dozen, 6,99. We doen met je mee. Plus.
17: Alligators op de golfbaan, valspelen bij het kaarten en een bom in het vliegtuig. En dan moest er ook nog gevoetbald worden. Andere tijden sport over de verhitte avonturen van Oranje op het WK van 1994 in Amerika. Morgenavond, 21:15 op NPO 1.
18: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
19: Peugeot.

0: jouw pretty shining people George Ezra te horen hier tijdens de thee. En ieder weekend bespreken we spraakmakende onderwerpen tijdens de thee van Tallas en...
1: Goedemorgen, bakkie doen.
0: Vandaag ben ik benieuwd waar jij onnodig te veel voorraad van hebt. Je kunt mij niet wijsmaken dat ik de enige ben die zo onnodig problematisch is in het leven. Ja, zo heb ik zelf ooit verzonnen in mijn hoofd dat ik altijd minimaal 3 flessen shampoo in mijn voorraadkast moet hebben. Als er dan 2 over zijn, dan komt er dus lichtelijk paniek en dan moet ik automatisch weer 1 fles halen. Er moet gewoon altijd 3 zijn. Bij 4 ben ik gewoon extra gelukkig. Zelfs met make-up removers heb ik dat. Kidneybonen, kikkererwten, mais in blik. Als je mijn voorraadkast opent, denk je, meid, hoezo heb jij zoveel mais in blik en kikkererwten? Waarom heb jij dat? Ik weet gewoon werkelijk waar niet waar de angst vandaan komt dat ik dit per se nodig heb, maar het moet. Ik heb wel ooit een video gezien van een psycholoog die zei, wist je dat de meeste vrouwen dan ADHD hebben als ze zulke paniek hebben? Dat is dus kennelijk een van de kenmerken. Dat wist ik niet, hè. Terwijl ik het nog gestudeerd heb, wist ik niet dat dit ook nog een side kenmerk zou kunnen zijn. Maar goed. Ja, ik word er gek van, want mijn kast zit ook gewoon vol met dit. Is totaal niet esthetisch ook. Nou ja, soms wel. Dan komt mijn moeder binnen, zegt ze, het is net alsof ik bij de drogist binnenloop. Maar en ik blijf maar gewoon bestellen en bestellen, want het moet gewoon allemaal kloppen. Ik weet het niet. En jij? Waar heb jij onnodig te veel voorraad van? Laat het weten via de NPO Luister.

0: goed om te zeggen, de Rolling Stones met nieuwe muziek in de Stars te horen hier op de radio. We hebben het vandaag over waar jij onnodig te veel voorraad van hebt.
1: Goedemorgen, Bakkie Doen.
0: Ik ben heel erg jaloers op Ilse. Die stuurt nu ook een foto van haar zakken chips. Ze zegt, we hebben een ongelofelijke voorraad. Want dat verkopen ze normaal hier niet in Denemarken. Dus toen we ze zagen liggen en een testzak hadden gevreten, toen was dat heel erg lekker. Dus zijn we gaan inslaan. Ja, van een bepaald merk hebben ze kennelijk in Denemarken geen chips. Dus vandaar dus dat ze een hele voorraad heeft, zodat ze nooit tekort komt. Ja, als je eenmaal één merk hebt gevonden wat een lekkere bite heeft, dan snap ik wel dat je daar een soort van in door kan slaan. Angela heeft dat met make-up en kleding. Ze zegt, ik heb laatst een nieuwe bronzer gekocht. Ik heb er al 8, maar deze was net iets mooier. Dus ik dacht, weet je wat? Ik wil deze ook hebben. Voor iedereen die niet weet wat een bronzer is, als je ziet dat er zeg maar bruine schaduwen zijn gecreëerd in het gezicht van iemand die make-up heeft aangebracht, dat heet dus een bronzer. Jozef die zegt, ja, boe, ik moet eens even kijken in mijn kast. Deo, scheermessen, badschuim, blokjes voor in de wc, blikken gesneden tomatenblokjes. Oh ja, tomatenblokjes. Als er oorlog uitbreekt, weet ik waar ik naartoe ga. Even kijken. Ariane die zegt, tandpasta. Omdat je altijd van die 2+1 acties hebt, ja, dan ga je meer halen, omdat je denkt, ja, is toch goedkoper. Snap ik ook wel. Wat niet goedkoop is, is het volgende.
2: Ik zal de slakken dan maar eerlijk bekennen. Ik heb het afgelopen jaar, 12 tot 15 maanden, 38 albums van normaal hernieuwd gekocht. Ik heb er nog niet eens gedraaid. Dus is dat eigenlijk ook niet te veel gekocht?
0: Ja, 38 die je dan vervolgens niet hebt gedraaid en wat jou 1100 euro heeft gekocht. 1100 euro! Wauw! Het is gewoon een museum voor normaal in jouw huis. Maar ja, het is wel weer een leuke collectie. En later kan het misschien ook wel weer wat geld waard zijn. Dat zou kunnen, dat weet ik niet. Maar misschien kan dat wel. Katy Perry, Snoop Dogg, California Girls, die hoor je zo meteen naar Bluff Leaves uit Londen.

mama dacht, als een mooi en groot geloof. Aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: je Snoop Dogg California Girls te horen hier op NPO Radio 2. Je krijgt van mij het weer. Er is vrij veel zon in het land. En in het zuiden is er kans op een bui. Het wordt vandaag tussen de 21 tot 28 graden. Gaan we over op de NOS headlines van 7:30, verzorgd door Michel Koenen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Tanas. Onweersbuien die hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. Alcoholvrij bier wordt steeds populairder. Vorig jaar werd er ruim 14% meer verkocht. Mensen die willen bijvoorbeeld gezonder of verstandiger leven. Gewoon bier werd bijna 5% minder verkocht. De Franse zanger en acteur Patrick Bruel annuleert nog eens een serie concerten. In Nederland kennen we hem vooral van dit.

0: Ja, maar die, ja, zo is de natuur.
1: Zo is de natuur?
0: Ja, zo is de natuur. Ken je die meme niet?
1: Nee, nee.
0: Ken je
1: die niet.
0: Michel Toffer, dankjewel. Mocht je de meme ook niet kennen, zoek op Zo is Natuur. Ik ga hem zo meteen voor je opzoeken. Gaat goed komen. Maar in de tussentijd staat er alweer een Teen van Tallis autogeurhanger voor jou klaar om opgehangen te worden aan de binnenspiegel van je auto of aan het stuur van je fiets. En je kunt hem winnen door mee te spelen met het spel waarbij Google 3 fragmenten heeft gepakt en ze vanuit het Engels naar het Nederlands heeft vertaald. En als je luistert en denkt, ja, ik weet niet zo goed waar ik aan toe ben. Nou, ik heb een voorproefje voor je.
2: Want boven dorp funk gaat het je geven. Hoe? Want boven dorp funk gaat het je geven.
0: Want boven dorp funk gaat het je geven. Ja, dat zou al een belletje in je hoofd moeten doen rinkelen. En heb je er minimaal 2 van de 3 goed zo direct. Ja, dan is die hanger van jou. Hoe kan je...

0: Hij zegt, ik gooi blikje in de water. Ik krijg boete, zo is natuur. Ja, nu is het niet meer leuk als je het moet uitleggen.
1: Welkom bij Hotel California. Wat een heerlijke plek, wat een heerlijke plek.
2: Even Google vertalen.
0: Goedemorgen, Thomas.
3: Goedemorgen, Thomas.
0: Hoeveel krijg jij betaald om zo meteen naar de dans van je nichtje te kijken van 7?
3: Ja, helemaal nul. Ik bedoel, ik ga er vrijwilliging.
0: Oh, krijg je nog iets van haar ouders ervoor terug?
3: Nou, haar ouder is, een van haar ouders is mijn zus. Dus niet per se.
0: Nee.
3: Het lijkt mij wel gaaf als later mijn nichtje kan zeggen van nou ja, mijn ooms en tantes en dergelijke, die waren er gewoon.
0: Dat vind ik leuk. Dat vind ik echt mooi om te horen. Dat je het gewoon echt leuk vindt om zulke dingen mee te maken. En dat je ja, ook een beetje de mini-versie van je zus mag zien. Lijkt een beetje op je zus? Van, zeg maar, als je kijkt naar haar, denk je dan... Ach, ik herken gewoon echt mijn jongere zus erin.
3: Nou, een klein beetje. Het grappige is, mijn zus is gewoon volop het Nederlands. En haar vader is Turks. Dus het is een beetje een mooie mix.
0: Oh, wat leuk. En gaat ze haar ook Turks leren? Tenminste, die vader?
3: Mijn nichtje zelf heeft met Turks leren, ja.
0: Oh,
3: absoluut.
0: Wat leuk zeg.
3: Ze wordt eigenlijk inmiddels 3-talig opgevoed.
0: Oh, wat heerlijk. Wat goed zeg. Ja, Turkije altijd nummer 1. Dat is ook een hele leuke meme. Ken je die?
3: Nee, volgens mij niet.
0: Nee, oké. Okay. Nou, wat is het nou? Niemand kent de memes vandaag. Wat heftig. Nee, goed.
3: Nou, de is natuur, die herkende ik wel.
0: Die ken je wel, hè, blikje in de water. Dankjewel. Nou, ik voel me niet meer alleen. Dat is super.
3: Kijk eens aan.
0: Je speelt mee met even Google vertalen. Het werkt als volgt. Ik heb 3 fragmenten voor je klaarstaan die vanuit het Engels naar het Nederlands zijn vertaald. Prachtige nummers, maar Google heeft ze verpest. Als jij de minimaal 2 van de 3 goed raadt, dan win je een thee van Tannas autogeurhanger. En mag je beslissen welke van de 3 liedjes we na het spel moeten draaien. Lukt het je niet, krijg je alleen het laatste. Ben je er klaar voor, Thomas?
3: Sure, laten we doen.
2: Even Google vertalen.
0: Komt de allereerste.
1: Meisjes, roep halleluja, woe, want boven dorp funk gaat het je geven, woe, want boven dorp funk gaat het je geven zaterdagavond en we zijn in de club, geloof je me niet. Kijk maar, kom op.
3: Uptown Funk van Mark Ronson.
0: Correct, komt de volgende. Ah.
1: Hoe verkoop je een tegenstrijdigheid? Je komt en gaat karma, karma, karma, karma, karma, chameleon. Je komt en gaat.
3: Oh, dat is een weggever, dat is karma chameleon.
0: Altijd lastig te zijn. Je hebt sowieso de jackpot bij de prijzen, maar voor je eigen trots en eer, maar ook gewoon dat het leuk is dat we eindelijk weer eens een keer iemand hebben die alle 3 de fragmenten goed heeft, hoop ik dat je hem goed gaat raden. De laatste, komt-ie.
1: Als je mijn lijfwacht wilt zijn, kan ik je lang verloren vriend zijn. Ik kan je Betty noemen. En Betty, als je me belt, mag je me al noemen.
3: Oh, Betty.
0: En als je wil, mag je me al noemen.
3: You can call me Al? Betty, when you call me, you can call me
0: Al. Inderdaad, You Can Call Me Al van Paul Simon. Je hebt alle 3 de fragmenten goed geraden. Yay! Ja, en vandaag spelthema is Kick gewoon zomaar, omdat het kan. Met 3 liedjes die je dan hopelijk ook meteen goed laten beginnen. Voor onderweg, tijdens het klussen, op weg naar werk. Of onderweg naar de dans van je nichtje van 7. Topper, die thee van Tannas autogeurhanger is van jou. En welk liedje mag ik voor je draaien van de 3?
3: Wow, Uptown Funk is wel echt een lekker nummer.
0: Uptown Funk ga ik voor je draaien, Topper. En geniet van de natuur vandaag.
3: Klopt, helemaal goed. Hey, succes met de show.

0: Steppenwolf, Born to be Wild op deze prachtige zaterdagochtend. Dit is lekker wakker worden. Ja, wakker worden met de zon, zo is natuur. Mocht je de meme niet kennen, hij is echt heel oud. Ik weet niet hoe oud, maar ik denk al 20 jaar oud of zo. Ja, jawel, dat ding 10 jaar? Nou, nee, ik denk wel iets meer, 15. Hij klinkt zo.
1: Zo is natuur.

Hey, is het moeilijk om doei te zeggen? Doei. Nee, grapje. Hoi. Zometeen wordt er weer een vraag uit een nummer beantwoord. Hoe kan je omgaan met zondes? Terwijl je zondes begaat, hoe ga je ermee om in het leven? Dat zou

0: is NPO Radio 2.
1: Ster. Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu, L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow!
2: Kost je maar 3 minuten.
3: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
1: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
4: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suikerchallenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Lieve kips, Vega broodbeleg dan gewoon Vega broodbeleg. Nieuw van kips, Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
7: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van...

0: 55% korting. En Bokem kampeerartikelen tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
2: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
1: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
2: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.

0: op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Zometeen voor de liefhebber U2, Where the Streets Have No Name. Na het NOS Journaal van 8 uur, verzorgd door Michel Koenen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. De politie heeft vannacht een man uit Os gearresteerd voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Berchem. Het slachtoffer van 47 werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd er een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben. Hij is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij voetbalclub Berchem Sports. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. De naam van president Trump moet worden verwijderd van een bekend cultuurcentrum in Washington D.C., zegt een Amerikaanse rechter. Bestuur van het Kennedy Center, met daarin veel aanhangers van Trump, heeft de wet overtreden door zijn naam vorig jaar op de gevel te zetten. Alleen het congres heeft die bevoegdheid, was te horen bij NBC.
4: The new filing just in says Congress gave the Kennedy Center its name and only Congress can change it, ordering the administration to remove the new signage, the president's name, change the website as well over the next 14 days.
3: Ja, ook moeten dus alle andere referenties aan het Trump Kennedy Center dus binnen 2 weken verdwijnen. Het parlement in Ghana heeft ingestemd met een strengere anti-LHBTI-wet. Daarin staat dat er maximaal 3 jaar cel staat voor mensen die openlijk homoseksueel zijn. Voor het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten kun je in het Afrikaanse land 10 jaar de cel in. En tennisser Jesper de Jong heeft voor het eerst in zijn carrière de 8e finales van een Grand Slam toernooi bereikt. De nummer 106 van de wereld won gisteravond op het Gravel van Parijs van de als 13 geplaatste Karen Khachanov. De partij duurde maar liefst 4,5 uur.
5: Ja! Welkom in week 2, Jesper de Jong!
3: De Jong die noemt het de mooiste wedstrijd uit zijn leven.
6: Het zijn wel hele mooie dingen met mijn coach en ja, met mijn team. Die gewoon zeker allemaal zoveel energie in. Mijn ouders, mijn familie, vriendinnen. Het is ook gewoon, het is heel emotioneel. Iedereen leest heel veel mee. En ja, zondag heb ik mezelf een mooi verjaardagscadeau gegeven. En daar mag ik nog een keer gaan strijden.
3: De Jong mocht eigenlijk helemaal niet meedoen in Parijs. Hij werd uitgeschakeld in de voorrondes en mocht alleen meedoen als lucky loser, omdat er iemand anders was uitgevallen. Het is pas de 3e keer ooit dat een lucky loser de 8e finale speelt. Het weer, het wordt een zonnige dag met alleen in het zuiden kans op een bui. Het wordt van noord naar zuid 21 tot lokaal 28 graden.
2: Michel Topper, dankjewel. En wat betreft het nieuws in Ghana, het lijkt net alsof we teruggaan in de tijd in plaats van vooruit. En ja, weet je, ik ben blij dat we in Nederland zijn en dat zulke dingen in Nederland niet bestaan en dat je hier wel gewoon openlijk kan zijn en mag zijn wie je bent. En ik vind het verschrikkelijk dat dat daar niet het geval is.
7: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Nu bij DA, alle Lucovitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten. 2 plus 3 gratis.
9: De vriendelijke specialist DA.
10: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
11: Hallo allemaal, ik ben het, Lieselot van Prijsvrij.
12: Lot, je bent op de radio, hè?
11: Weet ik heb een belangrijke mededeling.
12: Over de vakantiegeld supersaleweken?
11: Ja, dat wou ik dus zeggen.
12: Oh, sorry. Ook zo'n zin in vakantie? Prijsvrij vakanties.
13: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Heb jij ook zo zin in een vakantie?
16: Prijsvrij vakanties.
17: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten, nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
18: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel. Heel veel geld.
19: We love you, president.
18: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
22: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
23: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar 24 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
22: Dus waar moet je zijn voor de magic?
24: Jojo.
25: Een nieuwe grill. Op ons terras.
26: Sorry, het is WK.
25: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Tefal Dual Easy Fry en Grill XXL voor 139,99. Alleen bij Mediamarkt.

Nog één keer. Robin Thicke, Pharrell en T.I. te horen hier door jouw speakers op deze vrolijke zaterdagochtend. Waarbij we ook altijd een vraag die in een lied wordt gesteld beantwoorden in...

0: van Jeroen.
1: Hey Thalas, how do you do? Een leuke plaat van Roxette voor de rubriek Vraag maar Raak. Fijne show nog eventjes.
0: In het nummer wordt die vraag speels gesteld. Maar hoe gaan sommige mensen in het echte leven eigenlijk om met het leven in zonde? Psychologen die zien eigenlijk een paar patronen terug. Sommige mensen trekken zich er vrij weinig van aan. Ze zien het gewoon als plezier maken. Zoals stiekem dat extra stukje taart en nemen terwijl je weet dat je op dieet bent. Of iets doen wat eigenlijk niet mag. Gewoon omdat het dan juist leuk is om te doen. Ja, want het voelt lekker luchtig zonder dat het echt op hun geweten drukt. En andere mensen daartegenover, die ervaren juist schuld of ongemak. Ze piekeren over hun keuzes, zoals liegen tegen een vriend of iets doen wat tegen hun eigen regels ingaat. En om dat gevoel te verwerken, doen ze soms een ritueel, zoals praten erover met iemand of praten juist zichzelf gerust. En onderzoekers noemen dit soort dingen in dure vaktermen cognitieve dissonantie en coping. Oftewel, hoe je je voelt bij keuzes die tegen je waarden ingaan en hoe je dat ongemak weer wegkrijgt. Nou, iedereen heeft zo op zijn eigen manier om plezier, schuldgevoel en regels te combineren. Dus ja, kortom, wat in een speelslied klinkt als een grap is in het echte leven soms een stuk complexer en uiteraard ook heel verschillend per persoon.
2: Welke vraag uit een track heb jij ontdekt? Laat het weten via de NPO Luister-app. En wie weet, hoor je jouw vraag

serie Off Campus, die je kunt streamen op Prime Video, dat sommige mannen het juist leuker vinden om achter een vrouw aan te gaan die al bezet is. Ja, zelf haak ik meteen af zodra ik hoor dat je iemand hebt. Dat soort gedoe, dat past gewoon helemaal niet bij mij. Maar ergens vind ik het ook alweer heel kwetsbaar en moedig. Wanneer iemand eerlijk durft toe te geven dat hij gevoelens voor je heeft en zelfs denkt dat hij beter bij je past. Ja, toch is het idee wel giftig, maar het zinkt wel lekker mee. Samber met Homeworker net op 2. En heel toevallig postte hij net nog een story met voor iedereen die verliefd is op de mannen van Off Campus. Want ik ben daar ook een van schuldig. Ik ben er nog en ik ben wel echt. Ik besta. Ja, even lang verhaal kort. Die mannen, nou weet je, ik ga er zo op terugkomen.

0: verslaafd aan jou, Avicii. En daarvoor Samber met Homewrecker. En ik zou daar wat over vertellen. Ik zei van Samber, die had gereageerd op de castleden van Off Campus. Dat zijn echt allemaal knappe mannen. Maar dat zijn dus mannen die geschreven zijn vanuit een vrouwelijk perspectief. Het gaat dus eigenlijk om een boek wat dus nu een serie is geworden, wat je kan zien op Prime. En dat zijn dus geen echte mannen. Het zijn geschreven mannen. Maar toch, iedereen die vindt ze helemaal geweldig. Ik ook. Ik vind ze ook echt super knap. Ik zit de hele tijd van die edits te kijken dat ze er sexy in gemonteerd worden. Ja, sorry, I'm just a girl. En Samber heeft gezegd, meiden, stop nou eens even met zo kwijlen over mannen die niet bestaan. Ik besta. Kies voor mij, kies voor Samber. Te jong, Samber, te jong. Maar wel bedankt, Samber, dankjewel. Via de NPO-luisteren-app kun je live meekijken tijdens dit programma en misschien jouw naam spotten op onze Hollywood Wall of Fame. En die plek kun je winnen door te raden of de regel die zo door onze nieuwslezer wordt opgelezen een zin is die voorkomt in zijn bulletin van 8:30. Of een zin is uit een lied dat zo direct voor je gedraaid wordt. Onze nieuwslezer van vandaag is Michel Koenen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Tannas.
0: Zeg het eens.
1: De zin is op de hoogste berg.
2: Is het nieuws of lyric?
0: Laat je horen via de NPO Luister-app. En wie weet win jij zo direct een shout-out. Terwijl je dat doet, krijg je van mij het weer volop zon vandaag bij 21 tot 28 graden. Woon je in het zuiden van het land, ja, dan kan er een bui vallen. Morgen zijn er wolken en zon. In het oosten is er kans op een onweersbui en wordt het ongeveer 24 graden. Ja, voor iedereen die in een flat woont, het wordt dus wat beter. Dan over naar die NOS headlines dus van 8:30, verzorgd door Michel Koenen.
3: Voetbalclub Berchem Sport rouwt om de dood van een jeugdleider van 47 die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen bij Os. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte opgepakt. De Brabantse voetbalclub heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en ook steile paden. Steeds meer mensen schrijven hun sollicitatiebrief met behulp van AI. Daardoor neemt het aantal sollicitanten toe, maar neemt de kwaliteit van de brieven af, dat meldt het FD. Want hoewel er minder fouten in de brieven staan, zijn ze volgens werkgevers ook slaapverwekkend. En een opvallend gezicht in de Amsterdamse Jordaan. Daar reed gistermiddag een replica van de Gouden Koets door de straten, voortgetrokken door 6 paarden. De replica die is gemaakt door een kunstenaar die er jarenlang aan werkte in zijn schuur.
4: Voor ongeveer 6 jaar geleden ben ik echt begonnen met bouwen en er eigenlijk constant aan gewerkt.
5: Ik vind het geweldig. Altijd bij ons in de Jordaan gebeurt wat.
6: Het is echt ongelooflijk. Maar ook alles wat erin zit, wat hij bedoeld heeft en zo. Dus top, geweldig. Echt prachtig voor Amsterdam een keer, hè?
7: Wat vind je er zelf van?
8: Goud.
3: De echte Gouden Koets was ooit een geschenk van de Jordaan aan koningin Wilhelmina. Vandaar dat de kunstenaar deze replica graag een dagje wilde geven aan de Jordanezen. Overigens is het geen exacte kopie. Zo zijn de schilderingen die verwijzen naar het slavernijverleden vervangen door dieren. Zo staat er een schitterende tekkel op bijvoorbeeld.
0: Interessant. En wat ook heel erg grappig is over die mensen die dan hun sollicitatiebrief schrijven met AI. Yeah. Kijk, ik vind AI sowieso een fijne tool om iets beter te maken. Maar schrijf het op zijn minst zelf en daarna beter maken. Maar soms dan denk ik gewoon echt aan deze tijd. En als ik me dan best wel dom voel of zo, of eenzaam, dan denk ik aan het feit dat ik zeg maar mijn scriptie zonder AI heb geschreven, dan voel ik me beter. Dus voor iedereen die een scriptie heeft geschreven voordat AI bestond, dit helpt je om door de dag heen te komen.
3: Even een shout-out voor de mensen die nog zelf hun scriptie hebben geschreven.
0: Precies! En de zin die je net oplas?
3: Nou, dat was natuurlijk nieuws, want het ging over de hoogste berg van Amerika, de Mount McKinley.
0: De mensen die het onder andere goed hadden zijn Manje, Peter, Erik, Ellen, Matthijs en een heleboel andere mensen. Als je toestemming hebt gegeven via onze app, dan kan je je naam zien op ons grote Hollywood Wall of Fame. Michel Topper, dankjewel.
1: Yes.
0: Los van een shout-out kun je zo direct ook een Thee van Tannas theepakket winnen als je meespeelt met het geheel. Het werkt als volgt. Ik heb een aantal vragen voor je klaarstaan. Aan jou de taak om correct antwoord te geven op die vragen. Met die antwoorden kun je dus het geheel gaan vormen. Dat zijn eigenlijk een soort puzzelstukjes om het geheel te kunnen vormen. Associatie met het woord. Ik vind AI sowieso een fijne tool om iets beter te maken. Maar schrijf het op zijn minst zelf en daarna beter maken. Maar soms dan denk ik gewoon echt aan deze tijd. En als ik me dan best wel dom voel of zo, of eenzaam, dan denk ik aan het feit dat ik zeg maar mijn scriptie zonder AI heb geschreven. En dan voel ik me beter. Dus voor iedereen die een scriptie heeft geschreven voordat AI bestond, dit helpt je om door de dag heen te komen.
3: Even een shout-out voor de mensen die nog zelf hun scriptie hebben geschreven.
0: Precies! Precies. En de zin die je net oplas?
3: Nou, dat was natuurlijk nieuws, want het ging over de hoogste berg van Amerika, de Mount McKinley.
0: De mensen die het onder andere goed hadden zijn Manje, Peter, Erik, Ellen, Matthijs en een heleboel andere mensen. Als je toestemming hebt gegeven via onze app, dan kan je je naam zien op ons grote Hollywood Wall of Fame. Michel Topper, dankjewel.
3: Yes.
0: Los van een shout-out kun je zo direct ook een Thee van Tannas theepakket winnen als je meespeelt met het geheel. Het werkt als volgt. Ik heb een aantal vragen voor je klaarstaan. Aan jou de taak om correct antwoord te geven op die vragen. Met die antwoorden kun je dus het geheel gaan vormen. Dat zijn eigenlijk een soort puzzelstukjes om het geheel te kunnen vormen. Associatie met het woord, oftewel het geheel waar we naar op zoek zijn. Meespeel

Met die antwoorden kun je dus het geheel gaan vormen. Dat zijn eigenlijk soort puzzelstukjes om het geheel te kunnen vormen. Associatie met het woord, oftewel het geheel waar we naar op zoek zijn. Meespelen kan alleen als je antwoord geeft op de kwalificatievraag. En die luidt: welke kleur rook komt er uit een schoorsteen als er een nieuwe paus is gekozen? Welke kleur rook komt er uit een schoorsteen als er een nieuwe paus is gekozen?

0: Even kijken, een heleboel andere mensen ook zeggen, ja, ik weet het niet zo goed. Boeien. Is toch juist leuk dat het geïnspireerd is op Billy Joel. Tenminste, ik weet niet of het geïnspireerd is daarop. Maar ik vind het zo'n lekker nummer. Ik vind Danny Vera is gewoon fantastisch. Zijn persoonlijkheid, hij als muzikant en hoe hij dat allemaal samenbrengt. En als het dan klinkt als Billy Joel, ik vind het juist een soort thuisgevoel geven. Ik hou van Billy Joel. En als iemand dan dat gevoel kan hercreëren en dat ook nog eens van eigen bodem. Danny Vera, I love you man. Waar ik ook van hou, zijn mensen die vaak naar Radio 2 luisteren. En Maaike is daar ook een van. Goedemorgen, Maaike.
1: Goedemorgen.
0: Kan jij opsommen aan welke spelletjes je allemaal hebt meegespeeld?
1: 60 seconden spel.
0: Mm-hmm.
1: Shuffle.
0: Mm-hmm.
1: Nou ja, op de radio althans, hè. Het schattenspel bij Knaas.
0: Slaap jij?
1: Wat zeg jij?
0: Slaap jij?
1: Slaap jij?
0: Ja, heb je rust? Je speelt met alles mee.
1: Nou, valt wel mee hoor, valt wel mee.
0: Ik vind het in ieder geval een eer dat je dan vandaag ook met het geheel mee wil spelen. Een van de meest uitdagende spellen, vind ik zelf. Tenminste, in dit programma dan. Het werkt als volgt. Ik heb een aantal vragen voor jou klaarstaan. Aan jou de taak om correct antwoord te geven op die vragen. En die antwoorden die vormen dan samen het geheel. Dat zijn dus een associatie met het woord waar we naar op zoek zijn. Alleen een kleine kanttekening. Als jij één vraag al verkeerd beantwoordt, dan gooi ik de lijnen open en dan kan iemand anders verder spelen. Maar mocht diegene het dan weer verpesten en het geheel niet raden, dan mag jij ook weer terugbellen. Is dat een beetje duidelijk zo?
1: Ja hoor. Ja.
0: Op een schaal van 1 tot 5, hoe goed denk je dat je het vandaag gaat doen?
1: 3. Gemiddeld.
2: Het geheel.
0: Ik denk dat je misschien toch wel kan raden. Ik weet niet. Iets in de lucht zegt dat tegen mij. Eens even kijken wie er gelijk heeft vandaag. Welke kleur rook komt er uit de schoorsteen als er een nieuwe paus is gekozen?
1: Witte rook.
0: Correct. Welke mensen krijgen in onder andere Nederland en België extra aandacht op de tweede zondag van mei?
1: Moeders.
0: Welk boerderijdier loeit en wordt vaak in weilanden gehouden? Welk boerderijdier loeit?
1: Een koe.
0: Welke graansoort wordt vaak gebruikt voor havermout?
1: Oh jee. ik heb het net op.
0: Sorry.
1: Dit zijn tarwe. Tarwe volgens mij, maar...
0: Oh. Nee, helaas. Ah, ik moet je echt laten gaan.
1: Jammer. Okay.
0: Maar je kan zo meteen nog terugbellen. En omdat je mee hebt gespeeld en omdat je zo'n dedicated Radio 2-luisteraar bent, wil ik je wel een thee van Tannas autogeurhanger geven.
1: Nou, helemaal te gek.
0: Die krijg je voorbij. Doei lieve Maaike, misschien tot zo.
1: Hoi.
0: Doei. 0811-22. Welke graansoort wordt gebruikt voor havermout? Ja. 0811-22. Goedemorgen, met wie spreek ik?
3: Met Erik, goedemorgen.
0: Erik, goedemorgen. Weet je het antwoord?
3: Haver.
0: Ja, precies. Haver.
3: Ja, simpel.
0: Ze zei nog, vanmorgen heb ik het genomen uit tarwe.
3: Ik ook. En ik denk, even denken, wat had ik ook weer op? Haver, ja.
0: Ja, precies, ja. Topper, zing dit nummer van Bluff af.
4: Regent harder dan ik hebben kan.
3: Harder dan ik hebben kan.
0: Ja?
3: Ja, en dan... Maar ze komen uit Zeeland, dat kan ik erbij vertellen.
0: Ja, maar daarmee scoor jij geen punten. Ik ga hem nog één keer laten horen, goed luisteren.
3: Ja. Dan ik hebben kan. Dan ik hebben kan.
0: Nee. Helaas, ook jou moet ik laten gaan.
3: Jammer.
0: Ja, sorry Topper, doei. Ja, wie kan hem wel correct afzingen? Hij was close, maar net niet close enough. 0811-22. We gaan op zoek naar een andere kandidaat. 0811-22. Goedemorgen, met wie spreek ik?
5: Ja, goedemorgen, met Gea.
0: Dag Rea, kun je hem afzingen?
5: Gea.
0: Ja. Ik ga hem nog één keer aan je laten horen, Gea.
4: Ja.
0: inderdaad, dat is het antwoord waar we naar op zoek waren. Oké, de antwoorden die jij hebt zijn wit, moeder, koe, haver en drinken. Wat zou het geheel kunnen zijn?
5: Dat moet toch echt melk zijn?
0: Het is belangrijk om goed gehydrateerd te blijven, zeker als het wat warmer wordt. En naast water en thee kan melk drinken daar kennelijk ook bij helpen. Nou, als je een glas van het witte drankje neemt, blijft het volgens arts Natasha Fernando wat langer in je maag zitten. En dat komt volgens haar door de combinatie van eiwitten, vetten en suikers. Maar ja, kun je geen koemelk drinken, dan kan dat natuurlijk ook gewoon met plantaardige melk gecreëerd worden. Zoals havermelk, dat kan een optie zijn. Want melk is uiteindelijk ook gewoon voeding die door moeder natuur wordt gemaakt. En door moeders. Topper. Je gaat er vandoor met een thee van Tannas theepakket. Ben je er blij mee?
5: Nou, hartstikke blij. Hartstikke leuk.

0: Samen Max. Dit is NPO Radio 2.
1: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
2: NN North Sea Jazz. 10, 11 en 12 juli. Rotterdam Ahoy met de Isley Brothers. The Roots and special guests. Burnout Boy. John Legend. Nile Rodgers and Sheik. En nog veel meer. Info en tickets via noordseajazz.com.
1: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
3: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
5: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
8: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer Laren.

0: zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaarder.nl.
2: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
4: Het is maar enkele seconden na 9 uur geworden in het prachtig mooie Nederland. Tijd voor het NOS Journaal met Michel Koenen.
5: Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en op woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. En meerdere evenementen die werden ook afgelast, zoals de avondvierdaagse in Ede. Nederlanders drinken steeds minder bier, terwijl alcoholvrij juist populairder wordt. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse brouwers. Het drinken van 0,0'tjes is sociaal meer geaccepteerd.
6: Ik drink op zich wel vaker een raadpetje of zoiets dan echt nog een biertje.
7: Beter, gezonder.
8: Ik drink niet per se minder bier. Maar dat komt misschien ook wel omdat wij studenten zijn. En dat helpt dan wel mee in het bier drinken. We hebben een huisgenoot die drinkt geen bier. En dat is dan ook prima.
5: De keuze in alcoholvrij bier is ook flink toegenomen. Wel gaat het slecht met kleine brouwerijen. Die hebben het financieel steeds moeilijker, onder meer door de grote concurrentie. Amerikaanse president Trump, bijna 80, is kerngezond en kan al zijn taken uitvoeren. Dat zegt zijn lijfarts na medisch onderzoek afgelopen dinsdag. Daarbij werden onder meer zijn hart, ogen en longen getest. En Trump heeft wel een lichte zwelling in zijn onderbenen en blauwe plekken op zijn handen. Het advies aan hem is om meer te bewegen en af te vallen. Jezelf steeds meer pushen tot een snellere tijd tijdens een hardloopwedstrijd lijkt uit. Er is een tegenbeweging. Alles rustiger aandoen. Zo was er gisteravond een zogenoemde relaxed korfbaltoernooi in Apeldoorn. En vandaag wordt er in Oudekerk een slow triathlon georganiseerd.
9: Omdat ik dit jaar niet zo goed getraind ben voor een gewone triathlon. En ik dacht, dan doen we gewoon gezellig dit.
10: Ja, is het dan gezellig? Zo zit u dan niet tussen alle klunzen in? Nee, om het zo maar even te zeggen, nee, met respect.
9: Dit jaar ben ik ook een kluns geworden.
10: Ik zag huurfietsen. Die zijn elektrisch.
11: Ja, dat klopt. Ja.
10: Dat is wel heel erg relaxed, hè?
11: Ja, daarom is het ook de Slow Triathlon.
12: Wij maken er een leuke dag van.
10: Ja,
12: zeker weten.
5: Ja, ook aan de start wordt er eerst gezamenlijk een warming-up gedaan voordat de zwemmers vertrekken.
4: En die zijn morgen klaar, die lui allemaal, denk ik.
5: Die klunzen, ja, ja die zijn morgen klaar. Het einde van de dag pas wel, hè?
4: Natuurlijk. Ja, nee, toen. Ja.
5: Wel lekker om te klunzen. Volop zon bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op een onweersbui en ongeveer 24 graden.
13: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, aromaatje, pak je 250 gram, 1 plus 1 gratis. Almond kwark en mulemilk, 1 plus 1 gratis. En alle koffie pindakaas, 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Het land treurt. Soedan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
13: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia collectie is er alleen dit weekend nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
14: Help de mensen in Soedan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
15: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
16: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS. Live op NPO 1 en NPO Radio 1.
17: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk.
7: Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
18: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
19: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
20: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
21: Lekker zoet.
20: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95. Dan gaan we vieren. Aldi.
22: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
23: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
24: Dat is nog eens voordeel.
23: Ja.

0: voldaan glimlacht. Hij koestert de klanken uit de ether in zijn luidspreker. En langzaam begint hij te trillen. En te glimmen. Langzaam begint hij te leven. Het is zaterdagochtend. De radio is tevreden.
1: Dames en heren, vanaf dit punt, in tijd en dimensie, zal het radioprogramma van Jeroen van Enkel gaan beginnen. Maakt u zich geen zorgen.
2: Rinkel de Kinkel.
3: Haha, ja, daar zijn we weer.
4: CNN Para.
3: Goedemorgen.
5: Het is maar één.
3: En 20 graden bovenop de Radio 2 Zetmast. Zeer lichte bewolking. Ik zeg een vriendelijk...
6: Hallo?

0: Een wilde verwarring maakte zich meester van mij toen deze plaat uit was gekomen. En ik dacht, hey, leuke disco. Ik hoorde hem ook voor de eerste keer in de disco. In de Toy Shop in Amsterdam. Dat zit tegen de Wallen aan. En daar ging ik dan uit. En dan, ik hoorde deze plaat. En dacht, wow, een goede plaat. En toen ging ik hem halen. En toen zag ik, er stond een 12-inch. Een 12-inch disco single. Maar dit is natuurlijk eigenlijk reggae.
1: Ja, tuurlijk.
0: Maar een randgevalletje reggae. Dus, maar het gaat over ja. Try ja love. Probeer de liefde van de Heer. Maar dan, op zijn Jamaicaans gezegd, the third world. Ladies and people, dames en heren, vrienden, vriendinnen, noodgedwongen kennissen en afwantartikelen. Daar zijn we weer met een nieuwe Rinkel de Kinkel voor zaterdag 30 mei. En hij is weer terug van weg geweest. Hij is weer helemaal beter, dames en heren. Yes, Prikkelman.
1: Ja, yo. Dankjewel, ben er weer.
0: Ja. Nou, je was gisteren ook al, maar misschien voor de luisteraars die gisteren niet gehoord hebben. Wederom een hartelijk welkom.
1: Dankjewel, Jo. Ja. Ja.
0: Wat heb je het meeste gemist aan je vrienden bij de radio?
1: Nou, toch wel de gezelligheid natuurlijk. Ja, en die lekkere bakjes koffie. Ja, zat ik daar alleen koffie te drinken thuis, onder mijn dekentje.
0: Maar je zat je niet aan de thee in het begin toen je helemaal nog ziek was? En zo,
1: nee, bij het ziektebeeld wat ik had was geen thee nodig, maar juist koffie.
0: Oh, juist koffie. Ja. Oh, oké, prima. Goed, we zullen niet verder doorvragen.
1: Doe maar niet. Nee.
0: Zeg, wat zijn je plannen voor vandaag? Deel het via de NPO Luisterapp, een digitale doorgeefluik. En misschien ben je wel onderweg naar België om goedkoop te tanken. Het is sinds gisteren opnieuw goedkoper, dus dat betekent lange rijen voor de pomp.
2: Ik sta nu zeker 20 minuten, 25 minuten te wachten. Ik hoop dat ik snel weer aan de beurt kom. Op mijn auto scheelt er bijna 40 euro op een tank. Ik denk dat het aardig scheelt, joh.
0: Ja, de Belgische overheid heeft de maximumprijzen voor de brandstof verlaagd. Je betaalt zo'n 11 cent per liter minder dan in Nederland.
1: En gisteren was het stormachtig in ons land, heb je vast meegekregen. Dus de grote vraag is, kunnen we vandaag wel naar het terras of het strand? Het antwoord daarop is volgens deze weerman:
3: we krijgen een prachtige zomerse dag. Met ook hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Zomers warm met 26 of 27 graden.
0: Is dit wel een goede voorspelling? Want dit is helemaal geen Nederlander, dit is een Belg.
1: Nee, dit is gewoon een Nederlander.
0: Is dat een Nederlander?
1: Ja.
0: Hij klinkt als een Belg, man.
1: Ik denk dat hij uit Limburg komt.
0: Dat zou natuurlijk nog even checken.
3: We krijgen een prachtige zomerse dag. Huh? Met ook hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Zomers warm met 26 of 27 graden.
1: Ja, het is de weerman van onze collega's van Radio 1.
0: Nee,
1: dus
0: dat zeg ik.
1: Dat geen Belgisch weerman is.
0: Hartstikke goed gedaan. Het klopt allemaal. Van A tot Z allemaal doorgedacht hier. Nou, 20 graden bovenop de Radio 2 Zendmast. Oké. En je luistert naar Rinkel de Kinkel.
4: Een onverstaanbaar goede show, dames en heren.
5: Radio 2. Er is maar één. NPO Radio 2.

0: Toen ze begonnen is als grap in de studio. Omdat de bandleden die stotterden wel eens. Met uiteindelijk een running gag en een unieke plaat van Backman Turner Overdrive. Door vrienden en vriendinnen vaak liefkozend genoemd BTO. Wat er allemaal binnenkomt via de NPO luisterapp. Joost die stuurt. Fijn dat jullie weer compleet zijn. We gaan vandaag onze zoon aanmoedigen. Hij gaat zwemmen van Stellendam naar Hellevoetsluis. En dat is een tocht van 3 kilometer. Wauw. 3 kilometer zwemmen. Nou, veel succes ermee, Joost.
1: We hadden het net over dat de Belgische overheid de maximumprijzen voor brandstof verlaagt. Martinez die appt. Ik ben inderdaad in België om de tank vol te gooien. En het scheelt een hoop.
0: Ko is op weg naar Friesland om lekker een dagje te gaan zeilen. Veel plezier, Ko, daar.
1: En Michel die zegt, wij gaan vandaag naar het strand. De hartelijke groeten uit Olos de Aqua in Portugal.
0: De wie? Olos de?
1: Olos de Aqua. We kennen het allemaal wel, die prachtige strandplaats daar.
0: En Ariane die zegt, ik ga vandaag vieren dat ik 12 jaar kankervrij ben. Ah, wauw, Ariane, gefeliciteerd. Dat is inderdaad reden om te vieren. Met een uitgebreide lunch in restaurant Goud in Rotterdam. Dat ken ik dan weer niet, maar het klinkt in ieder geval als een mooie plek om te zijn.
1: En onze luisteraars zijn echt veel bezig met die benzineprijzen. Want Margot die is onderweg naar de Alpe d'Huez. Rijdt nu door België en zegt, de benzine is hier 1,76 euro.
0: Is dat toch aan de hand met die benzineprijzen, joh? Dat is toch raar dat wij binnen de Europese Unie, dat er zoveel verschil tussen die prijzen zit.
1: Ja, dat is natuurlijk gewoon onverklaarbaar. Ja, dat is heel apart.
0: En nu gaan de boetes ook omhoog. Het is gewoon de autorijder, maar ja, dat is al jaren duidelijk, is de melkkoe van de overheid.
1: Ja.
0: Dat blijft, elke keer blijft het weer duidelijk.
1: Ja, bizar.
0: Even kijken. Is de crew van Thomas, zijn ze allemaal weg? Ja, geloof ik dan.
1: Huisje liggen aan het strand, denk ik.
0: Ja, dat zou iedereen moeten doen.

0: zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen, dat wel. 25 graden wordt het vandaag. Ik zit even naar de webcam te kijken. Alle plekken die wij hier op onze monitor hebben. De afgesloten Erasmusbrug in Rotterdam ligt vol in het zonnetje. Scheveningen, ja, het strand ligt er goed bij. Het is nog niet druk, dus ik zou zeggen, grijp je kans en rijden nog even naartoe. En die andere twee, mag jij even uitleggen wat het ook weer is? Ik zie dat niet.
1: Bij de IJssel in Deventer kun je ook nog gewoon lekker aan het water liggen. En Velpenbroek, Arnhem, rijdt lekker door.
0: Ja. Ik weet niet of je dat ook wel eens hebt gemerkt op het internet. Circuleren heel veel scènes van films die niet in de film zaten, weet je wel. Die niet in de bioscoop te zien zijn geweest. Ik wist het ook niet, maar een vriend van mij, die liet het zien.
1: Leuk.
0: Ja, hè? Ja, vond ik wel. Die liet het zien.

0: instrument krijgt en dat we verbinden met de instrumenten en gewoon in klank.
1: Nou, vooral het mooie is dat we veel plezier maken en verbinden.
2: Oh, no! NPO. NPO Radio 2.
3: Enkel de Kinkel. Radio 2.
4: Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai.

0: De gasten van Crash Test Dummies vertellen een ingewikkeld verhaal. Het gaat over drie kinderen die allemaal ongebruikelijke dingen meemaken. Eentje die krijgt een ongeluk, waardoor zijn haar helemaal wit wordt. En zo gaat het eigenlijk heel het nummer door. Maar ze hadden zoiets, jeetje middag, het is wel een heel ingewikkeld verhaal. Weet je wat we doen? We moeten een pauze in het nummer inlassen, dat de mensen kunnen nadenken over waar we het over gehad hebben. En die pauze die werd, je raadt het al, dat is dus het gedeelte van het nummer dat je kan nadenken over waar ze het over gehad hebben. Ik heb nog nooit naar geluisterd op die manier. Maar dan weet je dat ook weer even. Achtergrondinformatie over muziek, je hoort op NPO Radio 2. Waar het nu tijd is voor het NOS Journaal. Michel Koenen, goedemorgen.
1: Goedemorgen. President Trump is kerngezond, schrijft zijn lijfarts na een medische check. Wel heeft hij een lichte zwelling in zijn onderbenen en blauwe plekken op zijn hand. En die komen volgens de lijfarts door het vele handen schudden in combinatie met medicijngebruik. Een man uit Os is vannacht opgepakt in verband met de dood van een 47-jarige man uit Berchem bij Os. Het slachtoffer werd gistermiddag doodgevonden in een sloot en is vermoedelijk om het leven gebracht. De Italiaanse premier Giorgia Meloni wil dat elektriciteit voortaan Volta wordt genoemd. Nu is dat nog Volt, maar de eenheid van elektriciteit zou dus Volta moeten worden om Alessandro Volta te eren. Hij is de Italiaanse uitvinder van de elektrische batterij. En een beschadigde auto, dat is voor veel mensen met een oldtimer natuurlijk een nachtmerrie. Daarom vreesde de organisatie van de Opel Kadett C-meeting in het Limburgse Well dat veel eigenaren thuis zouden blijven. Want niet alleen waren er gisteren natuurlijk pittige buien in het zuiden van het land, ook vandaag. En toch lijkt het erop dat mensen met een Opel Kadett zich niet zo snel laten tegenhouden.
2: Als er zoiets gebeurt, en we hebben dat ooit als eerder gemerkt, het geeft ook een soort groepsgevoel. Omdat je dan samen die bui overleefd hebt of zo, of hoe ik het dan moet noemen.
3: Ik denk, als dat het lot is, dan is dat het lot.
4: Dan krijg je hier een poffertjespop, krijg je dan. Dus kun je eigenlijk je auto eigenlijk weggooien, laat ik zo zeggen.
1: Ja, want dat wil je natuurlijk niet hagel op je Opel. In het zuiden ook weer pittige buien. Nou, één bezoeker heeft in ieder geval besloten zijn Kadett wel thuis te laten. Hij komt met een Volkswagen busje.
0: Ja, dat kan ook. Tuurlijk. Of je hebt ook van die afgesloten trailers waar auto's in kunnen.
1: Ja.
0: Dat is
1: alleen je trailer licht beschadigd misschien, maar je auto in orde.
0: Opel Kadett.
1: Ja.
0: Ja, je moet er maar van houden.
1: Jij niet, begrijp ik hier enigszins uit.
0: Nee, dat klinkt dat erg neerbuigend, dus dat bedoelde ik het niet. Maar ik vind de Opel Kadett echt... Nou, oké. Het weer. Hoppa.
1: Volop zon, 21 lekker tot 28 man. Graden. In het zuiden dus wel wat pittige buien, het uiterste zuiden. Ah. Daar kan dus nog later vandaag ook een bui vallen.
0: Een bui kan daar vallen. Nou, oké, heel veel sterkte.

0: Nou, even kijken hoor. Het is zaterdag 30 mei. We zijn lekker bezig met de Rinkel de Kinkel show. En het is vandaag, dat is al een beetje terug, 21 jaar geleden, dat Natalie Holloway spoorloos verdween op Aruba. 21 jaar. En ding is, rot nog steeds weg in een cel ergens in de wereld.
1: Ja, die zit in een land waar je liever niet in de cel zit, hè?
0: Hoe heet hij ook weer?
1: Joram van der Sloot.
0: Oh ja. Ik had geprobeerd zijn naam te vergeten, dat was gelukt. Maar nu had ik hem even ogen. Joram van der Sloot. Ja, die zit. Ja, die heeft het gewoon niet slim gedaan. Als hij gewoon in Nederland in de bak terecht was gekomen, dan had hij best wel een relaxed leven gehad. Ja, je zit vast. Dus het blijft lullig, maar. Ja.
1: Hij zit nu in de Andesgebergte. Het Andesgebergte in Peru. Op 4,5 kilometer op een berg.
0: Met 20 op een slaapzaaltje waar normaal 3 mensen liggen.
1: Gezellig.
0: En waar je zeg maar met geld moet overleven. Ja. Als je geld hebt in dat soort gevangenissen, dan red je weer een nieuwe dag. Maar anders is er een probleem.
1: En de abusers die worden daar niet geliefd in dat soort biasen.
0: Dus 21 jaar geleden dat zij spoorloos verdween. En daarna is dat hele proces op gang gekomen natuurlijk. Ik kijk nog eventjes naar buiten naar die prachtige situaties. Ah ja, maar.

0: verwelkomen wij de zonnestralen. Zonnig, meeste plaatsen droog. In het zuiden wel een buitje. 25 graden wordt het vandaag. Op dit moment heel Willidorp, 20 graden, zeer lichte bewolking. En we gaan even een blik werpen op het showbiz nieuws.
1: Gisteravond heeft Bo van der Verdoren zijn laatste RTL Tonight gepresenteerd. En dat voelde als een
2: bevrijding. Gek, hè? Er is zoveel gedoe om geweest. En ik moet zeggen, daar ben ik zelf natuurlijk ook een beetje verantwoordelijk voor geweest. Omdat ik ook, ja, ik ben ook gewoon een mens en emotioneel.
1: En dat Renze Klamer een show mag gaan maken s'avonds op RTL, dat vindt Bo niet leuk. En
2: toen de koper door de kerk was en Leonie, Umberto en ik, die moesten het veld ruimen. Ja, dan ben je in eerste instantie daar emotioneel over. Ja,
1: Bo is dus gestopt, maar de laatste aflevering van het programma zelf, die komt binnenkort 12 juni.
0: Kan zijn de reactie wel begrijpen. Ik heb Bo in verschillende omstandigheden meegemaakt door de jaren heen. Bo is een goede kerel. Hard op de goede plaats. En die is ook niet in de basis jaloers of rancuneus. Maar wat hij zegt, hij is ook een mens. Hij was teleurgesteld, tuurlijk.
1: En volgens mij, als ik hem zo hoor, heeft hij ook een beetje spijt van dat hij enigszins rancuneus ging doen. Dus,
0: zelfreflectie.
1: Ja, heel goed.
0: Ja, maar blij dat hij dat gezegd heeft. En online moet Olivia Rodrigo het flink ontgelden. Oh, wacht, dit valt in de categorie het woke.
3: Woke.
0: Woke. Ja, vrienden, het woke spook waard door de showbusse wereld. En ook hier bij Olivia Rodrigo, wat is er aan de hand? Ze staat op het podium in een, wat ze noemen, babydoll jurk. En dat zou te sexy zijn. En Olivia is woest vanwege die reacties, want het
4: shows how we just like really normalize pedophilia in our culture. It's so weird. And I was like, this is so cool. I feel like Kathleen Hanna or like Courtney Love, all these people who are my heroes. And I felt cool and comfortable in it.
0: En dat is reden om het te draaien als je je cool en comfortable erin voelt.
1: Ja, tuurlijk.
0: En ze zegt eigenlijk, het staat helemaal los van associaties met pedofilie. Dat heeft daar niks mee te maken.
1: Nee, maar doordat mensen zo denken, heel apart. Het is een beetje wat kinderlijke jurk, maar andere artiesten staan ook in BH-topjes op het podium. Moet toch allemaal kunnen, artistieke vrijheid.
0: Het is weer een beetje
1: heel woke.
0: Het woke.

0: Oh, sommige muziek heeft geschiedenis gemaakt en zal altijd onderdeel blijven uitmaken van ons leven. Daarom roep ik ook wel eens veelbetekenend Radio 2. De soundtrack van je leven. Zo'n track van Mr. Big komt dan gewoon ook even heel lekker binnenzetten. Op zo'n moment dat we eventjes om ons heen kijken naar de situatie hier in de Radio 2 studio's. Ik heb het idee, maar ja, dat de parkeerplaats ook heel erg licht was voor de deur vanmorgen.
1: Ja, ik weet wel hoe dat komt.
0: Oh, leg eens uit.
1: Ze hadden al die hekjes gesloten.
0: Oh.
1: Dus ze mochten niet voor de deur parkeren.
0: Oh, die waren... Ah, ja.
1: Ik weet niet waarom, maar op aanwijzen van de directie waarschijnlijk. Dus ik moest 3 kilometer lopen.
0: Ja, ik zag de nachtzuster, hoe heet ze ook weer? Astrid.
1: Astrid
0: heeft de nachtdienst gehad op Radio 1. Die zag ik weglopen en die zag ik helemaal naar de hoek lopen. Ik denk, nou, waarom zet je godsnaam je auto daar helemaal neer?
1: Ja, alle hekjes waren gesloten helaas.
0: En dan hebben de DJ's van Radio 2 en Radio 5 trouwens ook... hebben een aparte plek, hè? Een gereserveerde plaats waar ik dan mocht parkeren vanmorgen.
1: En niet welkom zijn de sidekicks daar. Nee, die
0: dat is toch ook een beetje raar, hè?
1: 1,5 kilometer verder weg gaan parkeren.
0: Ja, maar het is wel raar, maar op de een of andere manier vind ik het ook wel goed.
1: Ja, toch een beetje die hiërarchie tussen ons, hè?
0: Dat is toch een beetje standaard. Dus, goed, blikje achter de schermen bij de radio hier. Voor de rest is het heel gezellig, hoor. Verder gaan we heel goed met elkaar om. En dit is natuurlijk een heel interessante plaats voor alle mannen van Nederland. Blijf erover nadenken. En zorg dat je wel voldoet aan je plicht. Ook al denk je, het duurt een beetje lang. Het duurt een beetje lang. You came. Het is gelukt. Oké.

0: onvergetelijke filmpje op YouTube dat ze met de kerst lam in de metro is, Kim Wilde. En daar is een muzikant, een straatmuzikant, die een nummer van haar doet. En dan gaat ze meezingen, maar ze is lam, dus kan geen toon houden. Heel vals, heel vals. Echt lachen, dat filmpje. Lekker vrij! Ja, we zijn lekker vrij. Ah, heel vrij.
1: Radio 2.
0: De stem van de Tame Impala zanger, die lijkt nogal op een stem van een personage uit een populaire animatieserie. Ja, zometeen alle details in deze show. En ook komen de rinkelscopen eraan.

0: vakantie, dan is dit het moment om te boeken.
1: Juist, want het zijn vakantiegeld superzeelweken.
0: Dus nog meer vakantie voor je geld.
1: Absoluut, kortingen tot wel 600 euro. Prijsvrij vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
2: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je één juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
0: Heb jij ook zo zin in vakantie?
1: Prijsvrij vakanties.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
5: Yes, hij doet het.
6: Ja hoor, dat kan zeker.
7: Rozer!
4: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
8: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf 35.950 euro. Of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
10: Dirk heeft principes. Ja ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van aanmerken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
11: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
10: Nu bij Dirk, Vivera, 1,49. Heel lekker en super voordelig.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: Als u een fan bent van Maroon 5... hou hem hier. Die gaan we namelijk zo direct draaien. Eerst het NOS Journaal van 10 uur. Michel Koenen, goedemorgen.
14: Goedemorgen Jeroen. Een nieuwe reddingspoging voor de goudzoekers die al dagen vastzitten in een grot in Laos is nu groot. Dat meldt het Duitse persbureau DPA die met godduikers sprak. Gisteren werd de eerste van de 5 goudzoekers uit de grot gered. Er was zoveel water uit de grot gepompt dat een veilige redding mogelijk was. De man die is naar het ziekenhuis gebracht. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp met het beëindigen van hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken de Canadese aanklagers moordaanklachten in. Nabestaanden die beschuldigen de man van uitbuiting van kwetsbare mensen. En ook de zoon van 21 van deze man was slachtoffer.
15: He was just trying to find a purpose and a focus for his life. But like so many other youth growing up in this troubled world, he struggled to find his way and fell into a deep depression. Unfortunately, he came across some websites which encouraged him a quick fix and sold him a painful chemical to do it.
14: De pakketjes met de chemicaliën werden in 40 landen verkocht. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt de Canadees van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Later hoort hij zijn straf. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs. Dat meldde Britse media. Hij reed donderdagavond met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer die stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract bij Feyenoord. Daar maakte hij weinig indruk en scoorde hij niet één keer.
13: En nu weten we ook hoe dat komt.
14: Dat zou er allicht iets mee te maken kunnen hebben. Lang geblesseerd geweest ook, hè? En in Laren heeft een vos huis gehouden bij een kinderboerderij. Hij beet eerst een kip dood en probeerde daarna ook eend Donald te grijpen. Ja, buurvrouw Esther die joeg de vos toch wel heroïs weg met geschreeuw en een slipper. De eigenaresse van de kinderboerderij die zegt dat eend Donald toch wel echt geluk heeft gehad.
5: Nou, we hopen dat hij... je weet niet wat hij inwendig voor schade heeft. Maar op dit moment, hij heeft wel wat gegeten en hij heeft lekker een beetje in het badje gezeten. Dus we hopen dat, dankzij de overbuurvrouw, dat die is er echt snel bij geweest. Anders hadden we geen Donald meer gehad.
14: Ja, dus dankzij een slipper en wat geschreeuw. De kinderboerderij heeft ook maatregelen genomen, zoals het spannen van schrikdraad boven het hek. Dat het de vos maar buiten houdt. Het weer volop zon, 21 tot 28 graden in het uiterste zuiden. Wat pittige buien. Morgen wolken en zon in het oosten. Kans op een onweersbui en dan ongeveer 24 graden.
13: En Dagobert, hoe is het daarmee? Loopt hij ook nog rond? Of?
14: Zit nog altijd met zijn flappen gewoon lekker rond te lopen. Ja, dat gaat helemaal goed.
13: Ja. Oké. Okay. Michel, dankjewel weer.
14: Yes.
13: En dat is mooi bij de ANWB. Wat gebeurt er op de wegen?
6: Nou, het rijdt al wat langzaam op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Hoevelaak en Barneveld heb je 5 minuten vertraging. En door de werkzaamheden op de A9 bij Amstelveen loopt het nu vast door omrijders op de A4 richting Amsterdam. Voor het knooppunt de Nieuwe Meer ook 5 minuten extra. Dan is er bij Den Bosch een ongeluk gebeurd op de A59 richting Zierikzee. Tussen knooppunt Empel en Engelen levert dat vooralsnog een kwartier vertraging op. After these messages,
13: we'll be right back. Nieuws over de zanger van Tame Impala en zijn stem. En later ook nog de rinkels kopen.
7: Ster. Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
16: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten, nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
7: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
17: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
18: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
19: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
20: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel. Heel veel geld.
21: We love you, president.
20: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
22: Nu bij Zeeman. Dames singlets, 3 voor €7. En kinderhemdjes, 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
23: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
24: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
25: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
0: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller
0: dan snel, zonder te remmen. Vodafone. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Calvé sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Strandgeluiden. Ja, strandgeluiden zijn er. We kunnen beginnen.
4: Rinkel de Kinkel.
3: Haha. Ik ben zo blij. Het
1: is
3: zijn er weer.
5: Mr.
3: Van Inkel.
5: Oh, Mr. Winkel. Henkel.

0: liefde tussen jonge mensen is een natuurverschijnsel. Die tussen oude een merkwaardig werk van kunst. Nederlandse schrijver heeft dit ooit gezegd, Jan Gresshoff. De liefde tussen jonge mensen is een natuurverschijnsel die tussen oude mensen een merkwaardig werk van kunst. En ik kan erover mee praten en hij heeft gelijk. Het is echt kunstwerk, om het zo maar te zeggen. Vrienden, vriendinnen, een hartelijk goedemorgen. Het is zaterdag 30 mei.
1: De filmwereld staat stil bij het overlijden van Marcia Lucas. Zij was de editor die onder meer heeft gewerkt aan...
2: An adventure unlike anything on your planet. Star Wars.
1: Dit is de trailer van de eerste Star Wars film, Een Nieuwe Hoop, uit 77, lang geleden. En Marcia is ook de ex van Star Wars bedenker George Lucas. Ze is 80 jaar geworden.
0: Ja, ze was heel belangrijk, want ze heeft het editwerk gedaan destijds. Maar echt zo'n filmstel. En ze schrijden destijds uit elkaar. Maar ze had een goed leven, hoor, want ze verdienden wel lekker. Dus,
1: tuurlijk, die royalties van die Star Wars franchise, doet goed, hoor.
0: In delen van Zandvoort geldt ook vandaag een noodverordening. Dames en heren, radiogebruikers. Noodverordening in Zandvoort. Laat het even op je indalen, wat daar aan de hand is. Vanwege de ongeregeldheden vorig weekend... De burgemeester die ziet dat...
3: De groep die overlast geeft, over het algemeen hier een achtergrond heeft... waarvan ik vermoed dat ze ooit een van hun ouders in het buitenland geboren is.
4: Je zegt het heel voorzichtig, met een hele grote omweg.
3: Ja, ik zeg het voorzichtig.
0: Zo, behoorlijk een grote omweg. Heel voorzichtig zegt hij wat hij vindt. Ook de inwoners zien dat het een bepaalde groep is die onrust veroorzaakt.
5: Nou ja, je mag het niet zeggen, maar het zijn de Marokkaantjes over het algemeen. Grootste gedeelte wel.
6: En dat moet worden aangepakt vanuit huis, vanuit families, whatever. Het maakt me niet uit.
0: Ja. Ik heb het idee dat steeds meer mensen zoiets hebben van... ja, we gaan het gewoon zeggen, want we zijn het nu zat. We merken het zo erg dat het altijd dezelfde types zijn. We gaan het nu ook maar zeggen en benoemen.
1: Maar het is toch ook gewoon een feit? Ik bedoel, als je de beelden bekijkt... Ja.
0: Ja, je kan niet zeggen het zijn Chinezen.
1: Dat zijn het niet. Nee, het die zie je er niet tussen staan.
0: Ook geen Indo's, zijn het ook niet.
1: Ook dus... geen Nederlanders,
0: Oh god, zeggen we nu hele gevaarlijke dingen. Ja, we hebben een nieuwe rubriek aan het einde van de show... dat we onze excuses nog aan kunnen bieden.
1: Ja, dat kunnen we wel even moeten even doen.
0: Als je denkt, dit kan niet, wat zeggen Jesse en Jeroen nu weer voor kwalijke dingen... dan geef je nog even door via digitale doorgeef. Oh, die volgende track, die is mooi.
7: Ik vind die muziek te gek.

voor ze deunen op een dag als vandaag. Heerlijk, het Los Lobos daar. En, we vinden het fijn dat je ons gevonden hebt. Vaak op zaterdag en zondag. Simon de Luistercijfers, zijn we heel erg blij mee. Je bent een goed gezelschap hier met ons.

0: de radio. Straks nog Spijkers met Koppen. Een action-packed radioprogramming de hele dag. En misschien kijk je wel eens naar Family Guy. Dan ken je ongetwijfeld ook Baby Stewie. Hij klinkt zo.
1: You have no idea how hard it was to sit in that theater with all those braying hyenas. Couldn't you tell something was up when Chris and the fat man could follow the plot?
2: Op social media gaat nu de theorie rond dat Stewie ook de zanger van Tame Impala is. Oh. Stemmen zouden nog wel op elkaar kunnen lijken. Oh. Tame Impala ken je natuurlijk van deze grote Radio 2 hits. Misschien hoor je het nu al, die stemmen lijken best op elkaar. Om het echt even goed te kunnen vergelijken, hebben we dus wat scènes van Stewie over het nummer heen gemonteerd.
0: Oké. Okay.

0: TikTok viral. Er worden ook filmpjes gemaakt dat je Stewie dan de liedjes van Tame Impala ziet zingen. Dat kunnen we wel even op je Insta knallen. Het is te gek. Maar je kan nu waarschijnlijk nooit meer helemaal, als je Family Guy bent, nooit meer normaal naar Dracula luisteren.
1: Als je mij een keer gehoord hebt, kom je er niet meer onderuit.

0: Ja. Oh, heel goed. Heerlijk.
1: Gewoon lekker open deur. Als je Christopher Cross draait, dan moeten er natuurlijk ook meeuwen en zeegeluiden voorbij komen. Wat een prachtige plaat. Wekenlang stond hij daarmee destijds op nummer 1 in de Verenigde Staten van Amerika. Sailing. Oké. Hoe gaat jouw week eruit zien? De sterren, die vertellen je. We beginnen met de Waterman een 6. Afgelopen dagen zat je in een goede flow, Waterman. Maar je energie zal wat afnemen. Doe af en toe eens een middagdutje.
2: De Vissen, een mooie 8. Deze week stap je uit je comfortzone. Je gaat een nieuwe hobby uitproberen en die gaat je erg goed bevallen.
1: Even strandgeluiden. Ja, genoeg. Ram een 3. Er zal een pittig gesprek gevoerd worden deze week. Best een ram. Heb je ruzie met je partner of voel je niet veilig op je werk?
2: De Stier een 8. Deze week kom je een celebrity tegen. Woon je toevallig in het Gooi?
1: Tweelingen, een 7. De sterren zien veel water, beste tweelingen. Waarschijnlijk zul je een verfrissende duik nemen.
2: Kreeft een 6, ook jouw week. Of jouw rinkelscoop heeft te maken met het mooie weer. Je zult namelijk net iets te veel zomerse cocktails drinken. De avonden zullen daardoor leuk zijn, maar de ochtenden iets minder.
1: Leo, je krijgt een dikke vette 8. Sterren zien heel veel drama, maar niet in jouw eigen leven. Waarschijnlijk zul je een goede Netflix-serie ontdekken.
2: Maagd een 7. Je bent heel erg gezond aan het leven. Dat is natuurlijk goed, maar soms moet je het ook even loslaten. Ga daarom eens lekker voor patat met frikandellen.
1: Weegschaal 5. Je bent met je gezin vakantieplannen aan het maken, maar de meningen verschillen zo erg dat het op ruzie zal uitlopen. Misschien lekker een zomertje thuis blijven.
2: Schorpioen 7. De sterren zien heel veel groen. Ben je toevallig bezig om milieubewuster te leven?
1: Boogschutter, een 10. Alles, maar dan ook alles gaat vanzelf deze week, beste boogschutter. Je voelt je goed en maakt mensen blij. Geniet ervan.
2: En dan hebben we de steen ook nog tot slot in de rinkels kopen. Een 7. De sterren zien heel veel geld. Heb je je auto verkocht of heb je een mooie klus binnengehaald?
1: En als je wil kun je ze allemaal nog even nalezen via mijn Instagram pagina. Ik heet op Instagram gewoon, je raadt het al, Jeroen van Inkel. En even een leuke foto erbij.
2: Even de Baywatch foto.
1: Oh, de Baywatch.
2: De Baywatch foto.
1: Die is lachen. Ja. Die is leuk. En daar had je ze. En je weet het. Je week is niet compleet als je rinkelscoop niet weet.
3: Radio 2, Topsong.
4: Deze week is Something Good van Ilse de Lange. NPO Radio 2, Topsong.

0: met Gilles de La Tourette. Ik verwacht voor de komende 24 uur neuken, gauw, beffen.
1: NPO Radio 2.
2: 2.
1: Rinkel de Kinkel.
3: Bart de Graaf zou trots op ons zijn.
4: En deed nog even een officieel Gilles de La Tourette weerbericht. Altijd lachen mensen, ja. Nu, 21.

over vriendschap. You are my best friend. Prachtig mooie plaat. Ik krijg al een beetje kippenvel alleen al van dat intro. En het verhaal gaat natuurlijk dat het allemaal ontstaan is toen Freddy voor de spiegel stond. Hij naar zijn eigen beeldenis keek. En dacht, ooh, you are my best friend. Maar het is wel goed om af en toe even goed naar jezelf te kijken in de spiegel. En dan moet je ook gewoon eerlijk zijn tegen jezelf. En misschien moet je dan gewoon

0: Cassie Ashton. Hoe omschreef jij haar nou?
1: Het country zusje van Dua Lipa.
0: Ja.
1: Ook qua uiterlijk.
0: Dat is echt een... Deze Cassie Ashton. I come from a long line of bitches. Even een blik werpen op het showbiz in de hele wereld. Universal Music Group heeft een overnamebod van $56 miljard geweigerd. Miljardair Bill Ackman die wilde ze overnemen, maar ze noemen het bedrag veel te laag. UMG, de Universal Music Group, is volgens deze financiële journalist het
2: muziekconcern van de platenlabels die onder andere Taylor Swift, Billie Eilish en onze eigen Anouk vertegenwoordigen.
0: En ik zou eraan toe willen voegen. Ik zou nu je kans grijpen en het geld pakken. Want de hele muziekindustrie ligt over, nou misschien wel een half jaar, helemaal op z'n kont. Alles met rechten, alles met alle royalties. Het loopt allemaal gewoon. Ik zou zeggen, doe maar die 56 miljard. Pak het nu en ga lekker verder.
1: Ja, maar als het Taylor Swift, Harry Styles, Billie Eilish vertegenwoordigen, ja, die blijven natuurlijk altijd wel geld waard.
0: Tuurlijk. Maar het wordt heel lastig met de invloeden van AI. Ja, ik weet het niet. Ik denk echt dat de hele muziek in de superseconde gaat.
1: Dus ze hadden dat aan moeten nemen, die 56 miljard.
0: Ja, ik had het gedaan. Maar ja, goed, ik ben ook niet rijk. Dus ik heb wel vaker mijn verkeerde beslissing genomen.
1: Heb jij geen 56 miljard op je ING-app staan?
0: Ik heb vanmorgen nog even mijn app gecheckt. Maar nee, dat staat er niet op. Dus oh, ja, ik heb voor de tweede keer vandaag... hebben we last van het... Woke. Oh. Ja, het waard en het waard en het waard. Echt... ongelooflijk. Dus, en het is meestal een klein clubje schreeuwlelijken die in de pen klimmen en die een heleboel allerlei dingen roepen op X en op Insta, weet ik wel wat allemaal. Misschien kijk je vroeger ook altijd naar Jiske Vet.
3: Als je geil bent zoals ik, is het vaak wel zwaar. Naarmate ik minder bier drink, word ik ook minder geil. Wat geile lul ben ik. Zijn we geil? We geil zijn.
0: Hé, wat zei je? Verstond je niet? Michiel Romein, een van de sterren uit Jiske Vet, is boos. Op het beeld- en geluidarchief. Sommige afleveringen zijn namelijk uitgehaald omdat ze te grof zouden zijn. Ja, dat vindt hij belachelijk, omdat je het in de tijdgeest moet zien. En wat dat betreft ben ik het helemaal met hem eens.
1: Eigenlijk doet beeld en geluid nu ook een klein beetje alsof de mensen dan dat zelf niet kunnen bedenken. Maar als je in zo'n archief gaat, dan weet je, dit is oud, toen konden dat soort dingen, misschien nu niet meer.
0: Het is het onderschatten van je publiek.
1: Ja.
0: Mensen kunnen zelf wel bepalen hoe dat in elkaar zit. Ik maak vaak vergelijking, zeg maar, dingen in een bepaald tijdsbeeld zien met hoe brillen eruit zagen. Ik ben natuurlijk, mijn leven lang draag ik al brillen. En als ik dan zo'n bril zie uit de jaren 80, dan denk ik, dat ik daarmee gelopen heb. Maar toen liepen alle mensen met dat soort brillen. En dan was het heel gewoon. Zo moet je het een beetje zien.
1: Allemaal kwestie van tijdsgeest. Ja, jammer dat ze er dan ook aan toegeven. Maar ja, inderdaad, ze krijgen mailtjes van die schreeuwlelijke. En ja, ze moeten wat.
0: Ja, het is, ik begrijp het wel. Maar ja, misschien een beetje toch spierballen laten zien. Ja, sorry jongens, geschiedenis.
1: Maar ik weet dat Jiske Vet een heel goed onderhouden YouTube-kanaal. Heeft al die oude dingen nog opstaan. Dus het is ook niet weg of zo, hoor.
0: Wat dat betreft, heerlijk. Natuurlijk, die parodie op... Derk, Australië Derk, met die auto die me aan blijft komen rijden. Nou, het zijn de leuke dingen, vrienden. Ja, legendarische televisie met briljante gasten die dat maakten. Radio 2, goedemorgen. Ah, lekker zomersrit met je hier.

0: Op dit moment in Tijd en Dimensie. Gaan we even een nummer draaien voor Donald Trump.
1: This is Donald J. Ja. Trump. I hate Wrinkle Dick Inkle. It's a fucking bad show. Please make the radio great again.
0: Het zal ongetwijfeld een moment ondertussen zijn aangebroken dat hij heel stiekem in de privacy van zijn eigen brein denkt. If I could turn back time, dan zou die oorlog tegen Iran nooit begonnen zijn.

gedachte dat je terug wil in de tijd. Helemaal naar het begin dat je nog een soort baby DJ was in mijn geval. En in een discotheek een optreden ging verzorgen. Heel lang geleden. Het zal geweest zijn 1979.

0: Tot eten. Achter de bar, wie daar staat, weet ik nog niet. Maar daar kom ik gauw genoeg achter.
1: Ai. Misschien daar wil ik toch niet terug in de tijd.
2: Dit klinkt als een persiflage. Ja. Wat goed.
1: Ja, man.
2: Wauw.
1: Ik dacht, ik ga de wereld veroveren. Dit is gewoon mijn ding. Ik ga hier even de sterren van de hemel draaien.
2: Goed.
1: Ja, het was... nou, jeugdzonde, zullen we maar zeggen.

0: van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Zonbescherming van Nivea tot 55% korting. En Bocam kampeerartikelen tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
2: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.

0: In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
1: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
2: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
3: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
2: En met extra korting.
3: Zullen we?
2: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
5: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
7: Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €799 met snelle bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl.
6: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
8: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
9: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
10: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor 6,50. En heren shorts. 2 voor €20. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
9: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
11: En zo is het geworden, 11 uur precies, in het prachtig mooie Nederland. Tijd voor het NOS Journaal met Michel Koenen.
12: Zwaar onweer trekt vanochtend over België en ook over het uiterste zuiden van Limburg. De felle regenbuien en bliksem die zorgen op verschillende plekken voor schade aan daken en ondergelopen straten, zegt de Belgische brandweer.
13: Deze morgen hebben wij 2 oproepen gehad in Afliegem, allebei voor een blikseminslag. Toen wij ter plaatse kwamen, was op beide adressen een uitslaande dakbrand. Wij hebben die kunnen blussen, maar er is natuurlijk wel redelijk veel schade aan de woningen. We hebben een 20-tal oproepen voor wateroverlast en dat gaat voornamelijk over straatkolken die het water niet konden slikken.
12: Einde van de middag, begin van de avond worden er nieuwe pittige buien verwacht in België. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen dat homoseksualiteit strafbaar stelt. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, die moeten volgens het wetsvoorstel 3 jaar de cel in. Voor het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten kun je 10 jaar celstraf krijgen. 2000 mensen die hebben zich aangemeld om mee te lopen in de Nacht tegen Seksueel Geweld vannacht in Rotterdam. Ze vragen aandacht voor seksueel geweld en straatintimidatie dat vooral meisjes en vrouwen raakt, wereldwijd, zegt de organisatie.
14: In Nederland voelt 1 op de 4 vrouwen zich heel vaak onveilig op straat. Ik ken eigenlijk geen vrouw die niet op een of andere manier iets naars hebben meegemaakt en daar hun gedrag op aanpassen. En ik denk dat zo'n nacht is een soort streep in het zand. We willen niet meer. Dit moet stoppen.
12: De deelnemers lopen 20 kilometer langs plekken waar je normaliter je niet veilig voelt. In uitgaansgebieden zijn dat bijvoorbeeld stille plekken in de stad en ook havengebieden. Ja, en dit kan momenteel niet.
15: Met de vlam in de pijp scheur ik door de Brennerpas.
12: Want die Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is tot vanavond dicht door een actie van inwoners. Jawel.
11: Oh, jee, vertel.
12: Het zijn de Oostenrijkers die het doen, Jeroen. Ze zijn de verkeersdrukte zat en hebben de snelweg daarom geblokkeerd. En ook een aantal sluipwegen wordt bezet. Want anders dan zoeken die vrachtwagens natuurlijk een andere route. Want dat zijn de boosdoeners, zeggen ze. Het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. En dus ook stank en fijnstof.
11: Ja, dus hij zit dicht.
12: Hij zit dicht. Henk kan zijn Scania gewoon even lekker laten staan.
11: Heel goed, weet hij dat ook even.
12: Het weer volop zon, 21 tot 28 graden. En in het zuiden, zoals ik al eerder zei, kan dus nog een stevige bui vallen.
11: Dat is mooi. Ja, kunnen we de vlam in de pijp op de Nederlandse wegen uitvoeren? Of valt het tegen?
16: Nou, over het algemeen kan dat wel. Het wordt wel langzaam wat drukker op de wegen. Er staat nu zo'n 60 kilometer file. De meeste files leveren ongeveer een minuutje of 5 vertraging op. Zoals op de A2 richting Maastricht voor het knooppunt De Hocht bij Eindhoven. Heb je 5 minuten extra nodig door een ongeluk. Dan de A4 richting Amsterdam voor het knooppunt De Nieuwe Meer. 10 minuten extra. Dat komt door de weekendwerkzaamheden op de A9 bij Amstelveen. De A7 vanuit Groningen naar het Duitse Bremen. Voor de grensovergang bij Nieuweschans doe je er een kwartier langer over. En op de N50 van Emmeloord naar Zwolle bij Kampen. 10 minuten extra reistijd.
11: Ja, als het erin staat is het gewoon heel veel natuurlijk. Ja.
17: Helaas
11: pindakaas.
17: Pindakaas!
11: Nou, wel sterkte ermee gewenst. Straks in Rinkel de Kinkel van Orkest tot Verpest. En we gaan officieel onze excuses aanbieden.
18: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola of Fanta 8 packs per set, 4,49. En Tecate zomerdekbedden vanaf 29 euro. De meeste en de beste aanbiedingen.
19: Lekkere van Albert Heijn.
20: NN North Sea Jazz, 10, 11 en 12 juli. Rotterdam Ahoy, met de Isley Brothers, The Roots and Special Guests, Burna Boy, John Legend, Nile Rodgers and Sheik. En nog veel meer. Info en tickets via noordseajazz.com.
18: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantse collectie is er alleen dit weekend nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
21: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
22: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo-dealer.
21: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
22: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
23: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
24: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
25: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
26: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel. Heel veel geld.
27: We love you, president.
26: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
25: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
28: Wil jij je fitter voelen, beter slapen, misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
29: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden. Naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf. Of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt, dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
0: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Dear listener, this is King Charles from the United Kingdom. It is important that old men hold positions of power because they rule the world. That is why it is good that you listen to the Jeroen van Inkel Show.
2: Rinkel de Kinkel.
11: Even kijken naar de temperatuur, 21 graden. Bovenop de Radio 2 Zetmast, zeer lichte bewolking. Straks nog van orkest tot verpest in de radio show. Hi, alle daar.
3: Mr. Winkel.
11: Ja, van Inkel.
3: Oh, Mr. Winkel, Henkel.

0: glas half vol is. Dat je er gewoon lekker zin in hebt dat het een lovely day wordt. Hey, met Mr. Bill Withers nou. Ik heb al meteen een 100% lovely day. Ik kreeg zojuist van mijn schoonzoon een foto doorgestuurd van mijn kleinzoon. En hij wordt dinsdag wordt hij 1. En ja, dat is 2 juni.
1: Lekker op de hoogte. Ja, ja, ja, ja.
0: Maar hij wordt 1 en hij zwaait. Hè? Als je naar hem zwaait, dan zwaait hij terug. En dan herkent hij en dan gaat hij natuurlijk lachen met die 5 tanden die hij heeft. Maar weet je, hij zwaait ook als wij op beeld zijn met de webcam.
1: Ah, oh, ja, lief.
0: Ze hebben thuis hebben ze dan ons aanstaan en hij stuurt een foto, kijk. Zwaait hij naar de monitor.
1: Ja, dat is leuk.
0: Dat is toch mooi. Dat is leuk. Ja, het is echt een lovely day. Kan eigenlijk bijna niet beter beginnen wat mij betreft aan

0: Zaterdag 30 mei.
1: In Frankrijk raken ze niet uitgepraat over de
2: Patrick Bruel affair, or rather the accusations by some 30 women of sexual assault by the singer and actor.
1: Oh, ja, vies peukje is het. Patrick Bruel die heeft nu ook weer 15 concerten op festivals deze zomer afgezegd. Hij wordt dus beschuldigd van seksueel wangedrag en treedt daarom ook eigenlijk bijna niet meer op.
0: Het is wel een soort Como Sato, zeg maar, van Frankrijk.
1: Ja, de Franse variant.
0: Ja, de Franse variant. Dus. Toch hoor ik ook wel veel mensen die gewoon weer Marco prima vinden. En die ook vinden dat hij weer kan zingen. Ik hoor erbij, hij moet gewoon weer kunnen zingen.
1: Nee, natuurlijk, hij is ook vrijgesproken.
0: Vrijgesproken. Dus wat dat betreft, ja hoor. Misschien dat het met Bruel ook wel die kant uitgaat. Maar kijk, Marco had er één die hem beschuldigde. Hij heeft er, wat zei,
1: 40 had hij wel dit quoteje over, ja. Jeetje. Dat is wel heel veel, hè?
0: Dat is wel heel veel. Dan is er toch echt wel iets aan de hand, zou je denken, bij
1: maar
0: een golf.
1: Waren dan alle 40 tegelijk of los van elkaar, denk je?
0: Ja, dat was ooit één orgie en dat was...
1: Niemand wilde daar zijn, behalve Patrick.
0: Patrick, ja. En hij zit nu thuis in de douchel. Cassé la voix! Zing je stem schor, betekent dat.
1: Met een fles whisky erbij, ja, zielig.
0: Bij een golftoernooi in Texas sloeg Brent Snedeker een nogal bijzondere hole in one. Wat gebeurde er? De bal raakte namelijk de grond helemaal niet.
3: Did it go in?
4: How about this? Slam dunk.
0: Zo, dus oké, wacht even. Dus hij sloeg en de bal ging in één keer in dat putje.
1: In zo'n prachtig boogje, zo over dat veld. En ja, ik heb de beelden gezien vanochtend. Het is gewoon te gek, alsof het nep is.
0: Ja, het lijkt wel nep, maar het is echt gebeurd.
1: En Harry Styles staat ook dit weekend weer in de Johan Cruijff Arena. En er staan nu al lange tijd mensen in de rij, want...
5: Als je een beetje een leuke plek wil, is dat blijkbaar de manier.
6: How long have you been sitting here?
5: Sinds 10 a.m.
0: Oh ja.
1: Nou, dat valt nog wel mee. Maar goed, dan moet je nog tot vanavond. Dus ja. Sterkte daarmee.
0: Er staan allerlei type mensen in die rij. Er staan ook een paar hippies. Wat zijn jullie eigenlijk aan het doen?
7: Wij zijn de laurierblaadjes aan het plukken.
0: Oh.
7: Want op Mankind Festival ga ik een cacao-ceremonie faciliteren. Oh. In onze tipi om 3 uur.
0: Ja.
7: Met een despacho.
0: Okay.
7: Zodat je intenties kan zetten.
0: Ja.
7: En wij een offer aan Moeder Aarde maken.
0: Moeder Aarde, natuurlijk.
7: Om vanuit daar...
0: Ja. Ja, maak het even af.
7: Onze intenties de wereld in te zetten. Je bent super welkom.
0: Nou, dankjewel. Iedereen is welkom van de bar tot de moskee. Goedemorgen, dit is...

0: vol gas. Voor zover mogelijk natuurlijk. Ja, Scheveningen, daar zie je ook beetjes vrij. Zie je ook wel witte kopjes op de zee. Waait daar wel natuurlijk. Vrienden, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. 25 graden. En in de Idi Top 10 deze week, de weer-app van de iPhone. Ja, ik had het zelf. Zelf dacht ik het ook wel eens. Nee, hè? Dat wijst er nu aan, maar die is onbetrouwbaar, die weer-app. En geeft vaak het verkeerde weerbericht. Ook deze RTL-weerman die ziet.
1: Het weer op je Apple-telefoon, dat is Amerikaans, dat is GFS. Ja, en die hebben gewoon die Europese situatie niet zo goed door.
2: Wil je toch weten of het nou mooi weer is op bijvoorbeeld het strand, dan kun je het beste
3: op zoek gaan naar een weer-app uit Nederland. En dan heb je toch iets meer kans dat de lokale effecten, zoals de zeewind eventueel kan opsteken, waardoor de verkoeling optreedt op het strand, zodat die ook worden meegenomen.
0: En jij had nog een tip?
2: Ja, gisteren bij de KNMI-app, de officiële KNMI-app, aangeraden.
0: Ja.
2: Maar toen we dat deden, kregen wel meerdere appjes dat die app gecrashed was. Dus mocht je hem downloaden, doe het niet allemaal tegelijk.
0: Niet allemaal tegelijk. En jij kan ook jouw irritaties komende week toevoegen aan de Irritop 10 via nbo radio2.nl/

Vrijdag krijg je het overzicht van de lijst. Dus nogmaals, nporadio2.nl/RinkelDeKinkel. Weet je wat het mooie is? Als je het doet, het lucht gewoon lekker even op. Dat je zo'n berichtje stuurt, kan je het van je aftikken. Je doet verder niemand pijn. En komt ook nog eens in die lijst op vraag. En ik begin de show nu.

verlangen. Terug naar lang vervlogen tijden. De zomers van toen. Toen het leven simpel was en je gewoon lekker met je rug op het gras lag. De zon, de stranden die roken in je neuzen. Tranen in de gifshop, dit is Roxanne Hazes.

0: Gisteren schitterden ze ook in Stars on Stage. Zo'n programma waarin allerlei mensen gaan zingen. Musical dingen gaan zingen. Ze deden het ook. Korte haar stond er erg leuk, zei mijn vrouw nog. En inderdaad, Roxana Hazes hoorde je. En tranen in de gift shop. Man, man, man, man. Goed gevonden en mooi gemaakt, dat nummer. Wow! Vandaag voor de liefhebbers van de autosport ook een historische dag. 115 jaar geleden, de eerste editie van de Indianapolis 500. Plaatsvindt de Indy 500. Oeh. Arie Luyendijk heeft hem volgens mij ook één of twee keer gewonnen uit mijn hoofd. Nederlandse coureur. Ook heel veel succes in Amerika. En ik heb met karten een keer van hem gewonnen. Oh. Ja, dat wil ik altijd graag even vertellen.
1: Ja, en terecht, ja. Dat begrijp ik.
0: Ja, het zou kunnen dat hij me heeft laten winnen. Maar dat weet ik niet helemaal zeker.
1: Nee. En heb je ook wel eens een keer tegen Max of Jos Verstappen gekart, ja, toevallig?
0: Tegen Jos heb ik wel gekart. Op zijn eigen kartbaan in het zuiden van het land was dat, ja, toen. Niet van geworden.
1: Nee, maar dat is natuurlijk logisch. Dat is zijn eigen kartbaan. Dus ja, die kent hij als een broekzak.
0: Maar het is een mooi verhaal. Je hebt op die kartbaan heb je altijd de snelste tijd. Hè? Die staat dan op het bord. En heel lang stond daar natuurlijk Jos Verstappen.
1: Uiteraard.
0: Ja. Toen kwam zijn vrouw, zijn toenmalige vrouw, Sophie, de moeder van Max. Ze waren toen nog getrouwd. Zij is ook wereldkampioen karten geweest. En een stukje lichter dan. Dus bam, snelste tijd. En toen stond zij bovenaan. En het verhaal, de legende gaat, dat hij de hele avond heeft gereden om haar van de eerste plaats te stoten en zelf met zijn naam daar te komen, Jos.
1: Nou.
0: Dat is wel de juiste sportieve mentaliteit. Een beetje overdreven misschien, maar goed. Zeg, we zijn terechtgekomen bij een interactiegedeelte van deze radio show.
2: Van orkest tot verpest.
0: Dat is altijd heel leuk. Zet er gewoon de telefoon open op de mengtafel 0800-1122. Als je nu belt, kom je meteen in de uitzending. Het gaat over een bekende Radio 2-hit in een klassiek jasje.

0: Nou, het is zeg maar iets waar we nu totaal geen last van zullen hebben. De vraag is natuurlijk, welke track is dit? Goedemorgen.
1: Hallo?
0: Met wie?
1: Hi.
0: Hi.
1: Met Bart.
0: Bart, hallo Bart.
1: Hi. Hi Jeroen.
0: Hey. Hoe is het, ja. Bart?
1: Ja, goed. En met jou dan?
0: Ja, uitstekend. Ik zit er lekker in. We zijn aan het lachen. We hebben veel plezier. Hey. Leuke muziek kunnen we draaien. Wat was jij aan het doen?
1: Ja, ik zit in de auto met mijn zoon. We zijn op weg naar het voetballen.
0: Ah, oké. Okay. Hij speelt zelf, neem ik aan?
1: Hij speelt zelf in JO14. Vroeger heette dat de D-jeugd, denk ik.
0: Oh ja. En waar staat hij? Welke positie in het veld?
1: Hij is linksback.
0: Ah, linksback. Belangrijke positie. Ja.
1: Absoluut.
0: Hey, en welke track hoorde je daar helemaal voor orkest tot verpest?
1: Nou, maar heel eerlijk te zijn, ik heb echt geen flauw idee.
0: Ik vermoed al zoiets.
1: Ik heb eigenlijk te snel gebeld en toen ging dan de kak dit over. Dat ik het niet meer hoor. Dus ik heb echt werkelijk totaal helemaal geen idee.
0: Nog een keertje laten horen misschien?
2: Eentje laten horen.
0: Moet je, als je in de... Ja, want als je... De Car Kid heeft niet meegewerkt, dus hier komt hij.

0: Heb jij enig idee?
1: Ja, dat is Madonna, toch?
0: Ja, ja.
1: Frozen.
0: Met welk nummer?
1: Frozen.
0: Oh, ja. Jij zit allemaal spastische bewegingen te maken, man.
2: Ja, jij ging gelijk ja zeggen. Ik denk, als die jongen dan verkeerd heeft, nee, dan geef het helemaal weg. Maar nee, het was gewoon goed.
0: Easy peasy, Bart. Inderdaad, Frozen van Madonna. En hoe

0: natuurlijk. Het is echt een voetbaldagje voor je. Ja.
1: Ja. We zijn wel liefhebbers, dus daar kijken we wel naar uit met z'n tweetjes.
0: Hey, je krijgt een cadeautje van ons. Als je de tekst kent, mag je meegillen. Je krijgt officieel...
1: Ja, dat
0: ken
1: ik wel, hoor.
0: De Rekel de King Cole. De karkit.
2: Het was zo hard dat het wegviel, dus dat is wel goed.
0: Ja. Bart is...
1: Ja,
0: ja sure. Je bent er nog?
1: Ja, ik ben er nog.
0: Ja. Nee.
1: Ja, dat is Madonna, toch?
0: Ja.
1: Frozen.
0: Met welk nummer?
1: Frozen.
0: Oh, ja. jij zit allemaal spastische bewegingen te maken. Maar.
2: Ja, jij ging gelijk ja zeggen. Ik denk dat als die jongen dan verkeerd heeft, nee, dan geef het helemaal weg. Maar nee, het was gewoon goed.
0: Easy peasy, Bart. Inderdaad, Frozen van Madonna. En hoe ziet...

0: voetballen.
1: Ja, natuurlijk. Het is echt een voetbaldagje voor je. Ja.
0: Ja. We zijn wel liefhebbers, dus daar kijken we wel naar uit met z'n tweetjes.
1: Hé, hey, je krijgt een cadeautje van ons. Als je de tekst kent, mag je meegillen. Je krijgt officieel...
0: Ja, dat
1: ken
0: ik wel, hoor.
1: De Rekel de King Goal. De Karkit. Het was zo hard dat het wegviel, dus dat is wel goed. Ja. Bart is...
0: Ja,
1: je bent er nog?
0: Ja, ik ben er nog.
1: Ja, oké, goed zo. Nou, rij voorzichtig. Dan hou je aandacht op de weg. Die Karkits ook.

0: natuurlijk. Het is echt een voetbaldagje voor je. Ja.
1: Ja. We zijn wel liefhebbers, dus daar kijken we wel naar uit met z'n tweetjes.
0: Hey, je krijgt een cadeautje van ons. Als je de tekst kent, mag je meegillen. Je krijgt officieel...
1: Ja,
0: dat ken ik
1: wel, hoor.
0: De Rick Olden King goal. De karkit.
2: Het was zo hard dat het wegviel, dus dat is wel goed.
0: Ja. Bart is...
1: Ja?
0: Ja, sure. Je bent er nog?
1: Ja, ik ben er nog.
0: Ja, oké, goed zo. Nou, rij voorzichtig. Hou je aandacht op de weg, die car kids ook tegenwoordig.

0: In Nijmegen hebben ze last van bevers. Jij krijgt niet van mijn gezicht. Ja, nee, niet deze. Nee, jongens, het is ook muziek. Rustig aan. Het moet ook kunnen, maar niet die bevers. Een wijk in Nijmegen is langzaam aan het verzakken. En dat komt door bevers die massaal tunnels graven.
1: Het is nu nog wel veilig, maar ja, je hoort wel 's avonds hoor je je hele huis kraken. Of als het heel hard waait, hoor ik dingen scheuren. Die... dus dat voor je gevoel is dat wat onprettig.
0: Ja, ze lachten om, maar het is wel ernstig. Alleen de gemeente mag niks doen. Omdat de bever een streng beschermd dier is.
2: Ja, een bever in een woonwijk, ja, huizen verzakken, dan schiet de bescherming te ver door als je dat niet mag herstellen, omdat er een beschermde dierschool zit.
0: Ja, misschien is ook nog de geile groene schildpad daar te zien.
3: Zul je net zien, hè?
0: Ja.
3: Maar lekker dan, dat je huis helemaal kraakt s'nachts.
0: Ja, man.
3: En de gemeente zegt, ja, sorry man, beschermd dier. Ja,
0: beschermd dier, we kunnen niks aan doen. Dus de mensen die verzuipen straks... in die wateroverlast gedaan door de bevers. En is het gewoon, ja, sorry. Ja,
3: ja, nou ja. Dan hebben de bevers meer ruimte. En prima. Ja. En Frankie Valli die heeft de laatste concerten die dit jaar gepland stonden geannuleerd.
0: Oh.
3: Dit vanwege zijn gezondheid die de nodige aandacht verdient. Niet zo heel gek, want Frankie is inmiddels 92 jaar.
0: Zo, hey.
3: Hij hoopt volgend jaar wel weer op het podium te staan. Dat zegt hij in een officiële verklaring.
0: Ik heb laatst wel een filmpje gezien van hem. En toen was zeg maar de algemene tendens. Was, misschien moeten we tegen Frankie zeggen dat hij dat niet meer doet.
3: Ja.
0: Hij stond op het podium en hij had de microfoon vast. En het werd voornamelijk gezongen door de achtergrondzangers.
3: Hij gunt zichzelf ook niet die rust. Hè? Dan wil hij nu ook weer volgend jaar op het podium staan. Ja, geniet lekker van je centjes en je familie.
0: Het is het artiestenbloed.
3: Ja.
0: Dat kruipt

0: Overduidelijk de stem van Frankie Valli. En die wil met zijn 92 jaar nog steeds op het podium staan. Die gaat maar door, die gaat maar door. Ik weet niet, Dolf, hoe lang van plan ben jij? Ben jij van plan om door te gaan nog eigenlijk?
1: Maar, ik bedoel, sorteer je nou een beetje voor op mijn afscheid?
0: Nee, zo bedoel ik het niet.
1: Hoe lang nog? Nee, voorlopig wel. Voorlopig wel. Ja. Ik bedoel, we maken nog 2 spijkers deze zomer en dan vanaf eind augustus weer. En de bedoeling is om dat nog wel een jaar of 10, 15, 20 vol te houden.
0: Ja, toch? Ja. Ja, het zit op dezelfde manier in de wedstrijd wat dat betreft. Hey, wat zit er in de show allemaal bij jullie?
1: We hebben Daniel Lohuus hier met nieuwe liedjes van zijn paard Jager, die prachtig is. En we spreken onder meer over enthousiasme, maar ook over duiven en over Vladimir Poetin. Dus dat is een beetje spectrum. Het is een beetje spectrum. En het café klinkt ongeveer zo. Dit is de sfeer. Dit is de sfeer. Enthousiasme is, dan word ik gek, man.
0: Zo wil je het hebben straks. Dus 12 en 2. Spijkers met koppen. Radio 2.

0: moeten het wel weer even doen.
1: Met spijt in het hart richt ik mij tot u.
2: I'm so sorry.
3: I'm sorry.
4: Rinkel de Kinkel is weer bijna voorbij.
2: I'm sorry. Can you forgive me?
4: Dus Jeroen en Jesse, moeten jullie nog ergens je excuses voor aanbieden?
0: Zeker wel. Er zijn toch een aanleiding van heel veel appjes die binnenkwamen. Redenen om hier en daar onze excuses aan te bieden. Het spijt ons dat we alle Marokkanen over één kam hebben geschoren. Toen we het over de onrust in Zandvoort hadden. Veel luisteraars die vonden dat niet kunnen.
5: En hierbij ook onze excuses voor het verpesten van Dracula van Tame Impala. Ja, de stem van de zanger lijkt volgens ons nogal op die van Stewie uit Family Guy.
0: Ja, maar heel veel mensen kunnen niet meer normaal naar Tame Impala luisteren.
5: Sorry
0: dat...
5: hoor, sorry. Ja.
0: Ook insinueerden we dat Patrick Bruel een orgie heeft gehad. Dat, dat vloepte er zo uit.
5: Ja, vloepte er
0: uit. Dat is natuurlijk ook niet waar. Onze excuses daarvoor.
5: Ja,
0: maar onthoud altijd...

0: om niet te vergeten. Morgenochtend is Rinkel de Kinkel er weer vanaf 9 uur.
1: No responsibility whatsoever.
2: NPO.
3: NPO Radio 2.
4: Okay, doei.
5: Ster.
6: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
7: Honda, the power of dreams.
8: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
9: Nu bij Quantum, tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Joujou.
12: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland... Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
13: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in het Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
12: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: 18 plus, speelbewust.
16: Ja.
17: Echt serieus? Wat een geld.
18: 18.000, godverdikke me.
19: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
20: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
21: Wie, ik?
20: Ja, jij. En je vindt het niet eng, maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
21: Echt waar?
20: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
21: Dat is stoer van mij.
20: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje... met tot €300 korting per persoon.
21: Woehoe!
20: Op sunweb.nl.
19: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
15: 18 plus, speelbewust.
22: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
23: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld, waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
24: We love you, president.
23: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
25: Zeker, het is gewoon nog lang geen 1 uur. Ook geen 12 uur, het is zelfs nog voor 12. Het is bijna 12 uur. Als het 12 uur is, dan begint Spijkers met Koppen. Maar voor die tijd praat ik tegen u over Spijkers met Koppen. Wij gaan spreken over Rusland, wij gaan spreken over duiven... wij gaan spreken over enthousiasme. En we hebben Daniel Logius. Maar nu eerst Michel Koenen.
26: Met het nieuws. In een grot in Laos zijn 4 goudzoekers... die ruim een week daar vastzaten, er levend uitgekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn, dat is nog niet duidelijk. En gisteren werd er al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten... toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De 2 laatste goudzoekers die worden nog altijd vermist. Vermoedelijk zijn ze niet meer in leven. In Denemarken is de berging van bultrug Timmy begonnen. Het karkas wordt komende week onderzocht op het strand... om de doodsoorzaak te achterhalen. Timmy werd wereldberoemd toen het dier wekenlang vast kwam te liggen voor de Duitse noordkust. Er werd een grote reddingsactie opgezet, maar twee weken later spoelde de walvis weer aan. Het Noord-Hollands zwanenwater is ernstig verontreinigd. Dat blijkt uit onderzoek van de stichting Mobilization for the Environment. In het Duinmeer bij Callantsoog zijn verschillende bestrijdingsmiddelen gevonden. En dat terwijl er eigenlijk alleen maar regenwater in valt.
0: Dat betekent dat middelen die gebruikt worden in de landbouw, dat die dus zich verspreiden naar natuurgebieden. Dat is ook al eerder aangetoond in rapporten van Meet is Weten. Maar dit zijn gegevens op basis van metingen die de overheid zelf doet.
26: De milieuorganisatie wil dat de provincie Noord-Holland en het waterschap actie ondernemen. Doen ze dat niet, dan stappen ze naar de rechter. En Nederlanders drinken steeds meer alcoholvrij bier. Dat komt doordat het sociaal veel meer geaccepteerd is. Maar volgens deze marktanalist is er nu ook heel veel variatie in 0.0.
1: Je ziet dat de bestaande brouwerijen 0.0 in hun assortiment opnemen. Maar zonder om naar elkaar mee te maken voor één brouwerij. Lowlander in Amsterdam bijvoorbeeld is een brouwerij die zich echt helemaal concentreert op alcoholvrij bier. En die alcoholbier links aan liggen. Dus er komen ook specialisten op alcoholvrij bier.
26: En brouwerijen die verdienen nog wel minder op alcoholvrij omdat de kosten hoger zijn. Maar met schaalvergroting kan dat in de toekomst veranderen. Het weer volop zon vandaag. Alleen in het uiterste zuiden zijn er wat pittige buien. Het wordt 21 tot lokaal 28 graden. Bij de ANWB zit Dennis Mooij met vast wat recreatieverkeer.
2: Zeker, het wordt langzaam drukker op de wegen. Er staat al meer dan 100 kilometer file. De meeste files leveren maar een minuut of 5 vertraging op. Dit zijn de grootste uitzonderingen. A2 Utrecht Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel een klein kwartiertje extra. A7 van Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans, 10 minuten vertraging. Dan de A16 Breda-Rotterdam, inmiddels een half uur vertraging voor het Terbrechtseplein. Door een ongeluk zijn 3 rijstroken dicht. A76 van Geleen naar Aken voor de grens, 10 minuten vertraging. En ze zijn bezig met opruimwerk na een autobrand op de N50 van Emmeloord naar Zwolle. Daarom is de weg dicht tussen Kampen-Zuid en knooppunt Hattemerbroek.
4: Zometeen op NPO Radio 2. Spijkers met koppen.
5: Hey jij daar, het zijn nu vakantiegeld superzeelweken bij prijsvrij vakanties en je krijgt tot wel €600 korting.
16: Dus heb jij ook zo zin in een vakantie? Boek dan nu je reis op prijsvrij.nl.
5: Prijsvrij vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
24: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
16: Heb jij ook zo zin in een vakantie?
5: Prijsvrij vakanties.
27: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten, nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
28: Chris?
29: Ja?
28: Hoef jij niet te werken vandaag?
29: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
28: Dus, heb je nu...
29: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
28: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
30: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
31: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
32: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
33: Hey, ik kan niet werken vandaag.
32: Hoezo?
33: Sorry, het is WK.
34: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1.399. Mediamarkt.
32: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.

0: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
2: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Last-minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
2: Spijkers met koppen.
3: Wat een genoegen. Elke week weer het zaterdagmiddag geluid. Willemijn, wat gaan we doen?
4: De komende uur word je eindelijk eens echt enthousiast. Ga je van duiven leren houden, Dolf. En misschien gaan we wel in gesprek met Poetin.
3: Dat en nog veel meer zijn Willemijn en Dolf. Dit is Spijkers met koppen. Hier is Daniel Loos.

0: cool, lieve mensen. Wow, Daniel Lohuis en Bent.
1: Wat mooi, wat mooi. Nog vier liedjes van Daniel Lohuis en deze Spijkers van Koppen. Dus een nieuwe plaat uit waar hij ook van gaat spelen. En wat fijn dat hij weer bij ons is.
0: Toch stik gelukkig van.
1: Helemaal, helemaal gelukkig. Ja, wat mij betreft kunnen we nu stoppen. Lekker naar buiten gaan. Het is gewoon klaar. Mooi.
0: Zullen we heel klein, heel klein stukje.
1: Ja, dan gaan we lekker 2 uur radio maken.
0: Ja, lieve mensen, dames en heren. Welkom bij Spijkers met Koppen.
1: Hoera!
0: Staat hier, hè? Ik lees het voor. En dan staat er volgens. We zitten weer klaar voor 2 uur goede muziek en goede gesprekken. Hey. Vol enthousiasme. Hey. Want daar gaan we het namelijk hebben over enthousiasme. Psycholoog Rijn Vogelaar deed er wetenschappelijk onderzoek naar. Ja, mensen, het bestaat. Hij zocht uit wat voor emotie dat nou eigenlijk is, enthousiasme. En hoe we daar in verschillende landen mee omgaan. Hij promoveerde deze week aan de Universiteit Leiden. En vandaag verdedigt hij zijn proefschrift met een vlammend betoog bij Dolf.
1: Rijn, welkom. Wat ik net voelde, wat velen net voelden toen Daniel speelde, dat is een soort van, het borrelt in je lijf. Je wordt blij, je wordt ontroerd soms. Is dat waar we over? Is dat enthousiasme wat ik net voelde?
2: Dat is ook wat ik voelde inderdaad. Ja, in muziek, dat is iets wat enthousiasme oproept. En wat enthousiasme is, is dat het juist je in actie zet, zeg maar. Je krijgt een hoog energieniveau.
1: Je krijgt dansen, zin.
2: Je krijgt er zin in. Ja, ja, precies.
1: Wat is, als je wetenschappelijk kijkt, ik heb je proefschrift hier liggen. Ik heb het gelezen. Het is behoorlijk. Het is best goed gelukt. Het is echt goed gelukt. Gefeliciteerd met de promotie.
2: Dank je wel.
1: Wat is enthousiasme?
0: Dolf Jansen, denk ik.
2: Absoluut, ja. Ik denk dat een vleesgeworden enthousiasme is. Maar het is inderdaad, je hebt hoge energie, je bent positief. Je hebt een doel eigenlijk voor ogen dat je wilt bereiken. En het is ook iets wat aanstekelijk is. Dus het is iets wat je wil erover praten, je wil het delen. Ja. En je neemt er andere mensen in mee.
0: Is Dolf.
1: Speelt ook mee, dankjewel. Speelt ook mee dat je denkt of het gevoel hebt, het doel is bereikbaar. In de zin van, je bent enthousiast over iets wat er misschien nog niet is. Een gevoel wat er komt of iets wat je kunt gaan bereiken.
2: Absoluut, want ik denk dat dat ook het verschil is tussen hoop en enthousiasme. Want dat heb ik onderzocht. Ja, hoop, dan is het nog niet bereikbaar of het is onzeker of ver weg. Maar je blijft wel optimistisch dat je het toch ooit misschien gaat bereiken. Maar bij enthousiasme, dan is het dichtbij je. Je kan het ruiken, je hebt het bijna. En dan komt die hoge energie ook van pas om je doel te gaan bereiken.
1: Het kan ook zijn dat het niet lukt, maar dan heb je het enthousiasme maar vast gehad.
2: Ja, nou ja, precies. Nou ja, dan komt er misschien teleurstelling. Maar ja, zonder enthousiasme, dan ga je in ieder geval niet in actie komen. En dan bereik je nooit
0: iets. Maar is het niet hetzelfde als blijheid?
2: Dat heb ik ook onderzocht, gelukkig. Dank je wel voor deze vraag. Dus ik heb het verschil tussen hoop en blijheid. Want dat is ook wat wetenschappers zeiden. Ze zeiden, ja, we hebben al blijheid. Waarom moet er nog enthousiasme zijn in de wetenschap?
1: Ja, waarom?
2: Precies. En ja, blijheid is meer eigenlijk. Kijk, vaak voel je blijheid en enthousiasme tegelijkertijd. Dat moeten we wel zeggen. Maar blijheid, enthousiasme kan je ook voelen. Daar zit ook onrust in. Er zit ook ongeduld in, weet je wel.
1: Je wilt gaan.
2: En op dat moment zou het niet als blijheid categoriseren. Hmm. Ook als je thuis komt en je hebt iets fantastisch meegemaakt en er is niemand om het mee te delen, weet je wel. Dat is frustrerend. Weet je, op dat moment voel je geen blijheid, maar wel enthousiasme.
1: Is het dan raar wat ik doe om op het balkon te gaan staan en te gaan schreeuwen hoe goed ik was?
2: Dat is dan bijvoorbeeld een manier om dat te uiten, ja.
1: Mooi, gelukkig maar. Vertel mij over Archimedes. Ik ken natuurlijk Archimedes van vroeger en van school. Wat is het verband tussen Archimedes en wat jij onderzocht?
2: Ja, mijn proefschrift begint met de anekdote van Archimedes. Omdat hij op een gegeven moment in bad ging zitten en in één keer het inzicht had over opwaartse kracht, de wet van Archimedes. En vervolgens was hij daar zo vol van dat hij uit bad stapte, zich niet de tijd nam om zich aan te kleden en gewoon de straat van Syracuse opliep naakt en Eureka, Eureka roepend.
1: Omdat hij iets had gevonden, zo zit het.
2: Je moet het en hij moest het delen, hij kon zich niet inhouden.
1: In zijn blote kont.
2: Absoluut.
1: Dus ze schreeuwen, zo zit het, zo zit het.
2: Zo zit het, zo
1: dus
2: zit
1: dat
2: het.
1: Ik naakt op het balkon sta is ook niet raar, begrijp ik hieruit. Dat is.
2: Ik geloof dat het in die tijd wel iets gebruikelijker was.
0: Gaat enthousiasme altijd gepaard met heel snel praten?
2: Praat ik heel snel? Ja, dat komt misschien, word ik ook misschien een beetje aangestoken.
1: Ik vind dat u helemaal niet snel praat.
2: Nee.
0: We hebben ook maar
2: een paar minuten.
0: Ik had het ook niet per se over jou. Oh.
1: Maar je voelt het enthousiasme, je brengt het over. Wetenschappelijk is het dus ook echt een onderwerp in de zin van je kunt daar meer van uitvinden, meer van leren. Ook hoe het in cultuur werkt, in landen, onder mensen werkt.
2: Ja, want ik heb ook gekeken naar in 51 verschillende landen van ervaren mensen enthousiasme, hoe vaak? En vinden ze het ook gepast om enthousiasme te tonen?
1: Want je kunt enthousiast zijn, laten we zeggen het voelen, maar toch een reden hebben het niet te uiten.
2: Zeker, ja. Bijvoorbeeld als je heel enthousiast bent over een vleesrestaurant, maar je zit met allemaal vegetariërs om je heen, dat je denkt van nou, ik hou me een beetje in.
1: Nou, tot zover. Oké.
2: Bijvoorbeeld, het is een hypothetisch voorbeeld.
1: Ik begrijp het helemaal. Dus dan voel je wel, ik zou het wel delen, maar je doet het niet. In culturen, hoe is het dan bepaald? Bepaalt het soort samenleving, het soort mensen, of je wel of niet je enthousiasme uit bijvoorbeeld?
2: Ja, absoluut. Ja, ik ben ook al vaker bijvoorbeeld in Aziatische landen geweest. En de eerste keer in China dacht ik, ja, ik ben geen kenner en ik ga over enthousiasme praten. Dus misschien slaat als de tang op een varken. Maar dan laat ik vaak een foto zien van kinderen van de jaren 5, 6, 7. En die hebben nog niet, die houden zich nog niet in. Hè. Die hebben nog dat pure enthousiasme waarmee ze gewoon de wereld betreden.
1: We hebben vandaag een meisje van 1 in dit café.
2: Precies.
1: Die haar enthousiasme toont door haar hand tot aan haar elleboog in haar mond te steken. Ik vind dat zo prachtig.
2: Die heeft nog dat onbevangen enthousiasme.
1: Die kijkt naar mij en die denkt, wie is die man? Wat ik ook wel weer begrijp. Maar Aziaten doen het anders of doen het niet? Of wat?
2: Kijk, ik denk dus tot die leeftijd maakt het niet uit. Zijn alle kinderen over de wereld zijn best gelijk in dat tonen.
1: Trekken zich ook niks aan van wat mensen ervan vinden.
2: Precies, dat is juist het mooie. Ik weet dat ik mijn zoon een keer, toen hij 7 was, naar school bracht. En in 1 keer mocht ik hem geen kus meer geven op schoolplein, want zijn vrienden stonden eromheen. En dan, weet je, dat gaat dan gebeuren op een bepaald moment. Of je vertelt een grap en niemand lacht, weet je, dan ga je die grap niet nog een keer vertellen.
1: Nou, ik wel.
2: Ja, misschien soms
1: ja, ik ga net zo lang door tot ze lachen.
2: Precies. Maar in sommige landen, ja, worden die normen wat meer opgelegd. In Amerika, weet je, is het een soort beleefdheidsvorm. Dus daar wordt het heel snel geuit.
1: Maar dan kom je ook op een Amerika, een soort van, beautiful, awesome, have a great day. Ja. Dat je op een moment denkt van, het is gespeeld, het is niet echt. Laat staan reclame marketing die je constant vertellen, koop dit en je wordt gelukkig. Gebruik deze crème en je gaat er nog beter uitzien. Dat is een soort van gespeeld enthousiasme.
2: Ja, nou weet ik niet. Kijk, ik denk dat enthousiasme is echt een onderdeel van de cultuur in Amerika. Dus ik weet niet of het daar echt gespeeld is altijd. Het heeft al een andere waarde. Als een Groninger enthousiast is er echt iets anders aan de hand dan in Amerika.
1: Nou, ik ken een trend.
0: Volgens mij wordt de trend nu wakker.
1: Dit is nu al de mooiste lach van de middag. Maar je kunt het dus ook wat kleiner uiten. Je kunt het groter uiten. Het heeft te maken met jezelf, met je persoonlijkheid, denk ik. Maar ook met je omgeving. Het kan ook te maken hebben met een werkplek. In de zin van, je past je ook aan wat je doet, waar je werkt, hoe enthousiast je bent.
2: Dat vond ik ook, dat juist op het werk mensen eigenlijk vinden dat ze meer enthousiasme moeten tonen. Terwijl het in privé juist meer gevoeld wordt. Dus in het werk.
1: Wow, op het werk vinden mensen, ik moet het tonen. Ik ben elke dag blij, ik werk voor Spijkers. En thuis zeg je, daar
2: Wordt het meer gevoeld. Dus het is daar oprechter, zou je kunnen zeggen. Maar het is ook niet zo gek. Kijk, als je docent bent en je hebt een slechte dag, dan zou je toch voor de klas proberen
1: een beetje enthousiast.
2: Dus we doen het allemaal. Dus, dus het is niks mis met een beetje fake enthousiasme en jezelf een beetje opheppen.
1: Ja?
2: Alleen, het moet niet te lang duren. We zien ook dat bijvoorbeeld docenten die dat te lang continu maar moeten doen, die echt daardoor echt uitgeput raken en misschien wel erger.
1: Kun je enthousiasme aanwakkeren? Kun je bij een groep, bij mensen, bij wat dan ook voelen van, hier is wel wat enthousiasme nodig?
2: Zeker, absoluut. Ja, nou, positive self-talk is ook een element uit de wetenschap. Dat je probeert
1: positive
2: een
1: self-talk?
2: Positief zelftalk, dat je jezelf een beetje oppeppen, ja.
1: Maar dat je jezelf neerzet als tadaa.
2: Precies.
1: Waardoor de mensen denken, tadaa.
2: Maar het helpt wel als het echt oprecht is. Hè, want dan
1: ik ben
2: is
1: heel oprecht.
2: Geloof ik. Ja? Maar ja, misschien dat jij ook wel eens een keer jezelf op moet peppen af en toe. Dat je echt een slechte dag hebt en je moet elke dag toch weer op het podium of wat dan ook. Heb je nooit een dag dat je eventjes denkt van, nu moet ik even iets extra's doen? Hij knikt nee, het is radio, hè.
0: Maar dat vind ik wel leuk, want jij komt hier kijken. Je ziet ons zo bezig en de zaal opwarmen en lachen. Wij vinden ons werk oprecht leuk.
2: Ja, nee, dat zie ik ook, denk ik.
0: Zie je dat ook?
2: Ja, zie ik ook. Maar ik zie ook wel eens mensen waarvan ik denk, nou ja, volgens mij sta je nu wel een beetje jezelf een beetje te spelen.
1: En wat jij zegt, op een podium in het algemeen, je kan natuurlijk, weet ik veel, comedian zijn of muzikant, maar je kan ook spreker zijn en dan voelen van, wow, deze zaal, dit publiek gaat niet helemaal mee. Vaak gaan mensen dan pushen, een soort van overdreven enthousiasme, maar dan denk je als publiek ook best gauw van, nou, weet je wel, het valt allemaal mee. Dus het moet bijna echt zijn om ook te werken.
2: Absoluut. Ik denk dat vooral in muziek zie je dat. Hè. Muziek is echt, als je niet oprecht op het podium staat met je liefdesliedje, dan voelt iedereen dat en dan gaat niemand erin mee.
0: Ja, dus, maar het is ook wel weer zo dat als je jezelf niet zo goed voelt en je gaat lachen, dan dat helpt wel.
2: Zeker. En het is ook niet een idee dat je dan chagrijnig op het podium moet gaan staan. Dus soms moet je ook wel een klein beetje jezelf oppeppen. Dat doen we allemaal. Er is ook niks mis mee.
0: Ja.
2: Alleen, ik denk, blijf wel bij je oorspronkelijke enthousiasme en ga daarnaar terug.
1: Als je je eigen enthousiasme wil aanwakkeren, als je voelt wat je net zei van, oké, vandaag het wordt even lastig, kun je dat? Wat doe je om je eigen enthousiasme aan te wakkeren?
2: Nou, bijvoorbeeld naar muziek luisteren helpt al heel erg. Hè? Gewoon in een goede mood zien te komen. Nummers die je aanspreken, waar je blij van wordt.
1: Blij worden.
2: Dat denk ik dat we dat ook allemaal doen. Terugdenken aan die momenten waarvan je dacht van, nou, toen werd ik echt heel erg blij. Want ons brein is van nature altijd bezig met problemen. En mensen, als mensen iets naars over ons zeggen, dan houden we daar veel meer, houden we dat veel meer vast dan dat positieve. Maar teruggaan naar die momenten waar je echt enthousiast was, toen je bij dat concert was, toen je met die leuke vrienden was. Dat
1: helpt. Moment terugpakken en wat ik erbij schreef, verheugen lijkt me ook een mooie. Als je je verheugt, dan komt er iets aan wat mooi wordt, wat fijn wordt.
2: In principe is dat de oorsprong van enthousiasme. Het is een anticiperende emotie. Dus je ziet iets, je denkt aan iets wat leuk gaat worden. En daar word je enthousiast van.
1: Het is misschien wel het beste proefschrift wat ik ooit in mijn handen heb gehad. Enthousiasme begrijpen, Rijn Vogelaar!
3: Spijkers met koppen.
1: Ja! Waanzinnig. NPO Radio 2, BNN Varen, wat fijn dat je erbij bent. Stamvolle Floor in, mooi weer buiten, maar iedereen luistert naar de radio. Was ophef, weer ophef in Tweede Kamer. PVV-Kamerlid Michael Boon was al eerder een opspraak met die AI of AI-beelden gebruikt. En nu had hij een rechtbanktekening van twee Syrische verdachten schurkachtiger en gemener gemaakt voor een filmpje als protest tegen een AZT-berg op Zoom. Hij is, dat vind ik wel dapper, aangeschoven, meneer Boon, PVV. Goed dat u er bent, welkom.
4: Ja, dank u wel. Leuk om u te ontmoeten, meneer Jans. Ik had van mij een voorlichter ter voorbereiding op het interview een foto van u gekregen.
1: Ja.
4: En toen dacht ik, hé, er is nog iemand met AI in de weer geweest. Maar u ziet er dus echt zo uit. Fascinerend.
1: Ja. Meneer Boon, u heeft een tekening van twee Syrische verdachten in de rechtbank bewerkt door ze boos te laten kijken en een grimmige achtergrond te geven.
4: Ja, ik zag die tekening en ik dacht, daar heb ik als PVV natuurlijk niks aan. Die gasten zagen er veel te vriendelijk uit. Dus daar heb ik niks aan. Dus dan gaat iedereen denken, laat maar komen dat AZC.
1: Wat heeft u gedaan toen?
4: Ik dacht, ik moet hun gezichten vervangen met de gezichten van echt de meest agressieve, levensgevaarlijke gekken. Ja. Echt het schuim der aarde, zeg maar. Dus ik heb aan ChatGPT gevraagd, waar vind ik nou gezichten van gevaarlijke gekken met bloeddoorlopen ogen van pure haat?
1: En wat zei Chat toen?
4: Bij de demonstranten tegen het AZC in Loosdrecht. Okay. Dan moest ik zijn.
1: Van de bezorgde burgers daar.
4: Ja, het geweldige tip. Werkt meteen, hè. Het is meteen dood en doodeng.
1: Ja, dus je zou kunnen zeggen, u heeft beelden van uw eigen achterban gebruikt om deze Syrische broers er enger uit te laten zien.
4: Dat kun je inderdaad zeggen, ja, maar ik moet echt onze achterban die zeker te porren om even zo'n offer te doen voor een goede zaak.
1: Want die goede zaak is volgens u?
4: Wij willen als PVV geen AZC in Bergen-op-Zoom. En daarom gebruikte ik dit beeld om te waarschuwen.
1: Voor
4: gevaarlijke types.
1: Gevaarlijke types zoals de demonstranten.
4: Dat is weer zo typisch de linkse media. Ja. Dat gebeurt altijd in interviews, dit.
1: Dat u wordt geconfronteerd met uw eigen leugens.
4: ChatGPT, wat kan ik hier slim op antwoorden?
1: U bent al eerder in opspraak geweest toen u met AI-beelden Frans Timmermans in een ander daglicht gezegd hebt. Bleef toen mijn reprimand. U heeft de beelden moeten verwijderen. En de heer Wilders schijnt toen ontzettend kwaad op u te zijn geweest.
4: Nou, dat zijn uw woorden.
1: Ja, zijn mijn woorden.
4: Ik herken mij niet in dat beeld.
1: Dat dacht ik al.
4: Hij schreeuwde wel naar me, maar hij lachte er heel vriendelijk bij.
1: Wilders lachte erbij?
4: Ja, niet echt natuurlijk, maar ik gebruikte een Snapchat-filter toen hij zo tekeer ging. En daardoor viel het eigenlijk heel erg mee. Hij was wel boos, maar ik had er een veel beter gevoel bij.
1: Kunt u zich voorstellen dat er een beeld ontstaat dat u een politicus bent voor wie de waarheid steeds niet goed uitkomt en daarop telkens maar uw eigen waarheid creëert met AI?
4: ChatGPT.
1: Wat doet u nu? U pakt weer uw telefoon.
4: Vat deze vraag samen in begrijpelijke taal.
1: Het beeld ontstaat dat u de hele tijd met AI uw eigen waarheid creëert voor politiek gewin.
4: Ja, in dat beeld herken ik mij niet.
1: U herkent zich niet in dat beeld?
4: Nee, als ik de linkse kranten lees, zie ik altijd foto's van mezelf dat ik een soort muizig mannetje ben met een beetje rattengezicht.
1: Ja?
4: Dat is niet het beeld dat ik van mezelf heb.
1: Wat is het beeld dat u van zichzelf heeft?
4: Nou, ik heb hier bijvoorbeeld mijn nieuwe pasfoto.
1: Meneer Boon, ho, dit is een enorm gespierde torso. Dit is een fucking bodybuilder.
4: Ik eet heel veel eiwitten de laatste tijd. Dat zou ook eens moeten doen. En ik probeer gewoon aan mijn 10.000 stappen per dag te komen.
1: Boon, dit is onzin. Dit is een totaal andere Michael Boon dan in de Volkskrant zie staan.
4: Ja, maar ja, je weet tegenwoordig ook niet meer wat echt is en wat nep, hè. Het is godsgeklaagd van hoeveel er tegenwoordig wordt gerommeld met beelden.
1: Waarvan akte. Dank u wel, meneer Boon. Zeker. Terwijl Donald Trump behoorlijk afgeleid is door die oorlog in Iran, gaat die andere oorlog in Oekraïne onverminderd door. Rusland zette vorige week bij massale aanvallen honderden drones op Kiev. Maar ook de gevreesde Oresnik-raket werd ingezet. Maar stel, met hoofdletters, stel dat Poetin toch stopt met de jarenlange aanval op Oekraïne. Dan gaan Rusland en Oekraïne aan tafel om te praten over voorwaarden voor eind aan de oorlog. En daar is dan weer een rol weggelegd voor de EU. En dus vond deze week in Den Haag een veiligheidsconferentie plaats. En kwamen de Europese ministers van Buitenlandse Zaken samen op Cyprus. Op beide plekken werd besproken welke rol Europa moet gaan spelen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Bij ons aangeschoven Ruslanddeskundige Hubert Smeets en Europa-verslaggever van BNR Michael van der Toren. Willemijn vraagt zich af, krijgt Europa de Russische beer terug in zijn hok?
0: Juist. Hallo beiden, welkom.
5: Hallo.
0: Michael, jij was bij die bijeenkomst in Den Haag. Wat is je vooral bijgebleven?
5: Ja, het was een bijeenkomst en het heette de Next Gen Security Conference. Ja, eerste eigenlijk echte veiligheidsconferentie in Nederland. En Next Gen, dus het idee was dat er ook meerdere generaties waren, wat ook wel zo was. En dat viel natuurlijk het meeste op. De transatlantische band, onze band met de Amerikanen, staat erg onder druk. Daar ging het vooral over hoe moeten we eigenlijk omgaan met die Amerikanen, die andere grootmacht. En ja, verschillende generaties kijken daar toch wel anders tegenaan. Ik weet niet hoe dat voor de generaties hier aan tafel zit. Maar
0: noemen ze de mensen een beetje van jouw generatie? Wat was
5: nou, daar je ook de jonge Atlantici, en dat is eigenlijk de jongere afdeling van dus die Atlantische Commissie. Die zijn opgegroeid na 9-11.
0: Ja.
5: Die zijn echt het nieuws gaan volgen toen Trump er al was. Dus dat is een heel ander beeld dan je hebt als je bent opgegroeid voor de Koude Oorlog of met die Amerikanen nog zelfs als bevrijder.
0: Ja.
5: Dus het is wel, was wel interessant.
0: Die wat minder vertrouwen in Trump en in Amerika, kan ik me zo voorstellen.
5: Ja, exact.
0: Dan die
5: dus dat was wel
0: generatie.
5: Interessant om te zien.
0: Maar Michael, deze week bericht uit het Kremlin. Poetin staat open voor onderhandelingen. Gaat dit gebeuren? Zie jij dit gebeuren binnenkort?
5: Nou, daarvoor moeten we vooral naar Hubert kijken, denk ik. Maar ik denk...
0: Ja, ik vraag het eerst even van jou, die nieuwe generatie.
5: Nee, ik zie het niet snel gebeuren. Nee. Wat wel zo is, is dat Europa zich nu wel heel hard aan het voorbereiden is. Onder andere op Cyprus, wat Dolf net al even zei.
0: Ja.
5: Om eigenlijk te gaan bespreken met z'n allen. Want daar moeten we natuurlijk met z'n allen weer over eens worden. Wat onze voorwaarden eigenlijk zijn.
0: Dat
5: wat zijn onze rode
0: komt,
5: lijnen? Als het zover komt, als we met Poetin zelf inderdaad met Poetin aan tafel gaan zitten.
0: Mm-hmm.
5: Wat willen wij dan eigenlijk?
0: Precies.
5: Daar wordt wel goed over gepraat.
0: Ga ik zo verder over praten. Hubert, wat betekent het als dat bericht uit het Kremlin komt? Poetin wil wel onderhandelen. Wat zegt hij dan?
6: Nou, dat hebben wij graag gehoord.
0: Ah.
6: Maar dat heeft hij helemaal niet gezegd.
0: Oh, ja, maar Russisch
6: hij heeft
0: is niet
6: gezegd,
0: heel
6: als
0: goed.
6: De telefoon gaat, dan nemen wij de telefoon op. Dat is echt iets anders dan wij willen graag onderhandelen over een bestandsakkoord.
0: En dan wil hij gewoon
6: tweede,
0: een gesprekje voeren.
6: Daar lopen ook allemaal mensen rond in het Kremlin. Ik denk bijvoorbeeld aan de voormalige president, dat was de tussenpaus tussen 2008 en 2012, met Medvedev heet hij. Thans vicevoorzitter is van de Nationale Veiligheidsraad. En die heeft gisteren aangekondigd dat Rusland zich voorbereidt op een oorlog tegen Europa. Dat is toch echt iets anders dan praten over een bestand met Europa.
0: Ja, dat is zeg maar het tegenovergestelde zo ongeveer. Maar toch, als hij zegt, ik neem de telefoon op. Wat straalt hij uit? Wat bedoelt hij?
6: Dat hij kennelijk tot het inzicht gekomen is dat hij met zijn vriend Trump niet verder komt in deze oorlog. En dat hij dus misschien, heel misschien, afstand doet van het uitgangspunt van Rusland tot nu toe. Dat Europa niet bestaat. Dat Europa geregeerd wordt door decadente homoseksuelen en andere idioten.
1: Dat is natuurlijk wel waar.
6: En moet u het telefoonnummer hebben van het Kremlin?
1: Heel graag. Ik ben zo benieuwd of u opneemt.
6: En dat Europa dus geen enkele rol kan spelen in welk akkoord dan ook over Oekraïne en over een bestand in Oekraïne.
0: Ja.
6: Als hij inderdaad de telefoon opneemt, dan zou je kunnen zeggen, is dat voortschrijdend inzicht. Maar er is altijd een probleem met Poetin. Ik sprak op weg hier naartoe met een Russische collega van me. En ik vroeg aan hem, want dat is de algemene vraag die nu in Europa bestaat ook. Ja, is hij nog wel bij de tijd? Heeft hij ze wel op een rijtje, Poetin? Want hij zegt gekke dingen. Hij zegt dat het pensioensysteem in Rusland beter is dan in Frankrijk. En dat de mensen in Rusland ouder worden dan in Frankrijk.
0: Nu gaat hij echt te ver, hè, met dit soort dingen.
6: Die collega van mij zei tegen me, waar maken jullie druk om? Waarom hebben jullie zoveel last van wensdenken?
0: Ja.
6: Die man liegt al 25 jaar.
0: Ja.
6: Dus waarom zou hij dan nu niet hoeven te liegen en mogen liegen? Ja. En waarom zou dat een indicatie zijn van zijn gekte als hij zegt dat in Frankrijk er meer pensioen wordt uitgekeerd dan in Rusland zelf?
1: Maar als we met Poetin te maken hebben, dit beschrijft hem. We hebben met Trump te maken met een man die dat ook al meer dan 25 jaar doet. En nu al ook
6: nou, als president. Korter, hoor,
1: ja, als president, maar daarvoor deed hij het als zakenman, et cetera. Waar zijn wij dan? Als je te maken hebt met machthebbers die dit als modus operandi hebben, waar zijn wij dan?
6: Nou, we zijn in nieuwe tijden. Waarbij de waarheid er niet meer toe doet. En waarbij eigenlijk ook je niet meer kunt rekenen op de betrouwbaarheid van je gesprekspartners. Mm. En dat is een tijd die ik, ben de oudste hier aan tafel, denk ik, die ik nooit meegemaakt
0: heb. Dat denk
6: ik
0: ook. Ja.
5: Nee, maar daarom is het wel, daarom is het ook wel weer logisch dat Europa natuurlijk het zo opvat, deze Russische boodschap. Want ja, kijk, we moeten ons wel, we kunnen maar beter voorbereid zijn. Ja, toch? En we zijn zo lang, hebben we gehoord, dat we niet aan tafel mogen zitten in de onderhandelingen
0: met Rusland. Want dat zou gaan tussen Trump en Poetin, ja, en misschien dus, Oekraïne.
5: Dus ik snap wel dat ze in Brussel en in de rest van Europa denken, nou,
0: ja,
5: oké, okay, dit is onze kans. We gaan nu kijken over ook of we misschien wie we gaan sturen om met
0: Poetin. Er wordt gepraat over Merkel.
5: Ja, er zijn heel veel namen gevallen. Dus de vraag is eigenlijk wie. Er komt een. Het idee is dat er een EU-gezant komt die namens Europa met Poetin zou kunnen praten.
0: Ja.
5: Het is heel moeilijk om te verzinnen wie dat in vredesnaam zou moeten zijn. Inderdaad, de naam van Merkel was gevallen, maar dat is. Ja, daar Poetin wil niet met haar praten.
0: Ja.
5: De naam van Mario Draghi is gevallen, oud Italiaanse president.
1: Poetin
5: maar ook
1: kwam met een andere oud-bondskanselier, Schreuder, die daarna een zeer opvallend carrièrepad heeft bewandeld.
6: Ja. Zeker, die staat op de loonlijst van het Kremlin.
1: Die staat op de loonlijst van
6: het Kremlin. Ja,
1: maar wel een voormalig bondskanselier.
6: Dat is geen fantasie, hè? Dat is gewoon echt waar.
1: Dat geloof ik, als u dat zegt.
0: Maar daar hoeven we het dus niet over te hebben, want die wordt het dus niet.
5: Dus er zijn veel namen die rondgaan. De namen die nu rondgaan worden het waarschijnlijk allemaal niet. Dus we zijn er ook nog niet over uit. Maar het is heel lastig, want je wil niet iemand hebben die te dicht, zoals Schreuder, bij het Kremlin staat. Nee. Maar je wil ook zeker niet iemand hebben die te fel anti-Russisch is.
0: Dus zoals Kaya Kallas bijvoorbeeld.
5: Ja, bijvoorbeeld de buitenlandchef van de EU. Er vallen heel veel mensen en heel veel landen eigenlijk ook al af.
0: Michael, wat ik heel benieuwd ben. Stel je voor, het komt echt zover. Stel je voor, EU zit aan tafel met Poetin. EU wil vrede. Wil dat de Oekraïne weer gewoon zijn land terugkrijgt. Wat in vredesnaam kan Poetin vragen? Dat is toch, dan denk ik, die is de oorlog begonnen. Wat kan die nou voor eisen op tafel leggen? Dat begrijp ik helemaal niet.
5: Ja, dat weet je ook niet. Ja, we weten welke eisen Poetin tot nu toe op tafel heeft gelegd. Hubert heeft het net al een beetje geschetst.
0: Maar realistische dingen bedoel ik.
5: Ja, volgens mij gaat het er vooral om wat Europa moet bij zichzelf blijven. Dus wat wil Europa eigenlijk?
0: Ja.
5: Daarbij moet
0: Oekraïne
5: blijven.
0: Terug en ook
5: Oekraïne
0: die bezette gebieden.
5: De bezette gebieden.
1: Maar als je dwangmiddel is, wat nu van Russische kant is, doorgaan met beschietingen tot aan de raketten die ze nu gebruiken, doorgaan met het beschieten van zeker woonwijken in Kiev en andere plekken.
5: Roemenië,
1: waar een droneland, de Baltische Staten, waar de spanning redelijk hoog is. Als dat je dwangmiddel is, dan is het dus niet iemand die een redelijk ijs op tafel legt. Maar dit is de andere kant. Als jullie niet met mij praten, dan ga ik door.
6: Ja, maar die raketten die hij afstuurt op Oekraïne, die Reznik, die noemde hem al, de Kinzhal en andere raketten, die moeten wel gemaakt worden. Hè? Dus die raken een keer op. En ten tweede heeft Poetin ook wel een economisch probleem. 40% van de staatsbegroting gaat op aan de oorlog.
0: Ja.
6: Geflatteerd. Want 1/3 van de staatsbegroting is geheim. Dus je kan ervan uitgaan dat het meer is dan 40%. Dat moet wel verdiend worden. En dat gebeurt op dit moment niet. De verwachting is dat eind van het jaar 40% van het midden- en kleinbedrijf in Rusland gewoon kapot is, failliet is. Ja, dan wordt het wel een beetje krap daar in die kas. De staatskas bedoel ik. Dus ook Poetin heeft zo langzamerhand een beetje haast. Vooral ook omdat Oekraïne de laatste maanden initiatief heeft teruggenomen. En dat leidt tot onrust in Rusland. En dat leidt tot een spanning binnen het Kremlin. Dus je zou kunnen zeggen de keiharde Ayatollahs. Die heel Rusland af willen sluiten van het internet. Dat hebben ze gedaan in maart.
0: Mm.
6: Dat viel niet in goede aarde bij de Moskouse bevolking.
0: Mm.
6: Want ze hadden ineens geen stratenboekje meer. En konden de weg niet meer vinden. Want ook hun Google Maps was eruit gevallen, dat is één. En twee, de andere kant, dat zijn de economen die zeggen we moeten wel geld blijven verdienen. En die strijd is nu gaande tussen die twee kampen binnen het Kremlin.
0: Maar er wordt heel veel geld verdiend aan de oorlog. Het is één grote oorlogseconomie geworden.
6: Jawel, maar er wordt niet zoveel geld verdiend aan het gasverkoop aan Nederland of aan Duitsland.
0: Maar hoe lang denk je dat, ook gezien de economische omstandigheden, hoe lang kan Poetin deze oorlog volhouden?
6: Ja, elk jaar wordt gezegd volgend jaar is het sleuteljaar. En dat is tot nu toe altijd niet waar gebleken.
0: Ja.
6: Maar op dit moment zijn de signalen wel zo dat je kunt zeggen het piept en het kraakt. En het kan zijn, als er niet iets gebeurt, dat het wal dit jaar het schip gaat keren. Om een klein voorbeeld te noemen, de centrale bankpresident, dat is echt een hele serieuze functionaris in Rusland, heeft gezegd dat over een paar jaar de helft van de Russische banken niet meer zal bestaan. Het is niet echt bevorderlijk voor een stabiele financiële sector. Dus je voelt aan alles dat het kraakt en piept. Maar in een autoritair land waar 1 op de 20 volwassen Russen heeft een uniform aan. Dat is meer dan in de tijd in de Sovjet-Unie onder Brezhnev, nu 40 jaar geleden.
0: Maar kunnen ze dat nog heel lang volhouden?
6: Ze kunnen het heel lang volhouden om iedereen die op straat een protestbord ophoudt, neer te knuppelen en arresteren en de dood in te jagen bij de Poolcirkel, zoals met Navalny is gebeurd.
0: Dit klinkt als dit kan nog heel lang duren. Michal, we hoorden het net, weet je, Roemenië en Baltische Staten, is er ook oorlogsdreiging. Hmm. Wat nou als het echt helemaal uit de hand loopt, nog verder uit de hand loopt, komt Amerika ons dan nog redden?
5: Dat is nog een heel ander gesprek waar, denk ik. Ja, dat is de vraag. Dat is een ander spanningsveld wat we hebben en waar ook die conferentie in Den Haag natuurlijk om draaide. Mm-hmm. Wat gaat Amerika doen binnen de NAVO? Ja, als het goed is. Ze blijven ons verzekeren. We zijn nog jullie bondgenoot. Mm-hmm. Absoluut. Maar als er iets gebeurt in China bijvoorbeeld, ja, dan... Het is spannend. De hele tijd is het al spannend binnen de NAVO.
0: Als jij daar zo rondloopt op die conferentie, heb je dan het gevoel van... natuurlijk is de urgentie is er, maar denk je dan Europa is klaar voor... Weet je, oké, we doen het wel lekker zonder Amerika.
1: Voel je enthousiasme.
0: Nee, voel je en ook de wil en het kunnen. Dan gaan we het zelf doen.
5: De hele tijd. Nou, er is steeds meer bewustzijn en misschien ook een beetje enthousiasme binnen Europa... dat we meer op eigen benen moeten staan, dat we van onze eigen kracht uit kunnen gaan. Ja. Je hoort ook de hele tijd, maar nu kunnen we nog niet zonder de Amerikanen. Ik denk als er een crisis is in Europa, dat er dan wel meer mogelijk is dan gedacht. Maar voor sommige grote wapensystemen hebben we de Amerikanen toch nog nodig, denk ik.
0: Ik ben zo bang dat we dit gesprek over een half jaar weer voeren. Dit is eindeloos.
5: Maar we mogen niet wensdenken van Hubert, dus...
0: Nee.
1: Beetje wensdenken?
6: Ja, een beetje wel. Ik denk dat het die machtsstrijd waar ik het net over had in het Kremlin... Die kan best interessant worden. Alleen, we moeten niet meteen denken dat wanneer bijvoorbeeld het bedrijfsleven wint in Rusland... die machtsstrijd tegenover de geuniformeerde... geheime dienst, leger, politie, et cetera, nationale garde... dan moeten we niet denken dat Rusland een democratisch land wordt. Dat land is zo diep verrot... als het gaat om het denken in maatschappelijke democratische termen... dat we alleen maar kunnen hopen dan dat als bijvoorbeeld Poetin onder de tram komt...
0: Hè, ja, dat
1: stel.
6: Ja, nou, ja, dat zou bij mij enorm veel enthousiasme op...
1: Ja, ja, nee. Ik voel hem tingelingelingeling.
6: Dan kunnen we erop hopen, en dat geeft ruimte voor Europa... want ik ben er enorm voor dat Europa zich klaarmaakt.
5: Ja, ja, ik ook.
6: Dat er een machtsstrijd binnen Moskou ontstaat, in het Kremlin en rondom het Kremlin... die in aangeval die Russische leiders, die er dan met elkaar aan het vechten zijn...
0: Het is eindeloos.
5: Maar we mogen niet wensdenken van Hubert, dus...
0: Nee.
1: Beetje wensdenken?
6: Ja, een beetje wel. Ik denk dat het die machtsstrijd waar ik het net over had in het Kremlin... Die kan best interessant worden. Alleen, we moeten niet meteen denken dat wanneer bijvoorbeeld het bedrijfsleven wint in Rusland... die machtsstrijd tegenover de geuniformeerde... geheime dienst, leger, politie, et cetera, nationale garde... dan moeten we niet denken dat Rusland een democratisch land wordt. Dat land is zo diep verrot... als het gaat om het denken in maatschappelijke democratische termen... dat we alleen maar kunnen hopen dan dat als bijvoorbeeld Poetin onder de tram komt... Hè,
0: ja, dat
1: stel.
6: Ja, nou, ja, dat zou bij mij enorm veel enthousiasme op...
1: Ja, ja, nee. Ik voel hem tingelingelingeling.
6: Dan kunnen we erop hopen, en dat geeft ruimte voor Europa... want ik ben er enorm voor dat Europa zich klaarmaakt.
5: Ja, ja, ik ook.
6: Dat er een machtsstrijd binnen Moskou ontstaat, in het Kremlin en rondom het Kremlin... die in aangeval die Russische leiders, die er dan met elkaar aan het vechten zijn... een tijdje van de straat houden en dat het Oekraïners... net precies die ademruimte geeft die ze nodig hebben...

0: kunnen hopen dan dat er, dat als bijvoorbeeld Poetin onder de tram komt.
1: Hè, ja, dat
2: stel.
0: Ja, nou, ja, dat zou bij mij enorm veel enthousiasme op. Ja, ja, op nee,
2: ik voel hem tingelingelingeling.
0: Dat. Dan kunnen we erop hopen, en dat geeft ruimte voor Europa, want ik ben er enorm voor dat Europa zich klaarmaakt.
3: Ja, ja, ik ook.
0: Dat er een machtsstrijd binnen Moskou ontstaat, in het Kremlin en rondom het Kremlin.
1: Ja.
0: Die in aangeval die Russische leiders, die er dan met elkaar aan het vechten zijn, een tijdje van de straat houden. En dat het Oekraïners net precies die ademruimte geeft die ze nodig hebben om deze oorlog.
1: En dan eindigen we toch met een soort positieve noot.
0: Ja.
1: Dat wilde ik horen. Dankjewel, Hubert Smees. Dankjewel, Michal van den Toorn.
2: Precies dat, ik sta eventjes, dank u wel, ik sta even naar Daniel Lohuis. Jij bracht een plaat uit Verzamelaar, wat dan toch een verzamelplaat is. Een plaat met de grootste hits.
4: Ja, klopt.
2: Had je toen al bedacht om na Verzamelaar Jager uit te brengen? Want het is natuurlijk een briljante vondst.
4: Dank je wel.
2: Bent u meer jager of verzamelaar, meneer Lohuis?
4: Beide, ik ben beide, ja.
2: U bent jager en verzamelaar?
4: Jager, verzamelaar.
2: Dat is wat u bent?
4: Ja.
2: Maar dat betekent dat u bent uitgespeeld. Want u heeft nu jager gemaakt en verzamelaar, dan is het nu klaar.
4: Daar zal ik even over nadenken, over die opmerking. Nee. Ja, wat wil je dan?
2: Je weet hoe hoog ik je heb zitten en wat een prachtige liedjes je maakt. Ik zie de hoes van Jager, die net uit is. Ik zie een laten we zeggen, een beetje pick-up truck-achtig voertuig vanuit het bos naar de grote stad rijden. Ja. Dat verbaast mij, want jij bent voor mij zo Drenthe en zo natuur en zo 's nachts naar het maanlicht huilen.
4: Ja, ja, dat klopt, ja. Ja, maar ja, soms rijd ik ook wel eens naar de stad en dat is heel mooi. Je moet allebei, best of both worlds, weet je wel.
2: Ben je blijer als je terugrijdt dan als je heen rijdt?
4: Heen vind ik altijd mooier.
2: Altijd?
4: Altijd.
2: Omdat je dan nog onderweg bent naar iets nieuws?
4: Omdat je dan ook weer terug kan.
2: Wat ga je voor ons spelen?
4: Dat is een lied. Dat gaat erover dat ik altijd wel wist wie ik was.
2: Dat wist je al?
4: Ja, dat wist je al.
2: Want ik ben al zeker 30 jaar bezig om uit te vinden wie jij bent.
4: Ja.
2: Maar dat ligt aan mij.
4: Dat ligt aan jou. Ik wist het al vrij op tijd, ja.
2: Dames en heren, wat een genoegen. Daniel Lohuis!

5 jaar terug was een tijd dat ik de klaar met was. Tenminste, nee, dat dacht ik. Maar ik was moe en ik zat vast.

0: Daniel Loos. Prachtig liedje van zijn nieuwe plaat. Jager.
1: Heel erg mooi.
0: Wow, wow.
1: En ontroerend.
0: Nog drie liedjes. Nog drie liedjes van Daniel en de mannen in Spijkers met Koppen. Ondertussen staat hier buiten fluiten de vogels, correct. In Oost-Groningen kwispelen, lammeren zichzelf voorbij rond hun moeders. Hier binnen speelt Daniel de Florian Warm kortom een prachtig mooie dag. Ondertussen hebben wetenschappers uitgerekend dat dit de warmste lente ooit gemeten is. Geweldig nieuws voor Harry Styles en zijn rondjes Vondelpark, maar minder voor de wereld. Wie te maken heeft met de nadelen van een warme klimaat is José. José is aangeschoven, José van Striel. Zij is van verpleeghuis Het Laatste Advocaatje in Harmelen. José, welkom.
2: Zo, hé, wat een hit hier, hé. Dat is niet goed, hoor. Kennen ze niet het hitteplan doen of zo? Sproeien.
0: Maar José, het valt toch op zich wel mee?
2: Nou, ik zit om me heen te kijken. Ik zie aan mijn kroot en mijn kokers met de knalrode haasjes. Ja. Je mag blij zijn als de helft van je publiek het eind van de uitzending haalt.
0: Ja, maar dat is vaker zo.
2: Nou, dan zeg jij, het is niet goed, hoor. Maar hydrateren. Ja, witte wijn met ijs. Jawel, ik ben niet gek, toch?
0: Mevrouw van Striel. U werkt dus, zei ik, in een verpleeghuis.
2: Ja, vroeger zei je verzorgingstehuis, maar dat mag niet meer. Hè. Daar betalen ze te veel voor. Al die PGB komen ze bij ons dumpen. Dus nou heet dit plots de verpleging. Nou, het zou mij een worst wezen. Het is gewoon hetzelfde. Eén groot ramelend hospice. Ja, toch?
0: Niet dan. En u heeft veel bewoners?
2: Ik ken ze niet meer tellen, Dolf. Elke keer dat ik een ronde loop, doen deze lente, legt er weer in met je grootmoeder uit eten. En wij kennen weer de hele familie opbellen.
0: En wat is precies het probleem?
2: Ja, met zo'n warme lente. Ja. Mensen gaan dood.
0: Juist.
2: Aan de lopende band. Wat zeg ik? Hadden we maar een lopende band. Nu kunnen we zelf lopen sjouwen. En ik heb spit, dat wil je niet, Dolf.
0: Nee, dat klinkt pijnlijk.
2: Met spit, meneer Overhuizen, met al zijn overgehuizen. Ja, optillen van de grond, naar zijn laatste nestje brengen. Ja. Ik dacht dat ik niet goed werd, maar god, niet klagen, maar dragen, toch?
0: Ja, vrij letterlijk. Maar is niet normaal, ik bedoel, ja, is het niet normaal dat mensen overlijden in een verpleeghuis?
2: Ja, je weet eigenlijk iedere week wel, na de chili con carne, daar gaat er weer een, hè? Ja, die krijgt in één keer zoveel exotische vruchten in één keer dat hij erin blijft, maar er heerst ook wel eens een griepie of zo.
0: Griepie, ja.
2: Meestal zet ik ze dan samen buiten in de tuin. Is ook makkelijker opruimen, zijn ze toch al buiten.
0: Ja, we hebben een beeld.
2: Maar nou gaat het hard, hoor. Mevrouw Verzanen, die zou ik zeker nog 5 jaar gegeven hebben. Meneer De Vries, nou, dat was niet veel Vries aan, hoor. Die is gesmolten. We hebben hem gevonden bij zijn balkonnetje. Ja, we zijn half leeg gelopen.
0: Wij hoeven niet alle details te weten.
2: Nee, ja, ik ook niet. Denk je nou echt, Dolle, dat ik dit werk ben gaan doen om iemand van de badkamertegels te schrapen? Zodat de volgende week later in zijn eigen kakker stikken. Nou, okay. Nee, de details, daar doe je het niet voor, Dolle.
0: Waar doet u het dan voor? De zorg voor mensen, dankbaarheid van hun kinderen?
2: De kinderen, zeker niet voor de kinderen. Okay. Nee, die zijn blij dat ze na dat mantige zorg eindelijk eens in de week maar naar die scheurbuik hoeven te kijken. En niet meer avond en avond die rottende kiezen hoeven te ruiken.
0: Okay.
2: Nee, geef dat maar weer aan ons.
0: Wat kunnen jullie doen dan?
2: Nou, als mensen ons eerder bestellen.
0: Juist.
2: Dan kennen wij ook nog een leuk potje met z'n klaverjassen. Maar nee, ze komen altijd pas naar het verpleeghuis als ze eerst 4 keer een nieuwe heup hebben gekregen. 3 keer nachten alleen hun eigen pis hebben gelegen. Omdat die kinderen er nog te zat voor zijn. En dan nu te gek om toch tijd op het knopje te drukken. Ja, dan krijgen wij ze. Kennen ze hier doodvallen bij iedere hittegolf. En wij maar sproeien. Ja. En die kamer leeghuizen tot de volgende. Wat kan je doen, Dolle?
0: Dat vraag ik me ook af.
2: Soms fantaseer ik wel eens.
0: Vertel.
2: Nou, geen vieze dingen, hoor. Enge endoscoop.
0: Hoe noemt u mij?
2: Soms fantaseer ik wel eens, kunnen ze die wandelende taakjes niet gewoon naar ons sturen als ze nog goed zijn?
0: Als ze nog goed zijn.
2: Ja, hebben wij ook leuke gesprekken? Kunnen ze aangeven wat ze nodig hebben?
0: Ja.
2: Als het dan echt erg wordt.
0: Wat dan?
2: Nou, dan sturen we ze naar huis. Ja, toch kunnen ze vredig sterven tussen hun geliefden.
0: Maar dit klinkt, denk ik, romantischer dan het is.
2: Maar dat is toch het leven? Waarom zou je mensen wegstoppen tijdens de belangrijkste, meest zinvolle periode van hun bestaan? Het moment waarop de rekening wordt opgemaakt, het laatste verteld kan worden, de mooiste gesprekken plaatsvinden. Laat maar gaan.
0: Maar nu zegt u opeens dat die laatste periode heel mooi kan zijn?
2: Ja, natuurlijk. Anders ga ik toch niet iemand strand lopen poeren? Dat is het grootste geheim van ieder verpleeghuis. Dat er nog mensen wonen. En dat niemand die meer wil zien, maar wij wel.
0: Dit klinkt, José, mooier. Dit klinkt mooier dan ik dacht.
2: En daarom is het zo verrekt rot dat het dan zo tyfus weer is. Zo warm is dat de buurtbarbecue niet door kan gaan wegens te veel crematies.
0: Ja, ja.
2: Klote weer.
0: Doe je niks aan.
2: Nou, ik laat me niet kisten, hoor. Dit weekend gaan we het combineren.
0: Sorry?
2: Mevrouw van Steen en meneer Van Aandel zijn gestorven. Die gaan we zelf in de as leggen. Gezellig met de saté-spiesje van de Jumbo. Die zijn net in de aanbieding, zag ik.
0: Ik had nooit gedacht dat ik dit zou zeggen over een vleesbarbecue, maar dit klinkt heel mooi. Dankjewel, José. Precies dat. Ik noem een paar namen. Ik zeg vliegende rat. Ik zei vliegende rat. Ik zeg dakscheiter. Ik zeg betonmeeuw. Ik zeg vuilnisvogel. Veel mensen zien de stadsduif, wat daar praat ik over, als een plaag. Of wel niets meer dan een onzichtbaar onderdeel van het straatdecor. Dit negatieve imago is volgens duivenliefhebbers volledig onterecht. Irwan Droog had een bijzondere ontmoeting met een duif. Hij schreef een boek, Duif, over deze alom tegenwoordig maar ondergewaardeerde stadsgenoot. Hij is in de tafel samen met Charlotte Nuiten. Charlotte Nuiten is van SOS Duif. Had ik het maar verzonnen. Om het imago van de duif schoon te vegen en Willemijn te overtuigen ook duiven te gaan redden.
3: Oké, dan. Hallo Irwan, hallo Charlotte. Hey. Irwan, jij kijkt helemaal nooit op of om naar een duif. En nu opeens blijf je staan op een parkeerplaats. En denk ik, oh, maar misschien kan ik die duif daar nog redden.
4: Ja.
3: Wat is er in je gevaren, jongen?
4: Ja, ik denk toen ik opgroeide, toen zag je duiven gewoon overal in de stad. Die hoorden erbij.
3: Ja.
4: En ik herinner me ook dat ik toen al zag dat ze op stompjes liepen en dat er teentjes ontbraken. Ja, dat was typisch voor de stadsduif. En dan ging ik ook niet kritisch nadenken bij dingen die je hoort over vliegende ratten en ziekteverwekker. En je moet bij ze uit de buurt blijven. Nou, in de tussenliggende jaren ben ik een soort dierenmens geworden, dacht ik. Want
3: ja,
4: toen ik een duif thuis opving die bij mij in de buurt werd aangevallen door een ekster, die ik even mee naar huis nam en die door de dierenambulance werd gehaald, had ik opeens een duif in huis.
3: Een duif in een doosje.
4: Een duif in een doosje.
3: Ja.
4: Ontzettend lief, ontzettend kalm. En vol vertrouwen had hij zich aan mijn zorg overgeleverd.
3: Ja, hij kon ook niet anders, maar goed.
4: Ja. Ja, precies, we hebben een soort band. maar ja, toen besefte ik eigenlijk van, wat gek eigenlijk, van alle dieren om ons heen,
3: ja,
4: zien we de duif het meest. En ik heb er nog nooit bij stilgestaan. En daar moet ik iets aan doen.
3: Ik ben opgegroeid in Amsterdam. 3 hoog, 2 balkons. Helemaal onderscheid. Ik moest van mijn moeder een hekel hebben aan duiven. Verplicht.
4: Ja, dat wordt zo doorgegeven. Ja,
3: ja.
4: Ik hoor ook regelmatig op straat.
3: Want,
4: dat ik maar beter bij ze uit de buurt moet blijven.
3: Tuurlijk, ziektes, vliegende ratten.
4: Ja, dat zeggen ze dan. Ja. En dan schrijf je een boek over dat het allemaal niet waar is.
3: En dat is dus niet waar.
4: Nee.
3: Om maar even meteen, dat volgens mij het meest gezegde over duiven, toch? Ze verspreiden ziektes.
4: Ja.
3: Is dat niet zo?
4: Nee, als je gewoon je inleest in de wetenschappelijke literatuur gaat kijken. Er zijn zeker mensen die ziek worden van duiven, maar dat gebeurt dus heel weinig.
3: Ja.
4: En vaak moet je daarvoor in een ongeventileerde ruimte heel intensief vaak en lang werken.
3: Tongzoenen met een duif.
4: Nou, hun tot stof geworden uitwerpselen inhaleren. Ja, dan kan je misschien ziek worden van een duif. Maar die reputatie die is helemaal nergens op gebaseerd. Is iemand die ik ook citeer in mijn boek, die maakt de vergelijking. Je hebt net zoveel kans om ziek te worden van een stadsduif als wanneer je de kattenbak thuis gewoon verschoont.
3: Oh, nou,
4: waarom heeft de duif dan die reputatie en onze kat niet?
3: Ja, Charlotte, jij wist dat al heel lang, dat duiven helemaal niet doodeng zijn en dat je er ook van kan houden. Had jij een soort bijzondere ontmoeting met een dier dat jouw liefde deed aanwakkeren?
5: Voor duiven of specifiek voor duiven? Of voor dieren in het algemeen?
3: Want nee, voor duiven.
5: Voor duiven.
3: Ja.
5: Ik had eigenlijk net als Irwan niet zoveel oog voor stadsduiven. Totdat ik zelf een workshop volgde waarvan ik gewoon dacht, leuk. Die werd aangekondigd via de lokale Partij voor de Dierenwerkgroep. En ik dacht, nou leuk, lijkt me leuk.
3: En wat was dat voor workshop?
5: Een workshop duiven met draadvoet helpen.
3: Met draadvoet helpen.
0: Wist jij toen, want ik heb ook veel geleerd, dat duiven een draadvoet hadden?
5: Ik wist het toen nog niet.
0: Want Irwan zei al, je zag in de grote stad zeker geregeld en nog steeds duiven met één pootje of een afgekneld pootje. What the fuck? Wat is een draadvoet?
5: Ja. Nou, een draadvoet is een. Duiven lopen zichzelf een soort van vast in menselijk haar, in draadjes van kleding, van stoffen.
0: Draadjes die op straat liggen?
5: Ja,
0: of
5: die op straat liggen. Ja, die vrij onzichtbaar zijn, denk ik. Maar die scharrelen heel wat af om genoeg bij elkaar te scharrelen, zeg maar, aan eten. Dat ligt overal en nergens, allemaal kleine beetjes. Dus die leggen hele afstanden af en die schuifelen eigenlijk een beetje over straat.
3: Mm-hmm.
5: Dus die nemen eigenlijk van alles mee. En haar en draad heeft de neiging om dan om die teentjes te gaan zitten. En dat trekt zich, als ze pech hebben, steeds strakker. En dat gebeurt helaas best wel vaak.
0: En krijgen het zelf niet los?
5: Die krijgen het zelf niet los, nee.
3: En ze op die workshop hier leerde je dus om ze te helpen, om dat door te knippen.
5: Ja.
3: Maar dan moet je wel eerst die duiven vangen.
5: Klopt, dat is een belangrijk onderdeel van de workshop. Ja, ik had ook toen ik daar. Ja, dus ik werd eigenlijk geïntroduceerd met het probleem, want ik wist er niet van.
3: En hoe doe je dat? Ga je dan op straat lopen kijken of ik ergens een duif kan vangen?
5: Nou ja, er was dus iemand die daar al ervaring mee had en die deed dat voor. En vervolgens mochten wij oefenen als groepje.
3: Ja.
5: Ik geef nu zelf workshops, maar toen dat was mijn eerste kennismaking. En je denkt in het begin zo van, ja, dat gaat mij echt never nooit lukken. Ja, we hebben er foto's van teruggekeken en denk, oh, wat staan we daar toch knullig?
3: Ja, maar het lukt dus.
5: Ja, uiteindelijk, ja, lukt dat.
3: Nou, kijk, je ziet wat voor een enorme haardos ik heb. Dus ik loop heel vaak over straat en dan trek ik even een paar. Dit was ironie, hè, lieve mensen. Okay, dit was ironie. Nee, ja. Maar dan gooi ik een paar kleine haartjes op straat. Maar dat moet je dus niet doen.
5: Nee, zeker niet doen.
3: Ook niet een paar haren.
5: Nee, het kunnen soms echt enkele haren al zijn. Haar is, ze kan heel diep insnijden. Het is ook nog heel sterk.
0: Ja. Irwan straalt uit. Kapot. Ik zou dat nooit doen. Dat vind ik wel mooi. Heel makkelijk. Maar ja, soms moet je ze gewoon maken.
3: Irwan, jij schrijft iets heel fascinerends in je boek. Je hebt het over... We zorgen ook heel goed voor honden, maar niet voor duiven. Ja. Maar hoe in vredesnaam kan je die met elkaar vergelijken?
4: Nou ja, iedereen zal ongetwijfeld weten dat de hond van de wolf afstamt. Dus je had een wild dier en nu hebben we een gedomesticeerd dier. En in feite, als je kijkt naar waar de stadsduif vandaan komt... dus de duif die we hier op de straten en de pleinen en in elke stad zien... Als je terug gaat kijken, dan zijn dat geen wilde dieren. Dat zijn verwilderde rotsduiven. Of de nakomelingen van rotsduiven.
3: Ja.
4: Die hebben wij ooit... toen we begonnen met landbouw, gedomesticeerd. Omdat we erachter kwamen dat de duif heel nuttig was voor ons. We konden ze eten, ze hadden een perfect navigatiegevoel... dus we konden ze terug naar huis sturen als we op reis waren met boodschappen.
3: Ja.
4: Hun duivenpoep was uitstekende mest. Dus de duif had heel veel functies. Wij dachten, weet je wat, we gaan ze lokken, we gaan ze huisvesten... we bouwen torens voor ze en we nemen ze voortaan overal mee naartoe. Dus toen de Romeinen West-Europa ingingen en steden stichten... hadden ze de duif mee. En dat was dus een soort huisdier...
3: Dus dat ze nu mijn balkon op 3 hoog onderscheiden... komt omdat wij ze ooit zelf gedomesticeerd hebben... en naar de stad hebben gehaald.
4: Ja, en dus dat probleem van die draadvoet... Ja. Dat wordt dus nog eens veroorzaakt ook... door het feit dat wij de afgelopen 100 jaar... zijn gestopt met ze huisvesten. We zijn gestopt met ze voeren. We hebben al die functies, die hebben we niet meer nodig. Want we hebben nu internet en we hebben gewoon snelle post en kunstmest.
3: We hebben gewoon niet meer nodig. De groeten, zoek het maar uit.
4: Ja, we hebben die duif aan ons verbonden.
3: Ja.
4: Toen hebben we hem heel recent laten vallen. En die duif, die blijft wel bij ons in de buurt. Die weet niet anders.
3: Zo,
4: die kijkt naar ons
3: wat, hè, mensen?
4: Als de verzorger en de leverancier van voedsel.
3: Ja.
4: Dus als wij niet actief voeren, en dat kan gewoon op voederpunten of in duiven tillen, dan is de stadsduif dus veroordeeld tot het zoeken naar onze kruimels tussen ons afval.
0: Maar zou het kunnen, wat je beschrijft volstrekt duidelijk, dat de duif over een paar generaties doorheeft van, ik ga hier niks meer krijgen, ik ga eens lekker ergens anders naartoe, want ze blijven bij ons, zeg je, omdat ze dat gewend zijn. We voeren ze niet meer, dus ze zoeken naar eten, et cetera.
4: Ja.
0: Maar zouden ze misschien met een paar generaties slim genoeg zijn om te denken, toedeledokie?
4: Ja, je kan ook al je honden buiten zetten en kijken of ze over een paar generaties nog in leven zijn. Of een eigen samenleving gaan stichten. Ik denk dat zo'n proces, als je er al over na wil denken, heel veel dierenleed tot gevolg zou hebben. Plus, er zijn ook onderzoeken die erop wijzen dat als we nu bijvoorbeeld helemaal duiven niet meer zouden voeren, dat ze zich alleen nog maar meer gaan voortplanten om juist de sterfte van door verhongering goed te maken.
0: Zorg dat er een paar overleven.
4: Precies. Dus ingrijpen in een populatie op die manier is misschien niet het beste idee.
3: Charlotte, jij geeft dus ook inmiddels zelf zo'n workshop.
5: Klopt, ja.
3: Dan probeer je natuurlijk ook een beetje mensen een beetje van die duif te laten houden. Wat moeten wij nou weten over een duif wat we nog niet weten? Waarvan je denkt, ja, maar dat moet ik echt even hier vertellen. Dat is zo mooi.
5: Oh, jeetje toch. Dat moet ik
3: of is dat een moeilijke vraag?
5: Nou, dat is een vraag die ik niet
0: Zijn ze lief? Zijn ze sociaal? Zijn ze
5: heel sociaal. Ik moet soms een duif vangen waarvan ik gezien heb dat ze draadvoet hebben, maar die niet, waarvan het niet meteen lukt.
3: Ja.
5: Dus die moet ik dan soms een tijdje volgen en observeren. En dan zie je hoe ze zich onderling gedragen. Het zijn hele sociale. Wat ik geweldig vind, je moet echt eens een keer kijken. Als een duif in de zomer buiten een bad neemt, in het water.
3: Ja.
5: Bij een fonteintje of een waterplas.
0: Spetter,
5: het is
0: spetter, spetter.
5: Geweldig.
0: Het is
5: en daarna
0: gaan
5: ze soms ook. Ja, het is een spektakel. En daarna gaan ze vaak ook nog zo zijdelings in de zon liggen. Dus echt zonnebaden. Ja, ik werd spontaan verliefd toen ik dat voor het eerst zag.
0: Dit vind ik een prachtig
5: Dat
0: beeld.
5: Moet je echt een keer opzoeken.
3: En niet je haren op straat gooien. Dat is gewoon zo'n heel goed idee. En je kan zo'n leuke cursus volgen als je bij Charlotte.
5: Absoluut.
3: Dankjewel jongens. We gaan anders naar de duif kijken. Dankjewel Irwan Droog. Dankjewel. Charlotte Nuiten. En dit is zijn boek.
6: Dit is NPO Radio 2. Renault.
7: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
8: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruikt minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaart tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
9: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
10: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
8: Ga naar WeHeat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op ElizaWasHere.nl.
12: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
13: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
15: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
16: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
0: Nog 6 seconden doorpraten, is precies 1 uur. En dan gaan we nog een uur spijkers maken. Met Oranje Koorts en de kosten daarvan. Met onderwijs wat inclusief is. Met Daniel Logis, met prachtige liedjes. Met Jolien de Vos. Afijn, dat allemaal. Maar nu eerst Michel Koenen.
17: De Brabantse voetbalclub Berghem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. Dat is vanwege de dood van een jeugdleider. De man van 47 is vermoedelijk om het leven gebracht. Zijn lichaam werd gevonden in een sloot bij Herpen, vertelt verslaggever Onno Beukers.
18: Het zou een van zijn vaste rondjes zijn. En gisteren laat werd er al een verdachte opgepakt. Een verdachte waarvan ook veel foto's rondgingen. Maar die man die bleek er helemaal niks mee te maken te hebben. En later is er nog een andere persoon opgepakt. Een man van 35 en die zit nu vast. En ja, ondertussen gaat ook door de politie het onderzoek natuurlijk verder om te kijken wat daar gebeurd is en wat deze verdachte daarmee te maken heeft.
17: Bij de club kwamen vanochtend leden samen om herinneringen op te halen en ook de burgemeester was daarbij aanwezig. Na Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de Amerikaanse rapper Kanye West ook niet welkom in Italië. Ye, zoals hij zich tegenwoordig noemt, zou optreden in het noorden van het land, maar mag niet komen, officieel vanwege verwachte protesten. Ye kwam in opspraak onder meer door bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. Zijn twee concerten, volgende week in de Gelredome in Arnhem, gaan vooralsnog wel door. België heeft ook vandaag weer te maken met zware buien met onweer. Die buien trokken ook over het uiterste zuiden van Limburg in Nederland. De overlast in België is best groot, zegt de brandweer.
19: Een honderdtal oproepen eigenlijk al op een half uur tijd voor straten die onder water komen, straatkolken die het water niet kunnen slikken en zo verder. Er zijn verschillende woningen die getroffen zijn in die zin dat we oproepen krijgen van kelders die onderlopen. Onze ploegen concentreren zich volop om die woningen te kunnen beschermen.
17: Einde van de middag, begin van de avond, dan worden er nieuwe pittige buien verwacht in België. Bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten die moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. De chauffeur die kon zelf uit de cabine klimmen, maar werd door de bijen aangevallen. Hij zou honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. Imkers die hielpen met het vangen van de bijen. Het weer volop zon, alleen in het uiterste zuiden dus nog kans op wat buien. Het is 21 tot 28 graden. En met dat zomerse weer zijn er vast heel wat mensen op uit met de auto. Dennis Mooij bij de ANWB.
6: Zeker, er staat 150 kilometer file nu. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch heb je tussen Beest en Zaltbommel 10 minuten vertraging. A12 naar Den Haag tussen Bunnik en Nieuwegein doe je er een half uur langer over. En dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. A27 Breda-Utrecht tussen Gorkum en Lexmond 20 minuten extra. A73 vanuit Nijmegen naar Venlo tussen Nijmegen en Malden doe je er 10 minuten langer over door een ongeluk. En de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens een half uur vertraging.
20: Zometeen op NPO Radio 2. Spijkers met koppen.
21: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
22: Nu bij Quantum tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
23: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
24: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
23: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
25: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
26: Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
27: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
28: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
29: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Dus word ook ecovriend en ontvang 25% vriendenkorting op biofavorieten. Ecoplaza.
30: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
31: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
32: Yes, hij doet het.
33: Ja hoor, dat kan zeker.
31: Roger! Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
30: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
20: Spijkers met koppen.
3: De komende uur, waarom dure spitsen nauwelijks scoren? Hoe inclusief kan het onderwijs eigenlijk zijn? En we zingen Happy Birthday Mrs. Marilyn Monroe. Maar eerst, dames en heren, is hier Daniel Lohuis.
20: Spijkers met koppen.

0: Ik heb nooit genoeg liedjes, dat bestaat niet. En wat zijn we daar blij mee? Daniel Loos.
1: En wat fijn dat het zo goed met hem gaat. Over You Heen van de nieuwe plaat van Daniel Loos. Nog twee liedjes van hem in deze Spijkers met Koppen.
0: Juist, de Oranje Koorts. De Oranje Koorts neemt toe, lieve mensen. De selectie is bekend. We boycotten het WK niet. En de kenners zijn overtuigd dat we de halve finale hadden. Maar om optimaal van het grootste evenement ter wereld kunnen genieten, is het belangrijk om de cijfers achter het voetbal te begrijpen. Want kun je voorspellen hoe een penalty wordt genomen en welke talentvolle speler maakt na het WK een megatransfer? In het boek Soccer Economics duiken Simon Cooper en Steven Szymanski op wetenschappelijke wijze in voetbalvraagstukken. Simon is hier en speelt cijfer tiki-taka met Dolf.
1: Welkom Simon, Soccer Economics. Jij schrijft vaak over voetbal.
2: Ja, ook.
1: Ook. Je schreef, denk ruim een week geleden, de NRC volgens mij een groot stuk. En dat ging over het boycotten of niet boycotten van het WK.
2: Precies, ja.
1: Waarom zouden wij dat WK niet boycotten?
2: Ik begrijp dat mensen heel boos zijn. Ik ben ook boos als je Trump en Infantino ziet. Het spektakel dat ze ervan maken, de dure kaartjes. Het is helemaal terecht dat mensen dat niet tolereren. Maar het WK is niet van Trump, het is niet van Infantino. Het is van iedereen die van voetbal houdt. Dus je moet die twee dingen in je hoofd houden. Dat zijn slechte mensen. WK is prachtig, geniet ervan.
1: Maar ik ben het met je eens. In de zin van het WK kan prachtig zijn, geniet ervan. Maar het is wel opvallend dat de FIFA, waar Infantino dan de zetbaas van is, toch wel opvallend vaak weet toe te wijzen aan landen waar wij niet specifiek heel blij van worden. Een Rusland, een Qatar, een VS, et cetera. Dan denk je op een bepaald moment toch ook van, moeten we daar maar elke keer aan mee blijven doen? Of moeten we een vuist maken en zeggen, we doen het gewoon niet meer?
2: Ja, wij democratieën zijn een slinkend deel van de wereld.
1: Ja.
2: De autocratie neemt toe. De meeste landen aan wie je toe kunt wijzen zijn autocratieën. Maar bovendien, het is makkelijker om het aan zo'n autocratie te geven dan aan een democratie. Democratie heb je boze burgers, heb je parlementaire commissies die zeggen, waarom geven we miljoenen, soms miljarden uit aan stadions? In Qatar of Rusland heb je dat niet.
1: Makkelijker geregeld. En nu is het ook makkelijker geregeld. Denk jij dat het een Trump-show wordt, het WK, of een Infantino-show?
2: Trump denkt dat het een Trump-show wordt. Ik denk dat het een anti-Trump-protest-WK wordt. De meeste stadions staan in blauw Amerika. Het zijn steden die democratisch stemmen.
1: Ja?
2: Trump is op een diepte van populariteit. Ik denk dat je een heleboel protesten gaat zien. Hij zal niet in het stadion durven komen dat hij dan uitgejoeld zou worden.
0: Ja.
2: Dus ik denk dat het veel meer een blauw Amerikaanse show
0: wordt. Protesten in het stadion, denk je?
2: Ik denk dat hij dat niet waagt. Hij was vorig jaar een keer in een voetbalstadion in Washington.
0: Ja.
2: Kwam op het videoscherm. En werd massaal uitgejouwd. Dat kan hij natuurlijk niet hebben. Hij zal vanuit het Witte Huis commentaar leveren.
1: Laatste wat hier nog over gaat. ICE is een organisatie die heel veel mensen oppakt, deporteert op allerlei manieren. Heel vaak zijn het mensen met een iets wat getinte huidskleur, et cetera, bepaalde afkomsten. Er zijn een paar teams, ik weet ze niet allemaal, maar er zijn een paar teams waar wel een paar donkere jongens in spelen. Is dat nog een probleem? Dat je met al deze mensen naar dit land gaat waar ICE toch voor een deel de dienst uitmaakt?
2: Nou, er gaan heel weinig mensen naar het WK. Amerika is een land waar de fans al wonen. Kijk, iets van 40 miljoen mensen in Amerika zijn van Mexicaanse afkomst.
1: Ja.
2: De meeste van die mensen zijn voor Mexico. Die willen normaliter Mexico shirt aan, met je vrienden in een bar kijken, naar het stadion en zo, juichen op straat als Mexico wint. Dat durft nu natuurlijk helemaal niemand. ICE die is onderdeel van de security van het WK. Maar ik denk dat in al die steden is er oppositie tegen ICE, heb je protesten tegen ICE. Ik denk dat we dat op het WK gaan zien. Ook dat gewone Amerikanen met Mexico-vlaggetjes in een auto rondrijden op wedstrijddag, zodat ICE in de war raakt. Dat is in Minneapolis ook gebeurd.
1: Dat is mooi. We praten over Soccernomics, we praten over voetbalraadsels. Alleen al de titel, Soccernomics. En dan, waarom dure spitsen nauwelijks scoren? Ik denk, dure spitsen zijn spitsen die duur zijn omdat ze heel veel scoren. Maar waarom scoren dure spitsen nauwelijks?
2: Spits is de duurste positie. Je kunt veel beter een keeper kopen. Dat is veel goedkoper per wedstrijd.
1: Maar die scoren vaak minder.
2: Keeper scoort soms minder. Keeper scoort,
1: kijk, Ronald Koeman junior is een uitzondering, maar in principe.
2: Ja, ik denk dat Ronald Koeman junior bijna evenveel scoort als Casper Dolberg. Dus
1: in Utrecht een hele fijne grap.
2: Sebastian Haller.
1: Ja. Oh, mooi. Ja. Dus, maar een dure spits is toch duur omdat hij scoort?
2: Dat zou je denken.
1: Ja, dat zeg ik al twee keer.
2: In Soccernomics laten we zien dat het transferbedrag dat clubs uitgeven geen verband heeft met de ranglijstpositie. Dus je kunt nog honderden miljoenen aan transfers uitgeven wat Manchester United doet. Het helpt je niet. De echte samenhang is tussen salarissen en ranglijstpositie. Bijna altijd wordt het team met hoogste salarissen kampioen, team met laagste salarissen eindigt onderaan. Ajax is een uitzondering omdat die laatste jaren
1: hoge salarissen en toch onderaan eindigen?
2: Ja, daarvoor moet je echt heel dom zijn. Ja.
0: Jezus.
1: Zo nu en dan als technisch directeur.
0: Pek en veren
1: de piemel laten zien.
2: Ja, Overmars, dat is één verhaal. Sven Mislint, dat was incompetent in het kopen
1: het
2: van spelers.
1: Echt krankzinnig. Ja. We praten over voetbal, want uiteindelijk is het een prachtig spel. Je zei het al, het WK is daar weer de absolute top van. Niet alle, maar bijna alle beste spelers van de wereld zijn daar met hun land, et cetera. Na die groepsfase komen de knock-out wedstrijden. Dus de kans op strafschoppen is altijd aanwezig.
2: Ja, ja.
1: Even, alleen al het feit dat soms mensen zeggen, strafschoppen, dat is een loterij. Is dat volslagen onzin?
2: Het is onzin en het is ook voor een groot deel achterhaald. Dus bijna alle teams hebben nu serieuze datarapporten geschreven.
1: Analisten voor de strafschoppen.
2: Analisten voor strafschoppen. Ja. En dan moet je niet alleen zeggen, die speler schiet links. Want er is geen enkele speler die vaak strafschoppen neemt, die altijd naar één kant schiet. Want dat kan iedereen wel doorzien. Maar soms zie je, hij schiet links en dan rechts en dan links en dan rechts. Dat soort dingen.
1: Toen Chelsea en Man United de Champions League finale speelden, was Van der Sar nog keeper bij Man United.
2: 2008.
1: Precies. Uiteindelijk won hij. Hij was. Wat gebeurde er met die strafschoppen?
2: Ja, nou, de man die nu data-analyst is van Engeland, dat is een Spanjaard, Ignacio Palacios Huerta. Die maakte een analyse voor Chelsea. En die zei, Van der Sar duikt te vaak naar zijn rechterkant.
1: Ja.
2: Dus je moet links van hem schieten. Dat lukte de eerste vijf Chelsea-spelers.
1: Ho.
2: Begin lukte.
1: Als hij naar rechts duikt,
2: dan moet je links van hem schieten.
1: Nee, want jij staat toch aan de andere kant?
2: Je begrijpt denk ik wat ik bedoel. Links van Van der Sar. Hij gaat naar zijn rechterhand, je schiet links van hem.
1: Maar dus jij oké, maar voel je wat er gebeurt? Jij rekent de keeper gezien vanuit de speler. Want als jij zegt Van der Sar duikt naar rechts, denk ik, hij duikt naar rechts. Maar je zegt eigenlijk, hij duikt naar links.
2: In het rapport hebben ze wat duidelijker opgeschreven dan ik het nu vertel. Zo duidelijk dat de eerste vijf of zes Chelsea-spelers allemaal links van Van der Sar schieten.
1: Omdat ze wisten, daar duikt hij niet naartoe.
2: Daar duikt hij niet naartoe.
1: Dus die gingen erin.
2: Boven John Terry, die glijdt uit en schiet de bal via buitenkantpaal naast. Anders is Chelsea Europees kampioen en krijgen ze iets van 200 miljoen euro.
1: Duurste
2: gemiste strafschop aller tijden.
1: Die strafschop genomen, nog steeds gelijk. Wat gebeurt er precies?
2: Dan komt Nicolas Anelka beslissende strafschop nemen voor Chelsea. En inmiddels heeft Van der Sar het door. Het is heel raar, ik zat in een stadion in Moskou. Niemand zag het die avond, terwijl ogen van honderden miljoenen mensen op hem zijn gericht. Van der Sar staat tegenover Anelka en Van der Sar wijst naar zijn linkerkant. Zo van, dat doen jullie, hè jongens, allemaal links van mij.
1: Van der Sar had na vijf strafschoppen door dat ze wisten wat zij wisten.
2: Ja.
1: Hij laat aan Anelka merken, ik weet wat jullie weten en nu weet ik het ook.
2: Dus hij staat zo
1: gebaand. Hij staat te wijzen naar links voor de luisteraar naar rechts.
2: En Anelka die denkt, oh jee, ik wilde inderdaad links van je schieten. Wat nu?
1: Wat nu? Je ziet het hoofd van Anelka. Ja.
2: En de analist had geschreven, bij Van der Sar mag je laag of hoog schieten, maar nooit middenhoog, want dat is zijn beste hoogte. Anelka schiet rechts van Van der Sar, middenhoog. Van der Sar pakt hem, United Europees kampioen. Doordat Van der Sar het net op tijd doorkreeg. Ja.
1: Deze man, je zei, het is een Spanje, het is eigenlijk een Bask.
2: Het is een Bask, precies.
1: Het is een Bask. Dat betekent dat hij niet specifiek voor Spanje is.
2: Helemaal niet. Hij is niet voor Spanje. Ik leerde hem kennen. Hij staat in Soccernomics. Ik had hem via Soccernomics leren kennen. Nou, u weet misschien nog, Nederland-Spanje WK-finale 2010.
1: Ja.
2: Ik was tijdens het toernooi in contact geweest met Ignacio. Die zegt, teams doen, op dat moment doen ze nog niks. Het is heel primitief. Qua analyse. Dus bij Argentinië hadden ze het aan Maradona, de bondscoach, aangeboden, data-analyse. Maradona wilde niks van weten. Dus ik mail Kees Jansma in het Oranjekamp. Die was toen perschef. En ik zei, Kees, hebben jullie belangstelling voor een penalty-rapport geschreven door de grootste kenner ter wereld, Ignacio Plácido Suárez van de London School of Economics? Kees zei, ja, prima. Ignacio stuurt dat rapport de ochtend van de finale.
1: Er was bij de WK-finale Nederland-Spanje een penalty-rapport.
2: Ja, Nederland had dus een penalty-rapport. Ja.
1: Wereldkampioen
2: nou,
1: hadden
2: geworden.
1: Nou, het
2: was ontzettend spannend, ook voor mij. Want de ochtend van de finale, die zondagochtend.
1: Ja, ik moet afronden, ja.
2: We krijgen een mailtje van Ruud Hesp, de keeperstrainer van Oranje. Die zegt, dit rapport kunnen we perfect gebruiken. Ik zit op de tribune in Zuid-Afrika. Ik denk, nog vijf minuten tot de penalty is. Volhouden,
1: dan worden wij weer kampioen.
2: Ja, met dank aan mij en Ignacio. Maar Iniesta scoort, het is allemaal voorbij.
1: Hou op met me. Wat een goed boek. Je kan deze man nog in theater zien. Nog vier keer. Simon Cooper, Soccernomics.
3: Dank je wel. Spijkers met koppen.
1: Crazy. Het boek heet Soccernomics en in het theater is hij nog te zien. Dan vertelt hij nog veel meer over het WK, over getallen, over financiën, over... Ah, corona. Kleine overgang. Deze week. Deze week begonnen in Den Haag de verhoren. Parlementaire enquêtecommissie coronabeleid. Mensen als Jaap van Dissel, Mark Rutte worden ondervraagd. En gisteren, dat heeft u wellicht gezien, was de beurt aan degene die nu naast mij aanschuift. Dat is viroloog Marion Koopmans. Mevrouw Koopmans, welkom.
4: Hallo, ik ben Marion Koopmans. Ik zat bij de enquêtecommissie. Marion Koopmans.
1: Patrick.
4: Ja,
1: Patrick.
4: Hallo, Dolf. Ja. Oh, je ziet er ook slecht uit, zeg. Wat heb jij onder
1: Patrick.
4: De leden? Nee, ik ben Marion Koopmans, hè, viroloog. Nee. Ik speel een rol, begrijp je?
1: Ja, je speelt een rol, maar dit is niet leuk.
4: Jij vindt het niet leuk als ik zo'n beetje nadrukkelijk Marion Koopmans serveer? Dat is toch wel leuk, of niet?
1: Nee, ik zou je uitleggen om. Weet jij hoeveel haatreacties deze vrouw over zich heen krijgt? Weet je dat?
4: Ja, oké, maar ik doe niet alleen Marion Koopmans. Ik wilde ook Rutte nog even doen. Hey, hoi, hi, gaaf, leuk, super, ha? Hi, ik sta hier bij deze persconferentie naast Jaap van Dissel. Ja. En wij mogen vanaf vandaag allemaal geen handen meer schudden. Ja. Hé, Jaap, toch? Hè? Ja. Kom even hier, man. Geef me de 5. Oh, stom.
1: Ja. Patrick, ik vind dit dus ook niet echt.
5: Mijn naam is Ab Osterhaus. Waarom staat hier op tafel geen letter? Een groot glas met rode wijn voor mij. Of deze. Hi, ik ben Siebert. Ik zit hier helemaal zonder winstoogmerk. Dolf, wil jij nog een doosje mondkapjes van mij?
1: Patrick.
4: Ja, kijk, ik dacht, ik doe even een beetje een leuke post-covid terugblik carousel. Snap je, is leuk voor de mensen.
1: Ja.
4: Dus ik wilde Irma Sluis nog doen met weet je. En dan wilde ik bij jou nog even een wattenstaaf tot aan je blinde darm inbrengen. En nou ja, leek mij leuk.
1: Ja, nou, dat lijkt op zich wel lekker. Maar ik vind dat het zich nu echt richt op een paar bekende personen. Terwijl, laten we eerlijk zijn, we moeten misschien allemaal in de spiegel kijken. Ik bedoel, wat er toen is misgegaan. Patrick. Jij hebt toen ook dingen gedaan die niet helemaal in orde zijn.
4: Sorry, maar gaat het nou opeens over mij? Sta ik opeens terecht?
1: Nou, je hebt echt wel grappen gemaakt. Waarvan je kan denken, was dat nou nodig? Je hebt hier naast mij Hugo de Jonge belachelijk gemaakt. Toen Hugo de Jonge kwam met een intelligente lockdown.
4: Ja, omdat intelligent niet het eerste woord was waar ik aan dacht bij Hugo de Jonge. Maar goed, maar dat was met de kennis van toen.
1: Ja, ja.
4: Hey, ik wist toen ook nog niet dat we 5 jaar later dik schoof zouden krijgen, snap je? Dat is, ja.
1: Patrick, jij hebt hier mensen belachelijk gemaakt. Mensen zoals hier die wc-papier gingen inslaan. Terwijl jij zelf...
4: dat viel reuze mee. Nou. Tuurlijk. Ik heb mij toen ook een paar extra wc-rollen toegeëigend. Maar dat is inmiddels 6 jaar later echt wel bijna op. En
1: Jij hebt na de tv-uitzending, toen kreeg minister Bruno Brouwers op tv een briefje.
4: Ja.
1: Waarop stond dat het eerste coronageval in Nederland was.
4: Ja.
1: Heb jij bij Spijkers hier de hele pandemie zitten weglachen, Patrick Nedervoorden?
4: Nou, daar heb ik absoluut geen actieve herinnering aan.
1: Luister maar.
4: Dan gaan we nu luisteren naar ons vaste onderdeel, de coronastanden.
6: Rijnvelden, 257 plus 3. Straatsburg, 274 plus 30. Pietersdorf, 419 plus 14.
4: Ja, minister Bruins, dit zijn schokkende standen. Wat kan u hierover zeggen?
7: Nou ja, ik zou hierover willen zeggen...
4: Ja, ik zie dat nu dat u een briefje toegestopt krijgt van Felix Murders. En dat is natuurlijk een oudere man, maar die heeft vroeger zowel de builenpest als de Spaanse griep overleefd. Dus gerust, die is niet ziek te krijgen. Minister Bruins, wat staat er op het briefje?
7: Ja, hier staat... Ik lig op kamer 12. Geile poes.
4: Ja, ik... Ik denk nu toch, Felix, dat je het verkeerde briefje aan de minister hebt gegeven.
1: Okay.
4: Dit kan niet. Dat begrijp ik natuurlijk. Toen waren ook al die MeToo-verhalen over Felix nog niet naar buiten gekomen. En toen wist ik natuurlijk ook nog niet dat Felix uiteindelijk aan corona zou overlijden. Dus dat is...
1: Maar Felix leeft nog.
4: Oh, nou mooi. Dat is... maar ik bedoel dat het publiek dat daar toen zat aan corona zou overlijden.
1: Die zijn er dus ook nog.
4: Ja, maar die zien er wel allemaal uit alsof ze long-covid hebben. Ja. Dus ik ga even...
1: Ga je nou anderhalve meter verder zitten? Op dezelfde voet verder nu?
4: Nou, als Marion Koopman zou ik willen zeggen... Zeg je, wij mensen, wij moeten echt veranderen.
1: Nee, maar wat ga jij straks doen als ebola ons land binnenkomt?
4: De ebola-standen. Deuvendrecht plus 5. Sint-Bichis-Gestel plus 9.
1: Jezus, Patrick.
4: Nee, Marion Koopmans. Ja, Marion Koopmans. Viroloog. Ja. Wat?
1: Ik weet de conclusie al van de hele enquête. Ja. Wij hebben er niet zo heel veel van geleerd.
4: Dat vrees ik ook.
1: Dank u wel. Bam.
0: Patrick Nedervoorden, dames en heren, nog 2 nummers.

0: stil van, hè? Wow, prachtig, prachtig, echt.
1: Daniel Lewis. Met Reijer Zwart en Bernard Gepke. Wat een muzikant, prachtig. Nog één liedje van hen in deze Spijkers met Koppen. En volgende week staat hier Kieke. Kieke komt hier het seizoen afsluiten. Dat is prachtig en swingend en aanverwant. Je kunt
0: hem
1: kennen van nummers als Paca Baez en Camino. En andere dingen die ik niet specifiek uit kan spreken, maar wel mooi vind. Volgende week Kieke in dit theater. Ondertussen debatteerde de Tweede Kamer deze week over passend onderwijs. Dat wil zeggen dat ieder kind onderwijs moet krijgen dat bij hem of haar past. Zo. Maar in de praktijk lukt dat niet. Duizenden kinderen in Nederland zitten namelijk thuis door een tekort aan leraren. Er zijn een lange wachtlijst in speciaal onderwijs, waardoor kinderen niet naar school kunnen. Ook in het regulier onderwijs zijn te weinig docenten om alle vacatures te vullen. En worden de zorgen over de kwaliteit van onderwijs dus groter. Tegelijkertijd wil Den Haag in 2035 met en zonder ondersteuningsbehoeften samen naar school gaan. Dus kinderen met en zonder die behoeften samen naar school. Inclusief onderwijs noemen ze dat. Mooi ideaal, maar de vraag is, staat hier letterlijk... Willem eigenlijk in gesprek met D66-Kamerlid Ilaan Roodekerk en met Koba van der Veer, zij is van de Algemene Onderwijsbond.
2: Juist, dames, hallo, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
2: Ilana, even los van eerst even van alle termen en schoolsystemen. Hoe kan het dat er duizenden leerlingen thuis zitten?
3: Ja, dat is natuurlijk echt vreselijk. En dat is ook iets wat we niet mogen accepteren. Ja. En het laat wat mij betreft zien dat het systeem op onderwijs vastloopt. We hebben nu 12 jaar passend onderwijs. Mm-hmm. En de conclusie is dat er 70.000 kinderen zijn die geen school hebben. En dat is natuurlijk echt vreselijk. En er gaan heel veel schrijnende verhalen achterweg van ouders die heel graag een plek voor hun kind op school willen, maar die niet kunnen vinden. Ja. En we moeten echt het probleem niet bij hen neerleggen, niet bij het kind, maar bij het systeem dat faalt.
2: Want we hebben nu passend onderwijs. Dat betekent regulier onderwijs als het kan en speciaal onderwijs als het moet. Maar geef even een voorbeeld met een kind. Want waarom zou een kindje... Ik heb ze zelf niet, dus dan moet ik dat altijd zo vragen. geef eens een voorbeeld. Waarom een kind, wat heeft een kind dat hij niet bijvoorbeeld nu bij een regulier onderwijs terecht kan?
3: Ja, het kan om meerdere dingen gaan. Het gaat bijvoorbeeld om kinderen met een beperking, waarvan we ook weten dat er mogelijkheden zijn om wel naar reguliere school te gaan. De samen naar schoolklassen, die laten zien dat het wel kan. Maar het kan ook gaan om kinderen met ADHD, met een taalontwikkelstoornis, met hoogbegaafdheid, voor wie het niet lukt om een passende school te vinden. Dan gaan ze van school naar school en uiteindelijk ontstaat er zoveel angst en stress bij een kind dat die bijvoorbeeld thuis komt te zitten, dat ouders moeten stoppen met werken, hun kinderen thuis opvangen. Ja, en dit moet echt stoppen.
2: En dat is het idee achter inclusief onderwijs, wat er dan aan moet komen in 2035. Dat is dan voor iedereen.
3: Inclusief onderwijs gaat ervan uit dat je specialistische scholen houdt voor wie dat echt nodig is. Maar we zien nu al dat daar de wachtlijsten enorm zijn opgelopen. En dat je ervoor moet zorgen dat een kind gewoon een recht heeft op onderwijs. Dat hij het liefst in de buurt naar school kan. Zo'n voorbeeld van zo'n samen naar schoolklas waar ik ook ben geweest. Wat je daar ziet is dat kinderen in een aparte klas zitten op een reguliere school. Met extra leraren, extra ondersteuning, zorg waar dat nodig is. Maar dat ze wel met elkaar naar school gaan, elkaar zien in de pauze en klasgenootjes daar.
2: En dat
3: leren
2: samen
3: kennen
2: naar schoolklas, daar hebben we het zo meteen nog wel meer over. Maar dat is dus een soort klas waar dus verschillende kinderen bij elkaar zitten, waar het wel werkt. En uiteindelijk is dus het idee dat in 2035 dat iedereen alles bij elkaar zit. Je zou denken, Koba, dit klinkt natuurlijk fantastisch. Wat kan je hier in vredesnaam op tegen hebben? Elk kind kan in de buurt naar school, alle kinderen gaan naar dezelfde soort school.
4: Ja. Nou, het is echt overduidelijk dat dit een prachtig ideaal is. En ik denk ook dat het vanuit ouders gezien ook heel begrijpelijk is. Hè? Je wilt je kind in de buurt hebben. En je hoort vreselijke verhalen over busvervoer, leerlingenvervoer. Kinderen zitten veel te lang in een busje. Dus natuurlijk, mooi ideaal.
2: Want speciaal onderwijs is vaak heel ver
4: weg. Ja, is vaak niet direct bij de woonplaats.
2: Ik hoorde gisterenmiddag een dame op de radio, een moeder, die zei, ik moet voor mijn kind per week 700 kilometer reizen op en neer naar school. Ja.
4: Dat is vreselijk en is absoluut niet in het belang van een kind als het zoveel is. Maar er moet wel heel veel gebeuren voordat dat in 2035 echt kan gaan werken. Wij als onderwijsbond zeggen, maak het beleid vanuit wat er mogelijk is, vanuit de klas, vanuit de leraren. Mm-hmm. Als je ziet dat passend onderwijs niet werkt, was eigenlijk ook een bezuinigingsmaatregel. Er is onvoldoende expertise in de school. En daarom worden kinderen dan ook om die reden doorverwezen naar het speciaal onderwijs.
2: Ja, dat is dus hoe het nu is. Dat werkt niet. Ja.
4: Maar uiteindelijk hebben wij onze achterban en leraren gevraagd, mensen in het onderwijs, van hoe kijk je daar tegenaan? En hebben we verschillende scenario's voorgelegd. Wil je de huidige situatie met extra zorg? Nou, daar is wel animo voor. Maar de meest inclusieve vorm die we hebben onderzocht, daar is geen animo voor. Want het kost heel veel aanpassingen, randvoorwaarden moeten op orde.
2: Ja. En het is waar zijn die leraren bang voor? Want het, nog even over dat ideaal, het is prachtig als alle kinderen bij elkaar in de klas zitten. Wat zijn hun grootste bezwaren?
4: We zijn bang dat het niveau terugloopt, want het moet goed zijn voor het kind met de ondersteuningsbehoeften, maar ook voor de gewone kinderen. Die hebben ook gewoon recht op goed onderwijs en goede aandacht. Mm-hmm. We zijn bang dat sociale vaardigheden aflopen, basisvaardigheden, taal en rekenen staan al onder druk. We denken dat er meer thuiszitters gaan komen dan op dit moment. En dat vind ik vreselijk, dat er al zoveel zijn.
2: Ja.
4: Dus meer thuiszitters, daar zijn we absoluut niet bij gebaat. En meer werkdruk voor de leraar.
2: Kortom, Ilana, je hoort vooral de leraar die zeggen, ja, maar dit gaat gewoon niet werken.
3: Ja, en ik hoor ook vooral de angst die eronder zit. Maar ik wil ook dat we met elkaar kunnen zeggen, laten we het gaan doen. Met D66 in het kabinet gaan we 1,5 miljard structureel investeren in onderwijs.
2: Ja.
3: Daarnaast zijn de zorgen die leraren noemen, denk ik, belangrijk om aan te doen.
2: Het komt er altijd op neer op geld. Daar komt het eigenlijk altijd
3: maar
2: op neer.
3: Maar ook wat je ermee doet. Hè? Dus wat wij daarmee willen is bijvoorbeeld kleinere klassen. Zodat leraren ook meer aandacht kunnen hebben aan leren voor leerlingen. We willen dat ze beter ondersteund kunnen worden. Dat ze ook geprofessionaliseerd worden. Hè, opgeleid om te gaan met meer leerlingen. En dat zijn zaken die je voor elkaar moet krijgen om dit mogelijk te maken. Maar we kunnen niet bij de pakken neerzetten en het toestaan dat er zoveel kinderen nu thuis zitten. Dus ik zeg, laten we dit met elkaar gaan doen.
1: Maar als we nu al tekorten zijn in het basisonderwijs, ik bedoel, los van geld in leerkrachten, dat er heel veel scholen zijn die maar net de eindjes aan elkaar knopen of zelfs niet, omdat je gewoon te weinig mensen voor de klas. Als je kleinere klas maakt, heb je dus meer leerkrachten nodig die aandacht kunnen geven. Want het is volstrekt duidelijk waarom we dit willen. Maar zijn die mensen te winnen? Kunnen wij meer mensen vinden die in het onderwijs gaan werken om dit mogelijk te maken?
3: Ja, dit is wel de eerste gedachte. Maar wat je ook in het onderzoek van de Onderwijsbond ziet, leraren verlaten juist de school door de hoge werkdruk. 1 op de 5 PABO-studenten verlaat binnen een paar jaar het onderwijs, omdat er zoveel kinderen in de klas zitten, 30 leerlingen en zoveel administratie. Ja?
4: Nou, ik vind sowieso kleine klassen, daar heeft D66 in het verleden ook een plan voor ingediend, is een goed idee.
2: Mm.
4: Want ik weet zeker dat er een aantal kinderen zijn die in het gewone reguliere onderwijs kunnen blijven als we teruggaan naar kleinere klassen. Geen enkel kind gedijt goed in een klas van 30 kinderen, dus laten we wel weten.
2: Maar is dat reëel om te denken, daar zijn genoeg mensen voor kleinere klassen, heb je extra leraren nodig?
4: Het gaat erom dat we zien op dit moment meer studenten op de PABO. Dus dat is al heel positief.
2: Ja.
4: Er is heel veel belangstelling voor zijinstromers. Maar zorg dat die mensen gewoon goed kunnen lesgeven. Als we het over inclusief onderwijs hebben, hebben we mensen nodig die specialist zijn.
2: Mm-hmm.
4: Gedragsspecialisten, orthopedagogen in de school, die zijn er niet. Een fysiotherapeut maar of een verpleegkundige die een kind aan de zondevoeding gaat leggen om 9:30.
2: Ja.
4: Dat is er nu niet.
2: Maar je zou zeggen dat al die mensen die nu in het speciaal onderwijs werken, die kunnen dan in de reguliere, normale klassen gaan werken, toch?
4: Nou, het zorgt wel voor heel veel onrust. Kijk, in het onderwijs willen we meer handen in de klas en meer rust. Nou, ik vind sowieso kleine klassen, daar heeft D66 in het verleden ook een plan voor ingediend, is een goed idee.
2: Mm.
4: Want ik weet zeker dat er een aantal kinderen zijn die in het gewone reguliere onderwijs kunnen blijven als we teruggaan naar kleinere klassen. Geen enkel kind gedijt goed in een klas van 30 kinderen, dus laten we wel weten.
2: Maar is dat reëel om te denken, daar zijn genoeg mensen voor kleinere klassen, heb je extra leraren nodig?
4: Het gaat erom dat we zien op dit moment meer studenten op de PABO. Dus dat is al heel positief.
2: Ja.
4: Er is heel veel belangstelling voor zijinstromers. Maar zorg dat die mensen gewoon goed kunnen lesgeven. Als we het over inclusief onderwijs hebben, hebben we mensen nodig die specialist zijn.
2: Mm-hmm.
4: Gedragsspecialisten, orthopedagogen in de school, die zijn er niet. Een fysiotherapeut
2: maar
4: of een verpleegkundige die een kind aan de zondevoeding gaat leggen om 9:30.
2: Ja.
4: Dat is er nu niet.
2: Maar je zou zeggen dat al die mensen die nu in het speciaal onderwijs werken, die kunnen dan in de reguliere, normale klassen gaan werken, toch?
4: Nou, het zorgt wel voor heel veel onrust. Kijk, in het onderwijs willen we meer handen in de klas en meer rust.
2: Ja.
4: Maar niet allerlei in- en uitlopende specialisten

0: over inclusief onderwijs hebben, hebben we mensen nodig die specialist zijn. Mm-hmm. Gedragsspecialisten, orthopedagogen in de school, die zijn er niet. Een fysiotherapeut maar of een verpleegkundige die een kind mensen aan de zondevoeding gaat leggen om 9:30. Ja. Dat is er nu niet.
1: Maar je zou zeggen dat al die mensen die nu in het speciaal onderwijs werken, die kunnen dan in de reguliere normale klassen gaan werken, toch?
0: Nou, het zorgt wel voor heel veel onrust. Kijk, in het onderwijs willen we meer handen in de klas en meer rust.
1: Ja.
0: Maar niet allerlei in- en uitlopende specialisten die dan continu in- en uitlopen.
1: Ilana,
0: dat
1: klinkt een beetje alsof het een prachtig idee is, maar als 9000 leraren tegen zijn, wordt het wel een beetje lastig.
0: Nou, maar dat wil ik nu al zeggen. Nee. We zijn niet tegen, maar er moet heel goed gekeken worden naar de randvoorwaarden. Ja. En dat betekent kleinere klassen, dat betekent meer expertise in de school. En hou er even rekening mee. Er is geen schoolgebouw.
1: Hou er even rekening mee.
0: Ja, er is geen schoolgebouw.
2: En dat delen wij helemaal. Dus wij vinden ook deze voorwaarden moeten op orde. En dat is niet alleen goed voor de leerlingen die nu thuis zitten. Dat is goed voor alle leerlingen. Ja. Dus laten we daarmee aan de slag. En
0: we gaan ook de schoolgebouwen moeten nog aangepast. Dus dat moet ook
1: bijvoorbeeld, over 9 jaar is het zover, dames. Ik vermoed dat we voor die tijd het nog een keertje erover gaan hebben. Dankjewel,
3: zeker,
1: Ilana Rodekerk. Dankjewel, Koba.
3: Dankjewel.
1: Dames, dank.
3: Spijk. Daniel Boos.

0: podcast. Een staatsgreep in Soedan kunnen we nog wegzetten als geopolitiek ingewikkeld. Burkina Faso, die BFF's met Poetin is, dan zeggen we ja, ingewikkelde regio. Maar Amerika, daar hebben ze Apple Stores, havermelk en mensen die na één paniekaanval een memoir schrijven. Dat is ons soort beschaving. Amerikanen zijn ons soort mensen, alleen dan wat luider, dikker en met meer wapens. Dus dan doet Trump weer iets waanzinnigs en dan begint het ritueel. Iedereen neemt positie in. De ene helft roept dat dit het einde van de democratie is. De andere helft roept dat je tegenwoordig ook niks meer mag. En ik zit ertussen en ik denk, jongens, kunnen we deze aflevering doorspoelen? Ik moet iets bekennen en ik voel me daar slecht over, omdat ik aanvoel dat u, lieve luisteraars, allemaal moreel zuivere mensen bent. Gezien de leeftijd van de zaal was u vroeger al tegen kernwapens. Nu tegen fascisme en tussendoor nog een keertje op de juiste manier boos op Tata Steel. En dan zit ik ook nog eens naast Dolf, de linkse messias, die er precies uitziet als Jezus toen hij 3 dagen dood was. Maar ik ben moe. Ik ben moe van alle ophef. Ik ben moe van alles waar ik verontwaardigd over moet zijn. En vooral moe dat ik de hele tijd hoofdschuddend hardop moet zeggen waar ik verontwaardigd over ben, om te bewijzen dat ik wel aan de juiste kant van de geschiedenis sta. Iedereen is tegenwoordig sprakeloos, maar dan wel in een draadje van 12 tweets. Alsof verontwaardiging onze enige vorm van cardio is. Daarom is Dolf ook zo mager. Mijn probleem is... mijn moreel kompas draait vooral op een vibe-check. Ik vind Trump bijvoorbeeld best leuk. Niet goed, niet wijs, niet staatsrechtelijk verantwoord, maar wel fun. Hij heeft iets kinderlijks, toch? Trump zegt, mijn hoofd komt op nieuwe Amerikaanse paspoorten. Dat, ja, dat kan je narcistisch vinden. Ik vind het wel een leuk idee. Ik kan niet wachten tot Jette zegt, beste landgenoten, mijn gezicht komt op de OV-chipkaart. En bij controle hoort u automatisch, het kan wel. En trouwens, op uw nieuwe paspoort komt de lul van Mark Overmars. Trump mag ik wel, maar ik haat dan weer zijn vice-president J.D. Vance. Zijn hoofd roept een soort oerwoede in me op. Als ik hem zie, denk ik, oh, ik wou dat we nog aan castraten deden. Dan heb je nog iets aan hem, toch? Balletjes eraf, lekker zingen in de opera. Terwijl hij is echt niet slechter dan Trump. Kanye is nog zo'n geval. Hij gaat optreden in Nederland, maar de Tweede Kamer wilde hem weren. Wat ik trouwens een prachtig moment vond. Eindelijk links en rechts verenigd in hun migratiebeleid. Deze buitenlander mag er echt niet in. Voor wie hem alleen kent als de ex van Kim Kardashian, hij maakte ooit muziek en daarna vooral problemen. Hij heeft een nummer waarin hij Heil Hitler zingt en verkocht t-shirts met swastika's erop. En dan komt mijn vibecheck dus weer boven. Ik vind zijn muziek namelijk best wel geweldig. Dus als hij Heil Hitler zingt, dan denk ik, provocatie, kunst, mentale instorting, ingewikkelde genie, niet te serieus nemen. Maar als Andrew Tate dan op datzelfde nummer een Hitler goed doet, dan denk ik meteen, zie je wel, Andrew Tate is een antisemiet, een nazi, de Satan, het kwaad zelf, Beelzebub, ik wens hem schurf toe. Blijkbaar scheid ik kunst en kunstenaar alleen als ik de kunst goed vind. Ik dacht dat ik principes had, maar ik heb dat verward met smaak. Er is wel een grens natuurlijk. De vermeende burgers schiet safari rond Sarajevo. Waar rijke mensen zouden hebben betaald om op burgers te schieten. Dat is zo in en duister dat wat erg bijna respectloos klein voelt. Alsof je bij de hel zegt, tamme sfeer. Dan denk ik, oh, dus ik heb wel een moreel kompas. Het is niet dood, het is gewoon zwaar overprikkeld. Hij staat in de spaarstand. En in die spaarstand zit mijn geweten onder een dekentje op de bank te beoordelen of het fascisme wel genoeg stage presence heeft. Kanye, antisemitisch, maar wel goede productiewaarde. J.D. Vance, fascisme zonder charisma, 1 ster. Gelukkig hebben we Dolf nog, want bij mij gaat het alarm pas echt af als het kwaad ook nog eens slechte televisie is. Dank u wel.
1: Kwart voor 2, Spijkers met Koppen. Bij Leven en Dood. Bij Leven en Dood was er misschien wel de meest besproken vrouw van de 20e eeuw, Marilyn Monroe. Het is komende week alweer 100 jaar geleden dat ze als Norma Jean Mortensen geboren werd in Los Angeles, Californië. En ze was destined for greatness, zoals de Amerikanen dat zo mooi zeggen. Als een wervelwind veroverde ze Hollywood en de rest van de wereld met haar ongekende charme en looks. Een sekssymbool in de vorm van een schijnbaar onschuldige vrouw. Slechts 36 werd ze en toch is ze onsterfelijk. Want nu rond haar 100ste geboortedag hangt Marilyn's portret nog steeds in woonkamers over de hele wereld. Ja hoor, bij mijn ouders ook. Wat maakt haar toch zo verdomd onweerstaanbaar? Onze eigen sekssymbool, de Monroe van de Nederlandse Radio. Dolf Jansen gaat in gesprek met filmwetenschapper en Monroe-enthousiast Timna Rauch.
2: Timna, welkom.
3: Dankjewel.
2: Ik laat heel even een flat horen die iedereen kent van Marilyn Monroe.
4: Happy birthday to you. Happy
3: Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President.
2: Dit song zei voor JFK.
0: Zeker.
2: Toen de president. Dit kennen mensen van. Weet jij nog? Want we praten over iemand die in 62. Weet jij nog wanneer je haar zag? Wanneer je haar.
0: Ikzelf?
2: Ja.
0: Nou, ik had het er toevallig met jullie redactie over. Dat ik heb natuurlijk ook het onvermijdelijke Xenos-fotootje ergens in een van mijn studentenkamers gehad. Ik ben denk ik op mijn 12e, 13e een keer als haar verkleed geweest naar een themafeestje. Maar ik denk dat ik 25 was toen ik voor het eerst een film van haar zag. En ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt. Haar beeldenis is zo iconisch. Iedereen kan zich haar voorstellen.
2: Ja.
0: Maar wie zij is of überhaupt haar werk, waar ze eigenlijk bekend om zou moeten zijn, kennen mensen vaak niet of komen ze pas veel later mee in contact dan met dat beeld.
2: Jij geeft lezingen over haar in het land. Ja. Is dat ook om haar terug te geven wat ze eigenlijk was, in plaats van alleen maar een mooie vrouw die als sekssymbool aan de muur hangt?
0: Zeker. Ja, absoluut. Ze is een vrouw met zoveel verschillende kanten. Komt eigenlijk ook heel mooi samen in dat JFK-moment. Dit is een paar maanden uit mijn hoofd voor haar overlijden.
2: Ja.
0: Zij was op dat moment haar laatste film aan het maken die ze nooit heeft af mogen maken. Zij is hier compleet van de wereld waarschijnlijk. Want een van de redenen waarom zij die film nooit heeft afgemaakt is omdat ze continu ontslagen werd. Omdat ze door haar drugsgebruik niet op de set verscheen, zich versliep. Er was niet meer met haar te werken. Dus dat is de ene kant, de tragiek. De andere kant die je hier ziet is het feit dat ze super sekssymbool is. Zij weet zelfs de president, de meest sexy president van Amerika, om haar vingers te winden. En er zit een stukje agency in. Want zij heeft tegen de regisseur van die film gezegd: ja, hallo, ik mag zingen voor de president. Jij gaat mij niet tegenhouden. Ik stap op dat vliegtuig.
2: Haar positie was dus duidelijk. Zij was ook een hele goede acteur, een hele goede actrice.
0: Ja, waanzinnig.
2: Waar we minder van onthouden dan van die andere beelden.
0: Zeker.
2: Zij werd ontdekt als fotomodel in eerste instantie in de fabriek. Wat deed ze in de fabriek?
0: Ja, zij werkte in de Tweede Wereldoorlog. In de begin jaren 40 werkte zij in een wapenfabriek. Zij vouwde daar onder andere parachutes. En er werd toen om de mannen aan het front een hart onder de riem te steken, hadden ze een magazine met de prachtige, doch zeer dubieuze titel Yank. Waarbij ze stukjes schreven over hoe fijn het was wat die mannen allemaal deden. En natuurlijk stonden daar ook vrouwen in die hen een beetje het gevoel van moed moesten geven. Marilyn Monroe was een van die vrouwen. Ja, en die was zo prachtig dat al vrij snel andere fotografen en uiteindelijk een filmstudio bij haar aan de deur stonden te kloppen.
2: Hoe jong was zij toen ze op deze manier op de foto kwam?
0: Net 18.
2: Ik heb de foto gezien. Het is aan de ene kant een onschuldig, maar ze is een prachtige vrouw.
0: Ja.
2: Ze is wel gekleed, maar wel, wij zouden zeggen, schaars gekleed.
0: Zeker.
2: Je kan je voorstellen dat de soldaten aan het front, et cetera, denken, nou ja, ja. Oké, dat. Pikante foto's. Later werd het in die zin nog erger. Niet lang daarna dat ze ook naaktfoto's.
0: Ja, ja, zij heeft in die periode heeft zij. Zij heeft een hele tragische jeugd gehad. Zij is uiteindelijk van pleeggezin naar pleeggezin verhuisd. En op haar 16e getrouwd met haar buurjongen. Dat is de man waarmee zij op dat moment getrouwd was toen dit speelde. En die heeft haar aan de kant gezet omdat hij dit niet kon verdragen. Dat zij haar eigen centjes ging verdienen. Dat zij haar seksualiteit gebruikte. Dus zij moest geld verdienen en heeft onder andere één of tweemalig naaktfoto's laten maken.
2: Die later door Hugh Hefner van Playboy werden gebruikt toen zij beroemder was.
0: Zeker.
2: En hij zei, ja. Ik heb naaktfoto's van Marilyn Monroe.
0: Ja, zij was op een gegeven moment een wereldster. Ik denk dat dat bijna 9 jaar nadat die foto's gemaakt zijn is gebeurd. De eerste Playboy, 1953. Marilyn Monroe als allereerste centerfold. Met foto's die Hugh Hefner van een pin-up kalender heeft gekocht voor $500.
1: Heeft dat er slecht gedaan uiteindelijk, die foto's?
0: Nee, want Marilyn Monroe, dan komen we weer bij die twee kanten. Die zei, ik pak het er even bij, want ik heb het opgeschreven. Die sprak in een interview de legendarische woorden: it's me, it's my body. And I needed the money at the time. I'm not ashamed of that. En daarin laat zij meteen weer zien, ik ben onschuldig. Ik had geen keuze op dat moment.
1: Ja.
0: En iedereen dacht, ach ja, maar dat begrijpen we ook, meisje. Wat is er toch misbruik van jou gemaakt?
1: PR-wise heel goed bedacht is.
0: Precies.
2: Ja. Ik moest later aan Dolly Parton denken, die ook haar uiterlijk gebruikte.
0: Ja.
2: En gewoon zelf de baas was en precies bepaalde wat er gebeurde.
0: Ja.
2: Zij overleed 36 jaar jong. Het had zeker te maken met wat je zei, medicijnen, drugs. Zelfs iemand die volgens mij haar zo'n beetje elke dag van medicijnen voorzag.
0: Haar psychiater, die Ralph Gleason heette, de beste man. Dat was iemand
4: iemand die zich helemaal in haar leven verwikkelde. En ook weer, ook daar weer die twee kanten. Aan de ene kant het tragische. Ze heeft hulp nodig. Ze heeft haar hele leven endometrose gehad. Dus hormonaal
2: ze
4: en lichamelijk.
2: Medicijnen nodig.
4: Ja, had zij medicijnen nodig? Ja, en die is waarschijnlijk dat blijven onderdrukken. Uppers, downers. Ook om natuurlijk te zorgen dat ze die films kon maken.
2: Zelfs na haar dood. Kan je zeggen, werd ze misbruikt?
4: Zeker, ja.
2: Zij is ergens begraven.
4: Dit is een gruwelijke anekdote. Zij is begraven in een Amerikaanse begraafplaats in zo'n mausoleum. Dus het is een soort flatgebouw.
2: Een muur met vakjes,
4: met
2: alle graven.
4: Waar dan grafkisten in geplaatst worden. En Hugh Hefner, die zij ook na dit hele incident nooit ontmoet heeft. Die haar nooit persoonlijk aangekeken heeft en bedankt heeft voor deze prachtige foto's. Kocht het graf naast haar. Dat je denkt, nou, dat is al niet heel chic.
2: Naast Marilyn Monroe
4: gaan liggen. Terwijl je er niet kent. Maar boven haar ligt een man. Richard Poncher heet de beste man. Zakenman. Die heeft het graf boven haar gekocht. En alsof dat al niet smerig genoeg is, heeft hij zijn vrouw gezegd: jij moet mij met mijn gezicht naar beneden begraven. Anders blijft mijn geest jou de rest van je leven achtervolgen. En die vrouw heeft dat gedaan. Dus zelfs in haar dood wordt zij
2: misbruikt.
4: En gezien als een eigendom, als een beeld waar wij maar mee mogen doen wat we willen. En in mijn lezingen hoop ik dat wij maar met haar mogen doen wat we willen. En dat ze minder alleen dat beeld is, recht te zetten.
2: En je zou kunnen zeggen, de Madonna's en de Lady Gaga's en de Britney Spears, et cetera, van deze tijd, die hebben ervoor gezorgd dat de
4: zeker
2: vrouw zelf
4: ik
2: bepaalt.
4: Denk dat het moderne feminisme heel erg veel te danken heeft aan die twee kanten van Marilyn Monroe.
2: Dankjewel, Timna. Dankjewel, Tijgerliet, Aaron, Elsa.

0: Prachtig.
1: Heel erg mooi.
0: En Johnny. Naast ons aangeschoven, Johnny de Vos.
2: Afgelopen donderdag had ik het met een vriend over het nieuwe seizoen van iedereens favoriete serie, De Totale Val van de Amerikaanse Beschaving. Hij zuchtte, ja maar Johnny, ik kan het gewoon niet geloven dat de VS zo afglijdt. Ik hoor dat vaker en ik vind dat hoogmoedige verbazing. Alsof democratische aftakeling alleen kan via militaire uniforms en niet in een land met Patagonia-vesten en potten.

0: Je team PSA hebben je net als met Rick van Gaswijk, Jipmannens en Maus Vlieger. Optreden Daniel Owens, gastvrouw Monique Bruin. Techniek Rolstein, Jip van Dijk, Otter de Vries. Hier klaar zo rastig is eindredactie Marja de Kinderman.
1: Dit was Tijdens voor deze week. Fijn weer bij u. Volgende week op dit podium. Kieke, Kieke voor de laatste spijkers van dit seizoen. Komt dat zien. Hierna, hallo met Daniel. Goed weekend.
0: Laatste volgende week mensen. Kom naar de Florin. Goed weekend.
2: Is NPO Radio 2.
3: Ster. Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Alligators op de golfbaan, valsspelen bij het kaarten en een bom in het vliegtuig. En dan moest er ook nog gevoetbald worden. Andere tijden sport over de verhitte avonturen van Oranje op het WK van 1994 in Amerika. Morgenavond, 10:15 op NPO 1.
3: Nog maar 2 dagen tot 20% korting op alle raamdecoratie bij Veneta.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3-sterrenslot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
8: NN North Sea Jazz, 10, 11 en 12 juli. Rotterdam Ahoy, met de Isley Brothers, The Roots en special guests. Burna Boy, John Legend, Nile Rodgers en Shake. En nog veel meer. Info en tickets via northseajazz.com.
9: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Café Sauze. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1+1 gratis. En alle Robijn. 2+3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
12: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
13: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
1: Welkom bij de zinderende zaterdag van NPO Radio 2. Steve Winwood, Higher Love, hoor je zo? Het NOS Journaal met Michel Koenen. Goedemiddag.
14: Goedemiddag Daniel. Arne Slot is ontslagen als trainer van Liverpool. De Engelse voetbalclub noemt het een moeilijke beslissing. En Liverpool is al bezig met het vinden van een opvolger van Slot. In het persbericht krijgt de trainer alle lof, maar zegt de club dat ze gezamenlijk tot de conclusie zijn gekomen dat verandering noodzakelijk is om vooruitgang te boeken. Slot werd in zijn eerste seizoen gelijk landskampioen met Liverpool, maar dit jaar ging het een stuk moeizamer. Wel heeft de club zich gekwalificeerd voor de Champions League. Het hele weekend geldt er een noodverordening in Zandvoort. Vorig Pinksterweekend was er veel overlast door groepen jongeren op en rond het strand. De burgemeester die is het helemaal zat.
15: En ik heb er ongelooflijk echt, om het maar even op zijn Amsterdamse te zeggen, de scheid aan, dat er gewoon gasten deze kant op komen die bewust de boel verstieren. En ik ben ook liever de burgemeester die iedereen welkom heet. En het feit dat je dit soort maatregelen moet nemen, dat doet mij als mens wel heel veel.
14: Gisteren werd de omgeving al aangewezen als veiligheidsrisicogebied en daardoor kon de politie onder meer preventief fouilleren. Het bleef verder rustig in Zandvoort. Een agent heeft vannacht in Middelburg zijn dienstwapen getrokken voor iemand die een wapen in zijn broekzak leek te hebben. De agent die was afgekomen op een melding van geluidsoverlast. Er was een groep jongeren die flink onder invloed was en één jongen viel extra op omdat hij een wapen in zijn broekzak leek te hebben. Maar ja, bij het fouilleren bleek het uiteindelijk om een waterpistool te gaan.
6: Levensgevaarlijk.
14: Er kon een krachtige straal uitkomen, volgens de politie. En als reizigers op vakantie gaan naar Azië, dan kiezen ze vaak voor Vietnam, Thailand of Cambodja. En daar baalt de Filipijnse overheid van, want die wil juist meer toeristen trekken en hoopt dat de overkoepelende unie van 11 Zuidoost-Aziatische landen ze daarbij gaat helpen. Maar ja, volgens deze docent toerisme zal de Filipijnen vooral moeten gaan werken aan de infrastructuur.
16: Als je zegt, ik heb een reisplan voor 2 of 3 weken en ik wil een aantal dingen afvinken en ik heb hotels geboekt en dat loopt mis omdat je een bootaansluiting mist of dingen hebben vertraging of het is te rommelig allemaal of je haalt het niet. Ja, dan loopt je hele vakantie in de soep en dat is ook voor avontuurlijke mensen toch vervelend.
14: Om de populariteit te vergroten worden zelfs popsterren ingezet, zoals de Filipijnse meidenband Bini. Het weer volop zon, alleen in het uiterste zuiden kan nog wat regen vallen, ook vanmiddag. Het is 21 tot 28 graden. Morgen een mix van zon en wolken. In het oosten kans op een onweersbui en ongeveer 24 graden.
6: Dankjewel, Michel. En dan de AWB. Dennis Mooij, goedemiddag.
17: Een hele goede middag. Met 150 kilometer file is het vrij druk op de weg. Dit zijn nu de grootste knelpunten. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel doe je er 20 minuten langer over. De A4 richting Amsterdam voor het knooppunt de Nieuwe Meer 10 minuten extra. En dat geldt ook voor de A12 richting Oberhausen voor het knooppunt Oudijk. Dan de A12 richting Den Haag. Tussen Bunnik en Nieuwegein doe je er een kwartier langer over. Rechterrijstrook is daar dicht door een ongeluk.
6: Dankjewel.
18: Het is Bol 10-daags met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Zonbescherming van Nivea tot 55% korting. En Bochem kampeerartikelen tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
19: 18 plus speelbewust.
20: Ja?
21: Serieus?
20: Oh,
21: wat een geld!
22: 18.000, godverdikke me.
23: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
24: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
25: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
19: 18 plus speelbewust.
26: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
27: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.

0: korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
3: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
1: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en 100% uptime van Profile.
4: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
5: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten, nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Youfone.

Somje Malti. Oh, dat is iets te vroeg. Somje Multicolor hier bij NPO Radio 2. Welkom, welkom. Het is zaterdagmiddag. Het is broeierig warm in een heel groot deel van Nederland.

voordat je Multicolor hoorde, hoorde je net Steve Winwood en Higher Love. Dat is denk ik wel de bekendste versie van die plaat. Maar Whitney Houston heeft ook ooit een versie van die plaat opgenomen. En die werd als een B-kantje enkel en alleen in Japan uitgebracht. Ja, dat ging toen nog zo. Dan had de platenmaatschappij iets nodig om die plaat te vullen. En dan werd er een B-kantje uitgekozen. En zo was Higher Love van Whitney Houston.

heeft in Europa wel behoorlijk wat hitlijsten bestormd. Maar terug naar de tijd dat deze plaat in Japan uitkwam. Van welke plaat was het dan de B-kant? Nou, van

hun meest radiovriendelijke liedje ooit. Je hoorde Ruby hier op NPO Radio 2. Gisteren uitgekomen een nieuwe track van Bente. En nou ja, hij valt gelijk goed in de smaak. Ze was zelf nog een klein beetje zenuwachtig. Want op het moment dat de plaat uitkwam, zat zij zelf in het vliegtuig. En dat is dan toch altijd een beetje een soort onderbreking van je ritueel als artiest. Want als er een nieuwe plaat uitkomt, dan hoor je eigenlijk maar één ding te doen. Dat is de hele tijd Spotify refreshen om te kijken hoeveel die gestreamd wordt. Bente kon dat dus niet doen, maar het is allemaal goed gegaan. De plaat staat online en ze krijgt heel veel support. Want onder haar post over het uitkomen van de plaat reageren mensen als Hannah May. Cloud heeft even succes gewenst. En zelfs Astrid Holleder is een grote fan van deze nieuwe plaat van Bente. Hij 3, 2, 1.

0: REO Speedwagon. Keep on loving you. Op de zaterdagmiddag van NPO Radio 2. Een zaterdag die in het grootste deel van het land hartstikke zonnig is. Alleen in het uiterste zuiden kan er wat regen vallen. 21 tot 28 graden vandaag. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op een onweersbui en ongeveer 24 graden. En dan het NOS Journaal met Michel Koenen. Goedemiddag, Michel.
1: Goedemiddag. Liverpool neemt per direct afscheid van Arne Slot. De trainer wordt door de clubleiding verantwoordelijk gehouden voor het beroerde seizoen van de Reds. Slot leidde Liverpool vorig jaar in zijn debuutjaar op overtuigende wijze naar de landstitel, maar dit jaar ging het maar moeizaam. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen nadat twee piloten vanochtend drones melden. Uiteindelijk kon de politie niks vinden. 26 vluchten moesten uitwijken naar andere Duitse luchthavens. Tennisser Jesper de Jong staat morgen op de hoofdbaan van Roland Garros voor zijn achtste finale tegen de Duitser Zverev. En die noemde de verrassing van het graveltoernooi per ongeluk Frenkie de Jong. En dat is natuurlijk de voetballer van Oranje en FC Barcelona.
0: Zijn ze familie?
1: Durf ik niet te zeggen. Ja, Jesper, Frenkie, ja, het scheelt nog wel een beetje natuurlijk. Ja. Het is wel een iets wat bekendere de Jong natuurlijk. En Altsjerk in Friesland is opeens een trekpleister geworden. Dromme mensen die staan met camera's, met telelensen te kijken naar een arendbuizerd. Dat is een roofvogel die nauwelijks voorkomt in ons land.
2: Ja, dat is een hele zeldzame soort. Dus als vogelaar willen jullie die graag zien.
3: En wij komen, ik ben samen met drie vrienden daar. Zijn we vanuit Groningen zijn we naartoe gereden en gaan even kijken van, of hij nog zit. En hij zit er nog, dus lekker aan het genieten van de natuur.
2: Ik had hem zelf ook nog nooit gezien, dus dan ga je erop af.
3: Nou, dat is een heel, heel bijzondere waarneming, dus pakken we graag mee.
1: En de arendbuizerd, ja, is eigenlijk een beetje wat het de naam al doet vermoeden. Het lijkt op een gewone buizerd, maar groter en zwaarder. De vogelspotters die blijven nog wel even hangen daar in Friesland, want ze wachten eigenlijk op het moment dat hij gaat vliegen. En daar heeft de arendbuizer tot nu toe nog niet echt zin in gehad.
0: Ik ben heel erg benieuwd. Ik vind dit wel echt iets voor vroege vogels. Voor de zondagochtend.
1: Nou, morgen hebben ze inderdaad weer uitzending. Dus misschien moeten we Menno even tippen.
0: Ja. Lijkt het je leuk om een plaatsspeler te winnen? Dat kan zo meteen in het spelletje De Zap Service. Hoe dat precies werkt, ga ik je zo uitleggen.

nooit fout gaat met Toto. Hold the line, hoor je. De Zipservice. Ja, en daarvoor trouwens nog in 2011 Alexander Stan, Mr. Sexo Beats. Een soundtrack van die zomer van 2011 die eigenlijk nog steeds goed kan als het een beetje lekker weer buiten is. Hey, en dan, ik zei het net al, er valt een platenspeler te winnen op de radio zometeen. Als je meespeelt met de Zipservice, simpel spelletje. 5 fragmenten van bekende nummers. Je hoort ze heel rap achter elkaar. En aan jou om zoveel mogelijk titels te herkennen. Herken je 3 titels, win je de Hallo met Daniel Powerbank met de hond erop. Herken je alle 5 de titels, dan win je ook nog eens een nieuwe platenspeler. Dus geef je op en stuur even een berichtje via NPO Luister.

0: song, Bruno Mars en Risk It All.
1: De Zipservice.
0: André, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Daniel.
0: Ja, jij hebt echt dringend een platenspeler nodig, hè?
2: Ja, ik ben een beetje aan het stoeien met mijn oude platenspeler, maar het schijnt, vroeger werden die dingen versterkt in de versterker natuurlijk. En tegenwoordig heb je voor een oude platenspeler een voorversterker nodig. Dus ja, en die heb ik niet. Dus ik zit met smacht op een nieuwe platenspeler te wachten.
0: Ja, ik hoop dat je hem gaat winnen. Daarvoor moet je wel een perfecte score halen. 5 van de 5 fragmenten herkennen. Ja. En anders, nou ja goed, powerbank ook handig, toch?
2: Altijd makkelijk ook.
0: Wat voor muziek vind je zelf tof?
2: Ja, mijn voorkeur gaat eruit naar de rock. Ja, rock uit de 70 en 80 jaren. En ik heb een redelijk brede muzieksmaak volgens mij.
0: Nou ja, we gaan het meemaken. Ik kan niet verklappen wat erin zit. Maar ik kan je wel de 5 fragmenten laten horen en hopen dat je ze allemaal raadt. Ik voel me nu een beetje net als een dealer in een casino. Waarvan je, weet je wel, eigenlijk, je hoopt gewoon dat iedereen aan de tafel wint. Want dat geeft iedereen de gezelligste avond.
2: Ja, dat klopt.
0: Oké, luister goed. Daar komen ze.
2: Goed.

0: heb je gehoord?
1: Ik heb gehoord Flowers. Ik heb A Good Spell on You. Tatent Love. Eerste André Hazes. Ja, ik weet het niet. Dat is echt niet mijn smaak, hoor. En de laatste... wat was het toch? Nee, ik weet het niet.
2: Die meidengroep.
1: Ja, thank you very much.
2: Ja, nee. Dat ik. Ja, nee. Oké, dat was Stop van de Spice Girls. Ja, en van Hazes was het echt... Ja, ik bedoel, je hoeft geen Hazes-fan te zijn om deze te kennen. Het was bloed, zweet en tranen.
1: Ik geloof het gelijk.
2: Oh, echt? Is jouw Hazes-kennis zo slecht dat je bloed, zweet en tranen niet eens kent?
1: Nou ja, goed, bloed, zweet en tranen. Ja, goed, het zegt me wel wat. Maar ja, goed,
2: ergens in de verte.
1: Ik hoorde alleen de stem en ik kan daar niks van maken.
2: Maar ik heb toch goed nieuws voor je, André. Want je krijgt die powerbank gewoon opgestuurd. Gefeliciteerd.
1: Nou, leuk. Ja, dankjewel.
2: Drie goede antwoorden. En welke van deze platen vind jij dan het mooist?
1: Dan doe ik voor de spellen nieuw maar.
2: Dan ga ik die voor je draaien en dan wens ik jou nog een heel fijn weekend. Geniet nog even lekker van het weer.
1: Prima, dankjewel.
2: Hoi.
1: Fijne show, dag hoor.

0: NPO Radio 2.
1: Ster. Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
3: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
3: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Alligators op de golfbaan, valspelen bij het kaarten en een bom in het vliegtuig. En dan moest er ook nog gevoetbald worden. Andere tijden sport over de verhitte avonturen van Oranje op het WK van 1994 in Amerika. Morgenavond, 10:15 op NPO 1.
5: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
8: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies en mix 4 voor €10. Barbecuebeukers, dat is de ja van Jumbo.
9: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt? Zonder Romeo. Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
10: Het is 3 uur. Hartelijk welkom. Somber en Homewrecker hoor je zo meteen. En ook vet mooi slim. Het NOS Journaal met Michel. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. Het cruiseschip Hondius, waarop de uitbraak van het hantavirus was, is gereinigd en kan weer worden gebruikt, dat zegt de GGD. Er was een extra schoonmaakbeurt nodig in de Rotterdamse haven. Over 2 weken dan moet het schip weer cruises gaan varen. 4 goudzoekers die 1,5 week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Gisteren werd een andere goudzoeker al bevrijd. Ze maken het naar omstandigheden goed. Wel zijn ze moe en hongerig, want ze hadden weinig eten meegenomen toen ze de grot ingingen, zegt correspondent Mustafa Margadi.
12: En dus gingen ze de houten dienbladen eten die ze gebruikten om het goud uit het water te filteren. Dat is een heel zacht type hout dat het lichaam kan verwerken, volgens experts. Totaal niet gezond, ook heel weinig energie maar. Maar ja, de mannen die aten dat toch om het een beetje vol te kunnen houden.
11: 2 mensen die zitten nog in de grot, maar of zij nog leven, dat is maar de vraag. De politie heeft vannacht een man uit Os gearresteerd voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Berchem. De 47-jarige slachtoffer werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Op die plek leggen mensen bloemen neer, ziet verslaggever Onno Beukers.
13: Verschillende bosjes bloemen, ook een tekening voor een van de kinderen. Om daar toch ook hun medeleven te betuigen en even aan ze te denken en misschien wat steun te bieden door ook bloemen neer te leggen.
11: En vanavond is de finale van de Champions League. Paris Saint-Germain neemt het op tegen Arsenal. En wielrenner Remco Evenepoel, die vroeger zelf ook talentvol voetballer was, die hoopt op een zege voor de Engelse ploeg, want hij is Arsenal-fan.
14: Het is een finale. Ik heb er zelf ook veel gespeeld in mijn voetbaljeugdige carrière. En een finale is toch altijd van op nul er beginnen eigenlijk. Voor mij mag het gewoon een simpele 0-1 zijn voor Arsenal. Proberen goed te verdedigen en dan één flitsende counter met hopelijk een goal van Leandro.
11: En de Champions League finale houdt de sportwereld bezig, want Alexander Zverev in de achtste finales op Roland Garros, de tegenstander van verrassing Jesper de Jong, die gaat ook kijken en hij hoopt dat de ploeg uit Parijs wint, waar natuurlijk het gravel toernooi plaatsvindt. En dat viel natuurlijk goed op de Franse tv toen hij dat zei.
15: I love to watch them play, so I hope
16: Mais j'adore voir jouer le PSG.
15: Will pay off and they will win tomorrow.
16: Donc j'espère que Paris gagnera.
11: En PSG Arsenal begint om 6:00. Het weer nog zonnig en in het zuidoosten mogelijk een enkele bui. 21 tot lokaal 28 graden.
17: Dankjewel, Michel. En dan kijken we even naar wat dat doet met de situatie op de weg. Dennis Mooij bij de AWB, goedemiddag.
18: Een hele goede middag. Het is vrij druk op de weg met zo'n 125 kilometer file. Dit zijn nu de grootste knelpunten. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel doe je er 10 minuten langer over. De A4 richting Amsterdam voor het knooppunt de Nieuwe Meer ook 10 minuten extra. Dat heeft te maken met de werkzaamheden dit weekend op de A9 bij Amstelveen. Veruit de meeste vertraging heb je nu op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Tussen Hank en Gorkum heb je een uur extra nodig. Er staat 6 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Je kan omrijden via Dordrecht over de A59, de A16 en de A15.
17: Dankjewel en tot over een half uur.
18: Hoi.
8: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
19: Hallo dames en heren bij de radio. Papa wilt iets zeggen.
20: Klopt, het zijn namelijk vakantiegeld superseilweken bij prijsvrij vakanties.
19: Wat is dat?
20: Dan kan je dus een vakantie boeken met tot wel 600 euro korting.
19: Wie heeft daar nou geen zin in?
21: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
19: Heb jij ook zo zin in vakantie?
20: Prijsvrij vakanties.
22: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
23: Kia. Movement that inspires.
24: Nu bij DA, alle Lucovitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten. 2 plus 3 gratis.
25: De vriendelijke specialist DA.
26: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
27: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
28: Hey, ik kan niet werken vandaag.
27: Hoezo?
28: Sorry. Het is WK!
29: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1.399. Mediamarkt.
27: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
30: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar, nu voor maar €59. ANWB en gaan.
31: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99.
0: En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Dit is niet normaal
1: meer. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.

0: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
1: En dit weekend extra goedkoop. Lipton Iced Tea.

beetje het pop-icoon van dit moment. Somber en toert de hele wereld over. Alleen, er is één ding wat hij niet heeft. Hij heeft de faam, hij heeft de affaires. Hij heeft eigenlijk alles, het geld. Maar hij heeft niet de mogelijkheid om zijn eigen veters te strikken. Ja, dat kan hij niet. Heeft hij ooit in de interview gezegd van ja, ik heb nooit geleerd hoe ik mijn veters moet strikken. En sindsdien koop ik gewoon alleen maar schoenen met klittenband. Het is toch een beetje. Ja, ik kan me deze fase in mijn leven ook nog wel vaag herinneren. Maar ik denk dat ik toen een jaar of 7, 8 was. En op een gegeven moment wordt het toch een keer tijd om volwassen te worden. Je hoorde hem hier met Homewrecker. En zo meteen gaan we het hebben over popsterren gesproken. Over een waar pop-icoon. Ik ga Borderline van Madonna voor je draaien. En daarna duiken we een beetje in de artiesten die haar hebben geïnspireerd along the way.

Madonna, ik wil eens even in haar leven en carrière met je duiken. Madonna Louise Ciccone werd op 16 augustus 1958 geboren in Bay City in Michigan. Dochter van een Italiaanse vader en een Frans-Canadese moeder. Als kind kreeg Madonna piano- en balletles. En al snel was ze dan ook de beste danseres van haar klas. Ja, dan is het ook niet gek dat ze na de middelbare school moderne dans ging studeren aan de Universiteit van Michigan. Alleen ze vond het te lang duren en ze vond het toch ook een beetje saai. Dus uiteindelijk vertrok ze naar New York. En daar deed ze auditie als achtergronddanseres en zangeres bij deze.

was voor het baantje. En die wilde haar aan een platencontract helpen in Parijs. Alleen voor Madonna duurde ook dat te lang. En na 3 maanden besloot ze terug te gaan naar New York. Daar zong ze in verschillende bandjes. Maar in 1983 kreeg ze het dan uiteindelijk voor elkaar om haar debuutalbum op te nemen. Daarmee vestigde ze haar naam en begon ze hit na hit na hit uit te brengen in de jaren 80 en 90. Ze was dé popster van het moment. En in haar muziek en ook in haar optreden schuwt ze de controverse niet. In 2003 was er behoorlijk wat ophef toen ze tijdens de MTV Awards zoende met Britney Spears en met...

Met Christina Aguilera ging de hele wereld over. Maar dat schaadde de carrière van Madonna niet. Want ze bleef op wereldtournee gaan, hit na hit uitbrengen. En de fans konden er geen genoeg van krijgen. Ook in 2026 is ze nog steeds op het podium te vinden. Ze stond laatst op het grote Amerikaanse festival Coachella samen met deze dame.

al sinds de Zero's in voor de bestrijding van AIDS. En ze heeft een liefdadigheidsinstelling om weeskinderen in Malawi te helpen. Zelf adopteerde ze ook 4 kinderen uit Malawi. En nou is de vraag aan jou. Welke van de inspiratietracks van Madonna mag ik helemaal voor je gaan draaien? Madonna zelf heb je net al gehoord. Maar wil je dan Patrick Hernandez horen met Born to be Alive? Christina Aguilera met Genie in a Bottle? Of de plaat die je nu op de achtergrond hoort, Sabrina Carpenter met Espresso? Laat het maar weten. Meeste stemmen gelden, dus wordt het Patrick Hernandez, Christina Aguilera of toch die plaat van Sabrina Carpenter. Stuur maar een berichtje via NPO Luister. Dan gaan we alle stemmen bij elkaar optellen. En als een kleine knipoog naar Madonna hoor je een van die 3 zometeen. Nu de Golden Earring, Going to the Run. I could

0: going to the run. Superlekker weer vandaag. Behalve in het uiterste zuiden van het land, daar kan nog een klein regenbuitje vallen. Het is 21 tot 28 graden. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op een onweersbui en het wordt 24 graden. En het is redelijk druk op de weg voor een zaterdag. Dennis Mooi bij ANWB. Goedemiddag.
1: Een hele goede middag. Ja, dat klopt inderdaad. Er staat nu 100 kilometer file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Er staat 10 kilometer daarvan tussen knooppunt Empel en Waardenburg. Dat kost je 10 minuten extra. Ook 10 minuten vertraging op de A2 richting Amsterdam. Tussen Apkoude en knooppunt Amstel. En op de A4 richting Amsterdam doe je er ook 10 minuten langer over voor het knooppunt de Nieuwe Meer. Veruit de meeste vertraging heb je nu op de A27 van Breda naar Gorinchem. De weg is daar dicht geweest bij Gorinchem vanwege een ongeluk, maar is zojuist weer vrijgegeven. Tussen Hank en de brug bij Gorinchem heb je nog wel een uur vertraging.
0: Dankjewel.

0: Keen.
1: Ben & Break. Ik ben net even in vogelvlucht door de carrière van Madonna heen gegaan. En alles wat ze zoal heeft meegemaakt. Zo, van dansen voor Patrick Hernandez tot zoenen met Christina Aguilera. En nu een plaat maken met Sabrina Carpenter. En de vraag was, welke van deze drie artiesten die iets te maken hebben met het leven en de carrière van Madonna mag ik integraal voor je draaien? Er zijn veel stemmen binnengekomen. Waarvoor dank. Maar het is toch deze geworden. Ook dank voor alle Master Movies referenties die nog binnenkwamen in de app. Patrick Hernandez en Born to be Alive voor jullie in Hallo.

Keen. Ben & Break. Ik ben net even in vogelvlucht door de carrière van Madonna heen gegaan. En alles wat ze zoal heeft meegemaakt. Zoal van dansen voor Patrick Hernandez tot zoenen met Christina Aguilera. En nu een plaat maken met Sabrina Carpenter. En de vraag was, welke van deze drie artiesten die iets te maken hebben met het leven en de carrière van Madonna mag ik integraal voor je draaien? Er zijn veel stemmen binnengekomen. Waarvoor dank. Maar het is toch deze geworden. Ook dank voor alle Master Movies referenties die nog binnenkwamen in de app. Patrick Hernandez en Born to Be Alive voor jullie in Hallo.

Madonna heen gegaan. En alles wat ze zoal heeft meegemaakt. Zo van dansen voor Patrick Hernandez tot zoenen met Christina Aguilera. En nu een plaat maken met Sabrina Carpenter. En de vraag was, welke van deze drie artiesten die iets te maken hebben met het leven en de carrière van Madonna mag ik integraal voor je draaien? Er zijn veel stemmen binnengekomen. Waarvoor dank. Maar het is toch deze geworden. Ook dank voor alle Master Movies referenties die nog binnenkwamen in de app. Patrick Hernandez en Born to be Alive voor jullie.

0: het is misschien niet meteen muziek die associeert met Noorwegen. Maar toch komen deze Nico en Vince, die je zojuist hoorde, daar vandaan. En hoewel ze een beetje een one-hit wonder zijn, doen ze het in eigen land nog steeds supergoed. En gebruiken ze die bekendheid om hun beste leven te leiden. Zo hebben ze onder andere Barack Obama ontmoet. Staan ze op de foto met Bruno Mars, met Ed Sheeran. En zijn ze gewoon lekker van het leven aan het genieten. En over van het leven genieten gesproken, zometeen hoor je hier een nieuwe aflevering van Muziekcafé met niemand minder dan Tim Hobbitbroek. Goedemiddag, Tim.
1: Hey, goedemiddag, Daniel.
0: Hallo, hallo. Hey. Ik vind nog stilletjes daar in de vorstin.
1: Ja, maar dat komt omdat we naar jou luisteren.
0: Oh, dat is het. Ah, wat heb jij allemaal voor ons in petto zometeen?
1: Nou, ik vroeg me eigenlijk af, heb jij een beetje fans met naamsbekendheid?
0: Wat dan?
1: Nou ja, nee, dat vraag ik. Zijn dat mensen fan van jou die zeggen, ja, Daniel Dippens, daar zou ik wel eens een keer mee willen doorzakken.
0: Je kan beter vragen wie niet.
1: Oké, nou, we hebben zo meteen iemand. En haar fan is onder andere Cristiano Ronaldo,
0: zo.
1: Katy Perry en Justin Bieber.
0: Oh!
1: Ja. En die komen allemaal hier optreden.
0: Nou ja, ik zou zeggen, dat wordt een mooie
1: dus
0: middag.
1: Ik denk heel snel naar de vorstin.
0: Maar over wie gaat dit?
1: Nou ja, het gaat over Sierra.
0: Ja, ik had al zo'n vermoeden, ja.
1: Ja, toch? Ja,
0: en wie heb je nog meer?
1: Ik heb Blair Davy heb ik nog te gast. Een geweldige singer-songwriter. En Silver Lake, een nieuwe band die echt moet horen.
0: Nou, heel veel plezier daar in de vorstin.
1: Dankjewel. Laat je even horen, jongens, van Daniel. Dat is echt wel het volkje, hoor, voor jou.
0: Ja, je kunt

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
3: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten, nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
4: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
5: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
6: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
5: En met extra korting.
6: Zullen we?
5: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.

0: gevonden in een touringcar. De chauffeur van de Flixbus had de politie gebeld nadat hij de wapens had gezien. In de buurt van Brugge zetten agenten de bus op een vluchtstrook aan de kant en vonden de wapens op het toilet. Het zou gaan om 2 exemplaren. Het is niet bekend of er passagiers zijn opgepakt. De bagage van alle mensen aan boord is doorzocht. Ook heeft een explosievenhond de bus gecontroleerd. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de 3e aanval deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar andere Duitse luchthavens. Rond 9 uur meldden 2 piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege drone-alarm, met gevolgen voor duizenden passagiers. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij Liverpool en bezorgde de club direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in de verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch is Liverpool van mening dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Het weer zonnig, vanavond in het uiterste zuiden mogelijk een bui. Het is 21 tot 28 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui. En 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ANWB verkeersinformatie. De drukte op de weg neemt langzaam af. Er staat nog 90 kilometer. Dit valt er nog op. De A2 richting Amsterdam heb je voor het knooppunt Amstel 10 minuten vertraging. De A4 Den Haag richting Rotterdam voor het knooppunt Benelux een kwartier vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En de A76 vanuit Geleen naar Aken voor de Duitse grens doe je er 10 minuten langer over.
2: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan. En thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
4: Het is al even geleden, maar het beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
5: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop. En speciale juichsjaal voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
3: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
6: Weet je nog, die avonden samen voor de buis, de spanning van de wekelijkse serie of die ene vertrouwde stem op de radio? Beeld en geluid bewaart de Nederlandse mediageschiedenis, die ruim 100 jaar teruggaat in de tijd. En maakt deze nu gratis beschikbaar. Verrijk je heden, ontdek het verleden op schatkamer.nl.
7: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
8: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
9: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
8: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
10: Muziekcafé.

0: we hebben het nog geprobeerd hoor. Om Phil Collins te boeken voor Muziekcafé. Maar helaas, hij heeft afgelopen week gezegd, ik speel nooit meer live. Helaas. Genesis and Jesus, He Knows Me.
1: Muziekcafé.
2: Met Tim op het
0: broek. Hey, welkom. Live muziek op je radio in Muziekcafé. Een feestje hier in de Vorstin in Hilversum. Maar dit feestje is er voor iedereen. Of je nu thuis op je hete balkon zit. Of in de tuin, of in de auto, waar dan ook. En misschien leuk als iedereen hier in de Vorstin even hallo roept tegen de mensen thuis. Kijk, dat vinden ze leuk. Straks is hier Sera te gast. Yes. Ze heeft een grote groep fans hier al zitten. Waaronder Katy Perry, Justin Bieber, Ronaldo. Ze zijn allemaal fans van haar. En hoe dat zit, dat hoor je later in de show. Eerst is het tijd voor de prachtige muziek voor Blair Davey.

0: Dankjewel, dankjewel.
1: Blair Davy, vanavond dus nog te zien in Bitterzoet in Amsterdam. Thank you for coming. Jouw moment om jouw favoriete live moment door te geven met de NPO Luisterapp. Wat zou je graag willen horen? Welke live track van welk artiest? Als je nu even doorgeeft, dan heb je de kans dat het binnen nu en een paar minuten gewoon op de radio klinkt. Straks nog Kensington met War naar Dolly Parton. Het is 9 to 5 op NPO Radio 2.

Kensington en War. Dit programma draait om live muziek. De volgende band staat al te soundchecken. Ondertussen gaan we naar een live ervaring van Marijn. Die zegt, ja, de scene wil ik graag horen. Met iedereen is van de wereld. Opgenomen tijdens Sparkpop. T. Lau liet toen het publiek het hele nummer overnemen. En ik stond daar middenin. En dat was magisch. Ik zou dat heel graag nog een keer willen horen. Hebben het voor je opgezocht en gevonden. Iedereen is van de wereld. Live. Dit is voor jou de scene.

0: The Scene. Met een liedje waarvan de titel mij even is ontschoten. Straks hier live Silver Lake.
1: Radio 2.
2: NPO Radio 2. Aken.

Queen en Crazy Little Thing Called Love. In Muziekcafé, tijd voor wat melancholie. Muziek als een cool briesje op een snikhete middag. Een tweede EP heet Flowers Grow in the Saddest Parts. Nou, dan weet je het wel. Mag ik een groot applaus voor Silver Lake en Little Judy.

Queen en Crazy Little Thing Called Love. In Muziekcafé, de tijd voor wat melancholie. Muziek als een cool briesje op een snikhete middag. Een tweede EP heet Flowers Grow in the Saddest Parts. Nou, dan weet je het wel. Maak een groot applaus voor Silver Lake en Little Judy.

0: Hilverleek. Wauw. En Little Julie. Zij zijn jukeboxartiesten deze week. En wil je trouwens al die acts nog eens terugluisteren, dan check even Spotify op Jukebox Playlist onder het NPO Radio 2 account. Marleen van de band is hier. Te gek dat je hier bent. Ik wil heel graag weten, hoe gaat het met je hoofd?
1: Hoe gaat het met mijn hoofd?
0: Ben ik heel eerlijk in, hè? Want je hebt gisteren een albumpresentatie gehad.
1: Gaan we daar eerlijk antwoord op geven?
0: Ja, zeker.
1: Nee, dat was echt fantastisch gisteren. Ja? We hebben echt zo'n leuke show gehad. En allemaal lieve mensen.
0: Wat hoe werkt
1: steeds wel. Mijn hoofd is wel nog een beetje in de wolken.
0: Dat dacht ik al, ja. Flowers Grow in the Saddest Parts. Het nieuwe album dat jullie hebben uitgebracht.
1: Klopt.
0: Gisteren dan die presentatie. Hoe werk je naar zoiets toe? Is dat nog steeds heel spannend?
1: Het is wel spannend, omdat we het heel belangrijk vinden. En we willen er graag iets moois van maken.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is ook gewoon een feestje natuurlijk.
0: Ja.
1: Ik denk niet dat dat gevoel van een plaat voor het eerst vasthouden dat ooit went.
0: Nee?
1: Tot nu toe niet in ieder geval.
0: Want hoe werkt dat? Je krijgt dan een doos toegestuurd waarschijnlijk van de platenmaatschappij. Van hier, dit is hem dan. En dan mag je hem uitpakken en heb je hem fysiek in je hand.
1: Ja.
0: Dat is dan je kindje.
1: Wat, ineens is het echt.
0: Dan even de Max Smeets vraag, maar wat ging er dan door je heen?
1: Nee, dat is zo bijzonder. En ik ben zo trots dat we dit gemaakt hebben. Ja. En,
0: maar ik kan me ook voorstellen dat je dan... Je kan geen kant meer op, hè? Dan is het gedaan. Dan staat het erop. Je kan niks meer veranderen. Heb je ooit een keer zoiets gehad van... Oh, had ik dat maar toch iets anders getweet bijvoorbeeld? Of?
1: Nee, daar heb ik gelukkig geen last van. Nee. Uiteindelijk gaat het natuurlijk ook om de liedjes die erop staan.
0: Zeker.
1: En,

0: ben ik heel blij mee.
1: Kun je iets vertellen over die plaat? Wat is het overkoepelende thema van het album?
0: Ja, de titel Flowers Grow in the Saddest Parts. Er staat ook een nummer op die zo heet. Mm-hmm. En dat plaatje is heel erg bij mij blijven hangen. Nu, ook als je buiten om je heen kijkt, zie je overal van die klaprozen die er echt op de meest troosteloze plekken uit de grond komen. Omdat ze juist goed groeien op plekken waar de grond verstoord is geweest. Ja. En ik vind dat zo'n hoopvol beeld. En dat is toen heel erg blijven hangen bij het gevoel wat ik heel erg heb bij deze plaat. Omdat er mooie dingen kunnen groeien uit je verdriet.
1: Ja. Het klinkt ook heel erg melancholisch. Het heeft ook iets weg van Fleetwood Mac. Ik wil je niet meteen in die hoek duwen natuurlijk.
0: Maar helemaal niet erg hoor.
1: Nee, daardoor ben je geïnspireerd. Want ik hoor vaker bands de laatste tijd heel erg naar Fleetwood Mac neigen. Naar die sound. Die komt nu helemaal terug lijkt wel.
0: Ja, ik heb er vroeger veel naar geluisterd. Dus het is niet iets wat ik nu dan erbij pak. Oh, ik ga precies dit maken. Maar het zit wel in je
1: muzikale idioom. Dat moet wel. Ja. Ja. Wat gaan jullie de komende tijd doen? Kunnen we jullie nog live zien op festivals en dat soort zaken?
0: We gaan nog naar Hit the City. In Eindhoven.
1: Eindhoven is dat? Ja.
0: Ja. En verder, ik heb zo naar die show release show toegeleefd. Ik weet het helemaal niet, joh. Nee, er komen nog wel leuke dingen aan, maar dat laat ik je weten. Goed?
1: Gaan we zeker. Absoluut. Heel graag zo. Zelfde leek, dames en heren. Heel goed. Fijn dat jullie er waren.
0: Dankjewel.

Creedence Clearwater Revival en Who Stopped the Rain. Zometeen in Muziekcafé is hier Sera te gast. En op dit moment is ze in de kleedkamer al een beetje aan het inzingen. Ja, dat klinkt goed. Zometeen meer Sera hier live in de show. Als je nog wil komen, er is nog plek in de Vorstin in Hilversum. Als je een beetje in de buurt woont, dan anders gewoon de radio aanhoren. Dan hoor je dat zometeen live hier in Muziekcafé. Nu R.E.M. en Shiny Happy People.

0: Tros, de omroep voor ons.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Ster. Hoe klinkt werken in een wereldteam?
3: Yes, hij doet het.
4: Ja hoor, dat kan zeker.
2: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
5: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
6: Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €799 met snelle bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl.
7: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
9: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
11: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
12: Nu bij Quantum, tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
13: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
14: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
15: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
14: Ai, de man met de hamer.
15: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
16: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
17: Jongens, eten!
18: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
19: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
20: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
21: Obelink, alles voor kampeergeluk.
22: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
21: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
23: Alles voor kampeergeluk.
24: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
25: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
26: Journaal. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekte Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Hondius kan weer cruisetochten gaan maken. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven na een extra ontsmettingsbeurt. Vorige maand brak tijdens een tocht met de Hondius op de Atlantische Oceaan het Hanta-virus uit. Die uitbraak kostte 3 mensen het leven. Enkele duizenden mensen met een laag inkomen kunnen gebruik blijven maken van een gratis krantenabonnement. Uitgever DPG Media van onder andere de Volkskrant verlengt een project waarmee nieuws beschikbaar moet worden voor iedereen. Dat is volgens het Belgische bedrijf nodig vanwege de verspreiding van desinformatie. Liverpool heeft trainer Arne Slot per direct ontslagen. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de teleurstellende resultaten dit seizoen. Vorig seizoen werd Slot met Liverpool nog landskampioen, maar in de Premier League staat Liverpool nu vijfde. In de Champions League ging de club in de kwartfinale onderuit. Liverpool zegt in een verklaring dat verandering noodzakelijk is om vooruit te komen. Voor de vijfde keer heeft Jonas Vingegaard de etappe van de Giro gewonnen. Vandaag stond de laatste bergrit op het programma in de Dolomieten. De Deen van Visma Leasebike versnelde met nog 11 kilometer te gaan op de slotklim en kreeg niemand mee. Morgen volgt de laatste vlakke etappe. Vingegaard is vrijwel zeker de winnaar van de Giro. De Nederlandse Tijmen Arendsman staat nu op de vierde plaats in het algemene klassement. Het weer droog en zonnig, in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. Dan is er kans op een bui in het oosten. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruikt minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaar tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Ga naar WeHeat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.
2: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.

0: korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt? Zonder Romeo. Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical and Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
2: Muziekcafé.

0: Tina Turner en de Best in Muziekcafé met zometeen Sera live.
1: Hey!
0: Oh, daar is ze al. Wat leuk.
1: Daar staan we nou.
0: Ja, waar ben je hier voor? Oh, ik weet het al.
2: De laatste ronde plaat.
0: Ja, want straks gaan we natuurlijk een laatste liedje draaien in het programma. En het zou jammer kunnen zijn dat het jouw track wordt, Sera. Of die van jou, Marleen, van Silver Lake.
1: Spannend.
0: Ja.
1: Ja.
0: Laten we eerst beginnen met... Zullen we even met Marleen beginnen?
1: Ja, dat is goed.
0: Oké. Okay. Marleen, je gaat de 30 seconden van mij krijgen.
1: Ja.
0: En dan mag je uiteindelijk gaan vertellen welke plaat het gaat worden. Je moet hem echt gaan aanprijzen.
1: Ik ga mijn best doen.
0: En ik ga aftellen. 3, 2, 1. Daar gaat ie.
1: Oké, ik kreeg meteen bij de laatste ronde plaat de associatie met The Last Waltz. Legendarisch afscheidsplaat van The Band, The Band. En daar staat één nummer op. Het gaat ook over afscheid, maar op een hele mooie, troostrijke manier. Het wordt gezongen door een drummer, zingende drummer. Bonuspunten wat mij betreft. Ik laat ieder jaar met mijn verjaardag mijn vrienden dit onder lichte druk kijken. En ik hoop nu de rest van Nederland ook onder lichte druk dit nummer te laten luisteren. Het is The Night They Drove All Dixie Down van The Band.
0: Binnen de 10 seconden, lekker!
1: Goed. Hoe ga ik dat nou even naren?
0: Ja. Nou, hoe ga je dat even naren, Sera? Dat dacht ik, maar jij zei het.
1: Ja.
0: Ja. Ja, dit is dan een hele goeie, hoor. Maar nee, ik wil niemand sturen, maar ik zou... doe het zelf weten. Nee, ik stuur niemand, zeg ik toch?
1: Ik vind het een beetje biased, dit.
0: Oké, okay, goed. Dan gaan we snel luisteren naar jouw 30 seconden, Sera. Die gaat nu in.
1: Ik...
0: dat is lastig,
1: hè? Nee, kijk. Ik heb de song... What a feeling. Waarom?
0: Ja.
1: Ja, wat krijg je voor gevoel gelijk? Dan denk je gewoon... Ik heb er zin in. Ik ben gemotiveerd ook. Hè? Een beetje dezelfde soort vibe. Maar ik ben gemotiveerd. Ik heb helemaal zin om gewoon lekker naar huis te rijden. Ook met de goede moed van gisteravond of van vanavond. Maar ook voor de volgende dag. Dus gewoon, nee, ik kan er gewoon tegenaan. Het is gewoon een song die... Heet toch? Affirmations. Je voelt je gewoon gelijk goed.
0: Wauw. Kan ik eens zeggen wie het zingt en wat het nummer is?
1: Irene Cara.
0: Ik reken het helemaal goed. Helemaal goed. Ja, hier kun je ook voor kiezen natuurlijk, hè. Kwestie van stemmen met de NPO luisteren. Wordt het Sera of Marleen? Kies je dus inderdaad voor The Band of kies je voor Flashdance? Laat het nu weten. Alle variaties worden gewoon goedgekeurd en komt door de keuzecommissie heen. Dus het gaat helemaal goed komen. En straks, net voor 6 uur, dan ga je horen welke het is geworden.
1: Woe,
0: ik vind het heel spannend. Alle twee waren ze echt heel goed qua motivatie.
1: Dank je. Allebei mag ook, hè? Ja, allebei mag ook, ja.
0: Of de helft?
1: Ja.
0: Dat is ook nog echt een poldermodel.
1: Een mashup.
0: Gewoon echt een poldermodel. Echt gewoon 50% voor jou, 50% voor jou. Nou, we gaan het straks meemaken. Straks Sera live, nu Something Happens. En Parachute op NPO Radio 2. Take your

Something Happens. En Parachute. Ze heeft een hele grote groep fans. Waaronder Katy Perry, Justin Bieber en Ronaldo. Maar ze heeft ook de hele NPO Radio 2 muziekcafé publiek achter haar staan. Ik heb het over Sera. Hier is ze met Head Held High.

lieve mensen. Hier in muziekcafé. Laten we hem, als je hem kent, met z'n allen meezingen, ja? Heel goed, kom op rollen. Alright, met z'n allen, daar gaan we.

0: Dank je wel.
1: Sia, life had held high. En ze loopt nu heel relaxed te tretten naar de microfoon. Hi, fijn dat je
0: Hallo.
1: Er bent. Ruim 42 miljoen streams dit nummer, hè?
0: Zo, niet normaal, hè?
1: Ja. Hou je dat bezig? Ben je daarmee bezig überhaupt eigenlijk?
0: Nou, toen tijdens hij dat hij wel. Ja. Ik dacht, hallo, wat gebeurt hier allemaal?
1: Ja.
0: Maar ja, hij dat hij was wel, weet je, ik zou graag nog een keer zo'n hit willen.
1: Ja,
0: nou
1: ja.
0: Gewoon zo'n vette song en die zo hard liep en die me echt op de kaart heeft gezet.
1: Maar is het dan niet vervelend als het dan minder wordt?
0: Nou, dat is dus het ding.
1: Ja.
0: Dat heet de numbers game.
1: Oké. Okay.
0: Dat is een term voor zelfs.
1: Ja.
0: Dat je gewoon, ja, daar kan het leuke een beetje ervan afgaan. Ik denk dat veel mensen hier last van hebben, ook op social media bijvoorbeeld, hè, met alles wat heen en weer gaat.
1: Zoveel likes hebben, wat gek, mijn post heeft helemaal niet meer zoveel likes deze keer. Hoe kan dat nou?
0: Precies.
1: Ja, dat idee. Ja.
0: Maar ik denk van ja, je kan je altijd zes gooien. Weet je.
1: Nee,
0: we maken gewoon muziek. Als een passie. En als hij dan goed valt, is het natuurlijk helemaal fantastisch.
1: Ja.
0: En zo niet, dan... Ja, ik denk altijd gewoon, als ik dit heel mijn leven mag doen... en er gewoon een pissie van kan leven, dan heb ik het echt goed gedaan.
1: Dat lijkt me een hele gezonde insteek.
0: Toch?
1: Ik had het net over de mensen die jou kennen. Ik noem een Justin Bieber, ik noem een Katy Perry. Ik noem een Cristiano Ronaldo.
0: Ja.
1: Hoe komt het in godsnaam dat jij met al die mensen in contact komt?
0: Nou,
1: wat is jouw geheim? Of wil je dat niet delen? Kan
0: ik, heb geen geheim hoor.
1: Okay.
0: Maar nee, ik weet het oprecht niet, zeg maar. Nee. Ik zong gewoon veel covers.
1: Ja.
0: En dat doe ik nu iets minder. Maar daar kwam het wel door dat, dat je dan sneller opvalt, weet je wel. Stel, zij zocht op een cover en zo.
1: Ja.
0: Nou, toen besloot bijvoorbeeld een Ronaldo, de vrouw management, om mij te contacteren. Ik heb nooit zelf contact opgezocht.
1: Nee.
0: En Justin Bieber, hetzelfde verhaal, die was... Een van mijn, toen ik hard ging, zeg maar, online, toen was hij een van de eerste grote volgers, zeg maar. Ik denk rond de 20.000 was hij er al bij, of 30.000.
1: Maar dan krijg je een berichtje van Justin Bieber, die zegt, goh, wat leuk wat je doet.
0: Heb ik nooit gehad.
1: Heb je nooit gehad?
0: Nee, ik kreeg van andere mensen te horen.
1: Oh.
0: Die zeiden, hey, wist je dat Justin Bieber jou volgt?
1: Oh, wat
0: grappig. Ik zo, wat? Ik geloofde dat gewoon niet. En toen heb ik uiteindelijk, ik durfde hem niet echt een bericht te sturen of zo.
1: Nee, snap ik wel.
0: Maar ja. Ik denk, ja, ik vind het eigenlijk toch wel super vet. Want ja, hij is altijd een idool van mij geweest.
1: Oké. Okay. En Ronaldo, want dan ben je ook bij hem thuis geweest, toch?
0: Niet bij hem thuis.
1: Oh, dacht ik dat je bij hem thuis was.
0: Maar was wel in Turijn.
1: Ja, hallo? Dankjewel.
0: Even opschieten.
1: Even Corné Klein, dames en heren. Een applaus voor Corné Klein, die midden in de uitzending zegt pronto.
0: Pronto.
1: Ga eens even weg, Corné. Ja, nou... Nou, Corné, ik vind het best. Dit is muziekcafé in Hilversum. Je bent echt helemaal in de war, Corné. Goed, we gaan gewoon verder. Ja, we gaan gewoon verder.
0: Wat gebeurt hier dan?
1: Geen idee. We gaan het hebben over 3 juni, want dat wordt ook een hele belangrijke dag voor jou.
0: Ja, en
1: wat ga je, doen?
0: Nou, ik heb de eer gekregen om het Wilhelmus te mogen zingen. Op de laatste wedstrijd in Nederland voor het WK.
1: Ja.
0: Ja. Dat is wel cool.
1: Dat vind je spannend?
0: Ja, heel erg.
1: Ja? Ga je alle coupletten doen? Of?
0: Nee, gelukkig niet. Ik moet dit nog maar eens zien te overleven. Nee, ik denk dat het wel echt helemaal goed gaat komen. Ja. Maar het is wel, ja, dat heb ik ook nog nooit echt voor zo'n een volle kuip.
1: Je gaat hartstikke lekker. En je gaat het nieuwe nummer Move spelen. Dat gaat er eigenlijk over dat buiten de lijntjes kleuren af en toe heel verfrissend kan zijn, toch?
0: Ja, en jezelf af en toe ook gewoon een klap voor je kop geven. Als je, kijk, ik doe dat wel gewoon. Ik zeg wel eens tegen mezelf, nou, serieus, sta niet aan, weet je wel. Mocht ik bijvoorbeeld in een dipje zitten of zo. Dan mag je even voelen en dan moet je ook gewoon tegen
1: mezelf
0: on the move.
1: Okay.
0: Gewoon weer door. Jij kan het. Weet je.
1: Heel goed.
0: En komt goed. Laat die stemmetjes in je hoofd maar eens met rust.
1: Nou, speciaal voor Muziekcafé, één voor Corné Klein, die in totaal een
0: die er gewoon even
1: meltdown heeft gehad vanwege de hitte.
0: Pronto.
1: Pronto. Gaan we move. Live.
0: Hoppa.

Sera en Move. Zometeen is ze terug met nog meer muziek. En gaan we de vragen wat de plannen zijn voor de komende tijd. Dat hoor je zo meteen. Dit is Bruce Springsteen, de Bas en Hungry Heart op 2.

Hij speelt onlangs in Washington's grote anti-Trump-show. Bruce Springsteen en Hungry Hearts. Graag blik ik even een beetje terug naar vorige week. Toen was hier Jet Rebel. Die heeft het dak eraf gespeeld. Ongelooflijk. Hij blies ons omver met zijn live versie van de voormalige NPO Radio 2 topsong Changes Coming Round the Bend. En die wil ik nog een keer heel graag aan je laten horen. Jet Rebel live.

Volledig met een nieuwe band achter zich. Jet Rebel, die later dit jaar nog met veel meer nieuwe muziek komt. Change is coming round the bend, zoals het vorige week klonk in Muziekcafé.

0: Fuck. Changes. We krijgen veel vragen uit het publiek voor Sierra. Die gaan we zo meteen aan haar voorleggen. Eén vraag komt echt het meest terug. Welke dat is, dat hoor je straks. Maar eerst gaat ze nog voor ons spelen. Dit is Bleep Live, Sierra.
1: Goddamn. Woohoo. Sexy. Whoa.

0: Fuck. Changes. We krijgen veel vragen uit het publiek voor Sierra. Die gaan we zo meteen aan haar voorleggen. Eén vraag komt echt het meest terug. Welke dat is, dat hoor je straks. Maar eerst gaat ze nog voor ons spelen. Dit is Bleep Live, Sierra.
1: Goddamn. Woohoo. Sexy. Whoa.

0: inderdaad ook de andere vraag. Met wie zou je nog een keer een duet willen opnemen? Die vraag krijgen we ook heel veel binnen.
1: Oeh.
0: Je mag iedereen noemen. Wie je maar wil.
1: Ja, oké, wacht. De meest voor de hand liggende zou natuurlijk Justin Bieber zijn.
0: Ja.
1: Dat zou ik ook heel graag willen.
0: We hebben een verrassing voor je.
1: Ja, daar is die. Hij komt wel.
0: Nee, helaas. Maar
1: dat zou wel...
0: Iets dichter bij huis, gaan even vroeger of zo.
1: Ja, nou, lijkt me ook heel leuk hoor. Ja,
0: nee.
1: Nee, ja, ik Douwe Bob stond op mijn lijstje en dat hebben we gedaan.
0: Oh, okay.
1: Natuurlijk.
0: Ja,
1: dat was echt heel stoer in Nederland.
0: Ja, ja, ja.
1: Ik heb ook wel eens echt aan Anouk gedacht. Lijkt me ook heel vet om samen wat mee te doen.
0: Maar ben je niet bang dat dan twee kapiteins op één schip? Dat niet...
1: Nou, ik ben heel meegaand hoor.
0: Oké, okay, nou super. Dat is in het geval van Anouk misschien wel handig, ja.
1: Ja, ja, ja, ja. Nee, ik denk dat het wel goed komt.
0: Ja, wat goed zeg.
1: Ja, lijkt me vet.
0: Wat is een mooie...
1: En Rondé.
0: Rondé.
1: Dat heb je vergeten, ja.
0: Ja.
1: Dat
0: ja.
1: lijkt me heel leuk. Echt een superband. Ik vind Ricky is ook helemaal mijn maat. Al die jongens zijn hartstikke leuk, dus ik mag het natuurlijk niet vergeten.
0: Maar volgens mij gaat het ook wel gebeuren of zo. Ik heb...
1: Zou zeker, dat zou zo gebeuren.
0: Ja, ik zie je gezicht.
1: Nou, ik ga ze even bellen, want nu...
0: Nu moet het, hè. Wat is leuk om met mensen te werken die ook al lekker bezig zijn, want je zit toch... Je hebt dan toch twee ego's, daar heb je mee te maken gewoon. Je kunt wel zeggen, ik ben meegaand, maar je wil allebei die shine wel pakken. Dus wat is de lol om met een bekende artiest zo'n plaat op te nemen?
1: Nou, ik denk eigenlijk als je de juiste match gevonden hebt, dat niemand de shine probeert te pakken, maar dat we elkaar gewoon upliften, zeg maar. Dat zou het moeten zijn. Ah, ja. En denk als je kijkt naar van mij en Douwe ook, dan... van Douwe en mij.
0: Zie je, daar ga je al.
1: Oh, daar gaan we!
0: Ja, ja, ja, ja,
1: nee,
0: ja, ja.
1: Daar steelt niemand in die zin de show, maar vullen we elkaar perfect aan, vind ik zo.
0: Nog een berichtje van Davy. Heb je tips voor beginnende songwriters?
1: Oeh. Ja. Ik denk een van een goede tip is dat je het echt sowieso vooral veel moet doen.
0: Mm-hmm.
1: En wel... Kijk, ik liet in het begin best wel de rijm het liedje controleren. Dus... Dan uiteindelijk rijmen een paar woorden maar ergens op. Want ik dan dacht, oké, dat moet dan de tekst zijn.
0: Yeah.
1: Maar dat moet je gewoon loslaten. Ik denk gewoon het eerste... Ja, het moet wel gewoon allemaal kloppen, zeg maar.
0: Mm-hmm. Maar wie bepaalt dat, hè?
1: Jijzelf.
0: Oké.
1: Okay. Toch? Als songwriter, jij moet gewoon doen wat jij wil. Exact. En je moet niet laten leiden door niks of niemand. Dus ook niet door een bepaalde melodielijn. Je moet gewoon voelen, schrijven wat je voelt.
0: Move on. Hè?
1: Move on, hè?
0: Ja, precies. Dan van Tara, of Tiara moet ik zeggen, sorry. Is er vandaag een meet and greet? En dan, ik ben benieuwd naar je vakantieverhalen.
1: Oh. Vakantieverhalen? Ik was gewoon aan het werk, hoor.
0: Oké, okay, precies. Dus
1: Nou ja, het is zometeen eventjes een meet and greet, zeker weten. Na het einde ga ik daar even staan met jullie gezellig.
0: Ja.
1: En qua vakantieverhalen. Ik was in L.A. 2,5 week.
0: Aan het werk, waarschijnlijk.
1: Aan het werk, maar toch ook al een beetje...
0: Maar wie heb je daar ontmoet? Je gaat niet zomaar naar L.A.
1: Nou, ik heb niemand ontmoet, helaas. Niemand tegen het lijf aangelopen, maar...
0: Nee, maar ik bedoel, je hebt muzikaal gezien dan, hè?
1: Oh ja, mijn producer, vriend, die ongeveer heel mijn album heeft geproduceerd en alles, die is daar gaan wonen sinds een jaar.
0: Ja.
1: En daar slaap ik dan gewoon bij. In een huisje, lekker muziek maken.
0: Lekker.
1: Dus dat is echt wel genieten,
0: Ze komt echt wel een plaat en een tournee eind het jaar, joh.
1: En daarvoor was ik op Creta op vakantie met de fam. Ah, okay, die zijn hier ook gezellig.
0: Die verhalen willen ze allemaal
1: horen. Dat was wel heel leuk.
0: Ja, goed. Ik ga nog één nummer voor ons spelen. Stay Never Leave.
1: Yes.
0: Toch? Dankjewel dat je hier was.
1: Dankjewel dat ik mocht komen. Dat is leuk.
0: Loop naar de microfoon, de zangmicrofoon. En maak ze gek hier in het muziekcafé. Maak er iets moois van. Stay Never Leave. Dit is Sera Live.

0: Blee van Sera. We hebben wat vragen uit het publiek, Sera, voor je.
1: Yes.
0: En de meest gestelde vraag is, die komt onder andere van Paulien bijvoorbeeld, en van Lizzie, Daniela, Lisanne en Jada.
1: Ja.
0: Of, oh, die ken je.
1: Ja, die ken ik. Mijn schatten hiervoorin, hallo.
0: Daar zitten ze. Ja, vooraan helemaal in de... wanneer je weer op tournee gaat in het najaar, gaat het gebeuren, ja of nee?
1: Dat is nog eventjes...
0: Nee.
1: Ja, ik zou graag willen antwoorden.
0: Je bent helemaal vanuit Ulft gekomen om jou hier te zien.
1: Ulft?
0: Ja. Nee, ik heb geen idee waar ze vandaan komen. Maar ze hebben heel lang hier gewacht. Urenlang hebben ze hier gezeten. En ze willen antwoord op je vraag. Ga je dit jaar op tournee?
1: Nou, ik weet het nog niet. We hebben het er wel een beetje over. Nee. Maar misschien ook niet. Het zal erom twisten.
0: Maar waar twist het dan precies om?
1: Of we het gaan doen of niet.
0: Ja, dat... Oké, okay, fair enough.
1: Nee, ja. Nee, we zijn veel met muziek schrijven aan het bezig.
0: Oké, dat is

dankjewel. Wat goed dat je er was. Volgende week een nieuwe Muziekcafé met optredens van onder andere Eloy Youssef is hier. Ja, zeker. Dat wordt genieten. Ruben Hillen. En dan kun je allemaal gratis en live bijwonen in de Vorstin in Hilversum. En straks na 6 uur hoor je natuurlijk de Soul Night met Corné. En ja, we kunnen ons al een beetje gaan verheugen op die soulmuziek en op die disco. Want, Sera, jouw laatste plaat is het geworden. Het is hem geworden. Flashdance. What a beat.

0: Apro Tros, de omroep voor ons.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Ster. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
7: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
6: Draag vandaag bij aan natuur van morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
8: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
9: Wil jij je fitter voelen, beter slapen, misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
1: Dit is NPO Radio 2.
10: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij zijn verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke Ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant van de ziekte. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat een confrontatie tussen een man en agenten waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar politiegeweld is een standaardprocedure. De op één na laatste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. In de slotfase reed hij weg van de kopgroep en boekte zijn 5e etappewinst. De Nederlander Arendsman werd 4e. Het weer droog en zonnig. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. In het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Ster.
12: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
13: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht En veel, heel veel geld.
5: We love you, president.
13: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
11: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
14: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
15: Hey, jij daar.
16: Heb je ook zo zin in vakantie?
15: Het zijn nu vakantiegeld superseilweken bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
16: Dus, waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
17: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
16: Heb jij ook zo zin in vakantie?
15: Prijsvrij vakanties.
18: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
19: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
20: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en score nu je nieuwe bank.
21: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
22: NN North Sea Jazz, 10, 11 en 12 juli. Rotterdam Ahoy, met de Isley Brothers, The Roots en special guests. Burna Boy, John Legend, Nile Rodgers en Sheik. En nog veel meer. Info en tickets via northseajazz.com.
21: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP vacatures op werkenbijhanap.nl.
23: Alligators op de golfbaan, valspelen bij het kaarten en een bom in het vliegtuig. En dan moest er ook nog gevoetbald worden. Andere tijden sport over de verhitte avonturen van Oranje op het WK van 1994 in Amerika. Morgenavond, 10:15 op NPO 1.

0800-1122. 0800-1122. Voor dat laatste uurtje All Request nog... een hip-hop banger in het volgende uur. Wat is jouw favoriete hip-hopplaat, rapplaat? Ze zijn allemaal van harte welkom. NPO Luister, NPO Luister. Dat brengt ons...

0: met Coré, Tony. Met z'n drietjes de groep van Rafael Sadiq. Dat was Feels Good, de Swing Beat Classic. Zometeen nog muziek van Evelyn Thomas en ook The Barge komt eraan met You Wear It Well, maar ook een hip-hop banger. Jouw favoriete hip-hop klassieker is van harte welkom. Dat kan via 0800-1122 met de jarige Bart. Ik zeg het nog maar een keer, gefeliciteerd. Of via onze app NPO Luister.
1: Afro Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
2: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 14 nachten in de Caribbean vanaf slechts €2.969. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Dat bootje. Waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
8: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
7: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
8: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
9: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij Iwis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
10: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
11: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Powerpop musical En Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zero's. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
10: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
12: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
13: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
1: Dit is NPO Radio 2.
14: 7:00, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden aanhangers gedemonstreerd van de grootste oppositiepartij CHP. Ze betuigden steun aan oud-partijvoorzitter Özal, die moest weg van de rechter. Volgens de CHP was dat een politiek vonnis, bedoeld om de Turkse oppositie buitenspel te zetten. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend waren de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Het weer, vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
16: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten. Nu 1, plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs. 2, plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
15: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
17: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
18: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
19: 3 sterren slot.
18: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
20: Nu bij DA. Alle Lucovitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten. 2 plus 3 gratis.
21: De vriendelijke specialist DA.
22: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
23: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
24: Een nieuwe grill, op ons terras.
25: Sorry, het is WK.
24: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Tefal Dual Easy Fry en Grill XXL voor €139,99. Alleen bij Mediamarkt.
26: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
27: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
28: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
29: Lekker zoet.
28: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar €1,95.
30: Dat gaan we vieren.
28: Aldi.
31: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht, nu op elizawashere.nl.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schouderkarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
2: Dat is nog eens voordeel.
0: Ja,

hele familie The March in de Soul Night met Corné. Je hoorde een clubklapper. The March and You Wear It Well. Daarvoor nog Evelyn Thomas en High Energy. Het is de Soul Night van zaterdag 30 mei 2026. En op dit moment is het Amsterdamse DJ-duo Another echt overal. Je kunt geen festival...

ik heb ze ooit nog wel eens heel ver weg op 3FM in mijn show gehad. En toen had ik als merchandise, zeg maar, kort en klein show klompen. En die hebben we dus aan die mannen van De La Soul gegeven. Ik denk dat ze boven de Atlantische Oceaan die klompen eruit geflikkerd hebben. Dat kan niet anders. Wat moet je nou met klompen in New York? De La

Tussen 8 en 9 is de Soul Night met Corné All Request. Welke plaat wil jij horen? App naar de studio of bel met 0800 1122.

of via 0800-1122. Bel met de jarige Bart. 26 geworden, fantastische leeftijd. Ik was waarschijnlijk een van de laatste afgelopen woensdag die de film Michael heeft gezien, maar ik ben wel geweest. Afgelopen woensdag Michael gekeken. Wat een goede film, wat een goede film. Ik ga nog een keer, denk ik. Of misschien nog wel een keer. Ja, echt waanzinnig. Jafar Jackson is echt heel...

0: Bart, mijn jarige topproducer, heeft de film ook nog niet gezien. Dat is eigenlijk wel een grote schande. Ik dacht dat ik de laatste was. Je hebt hem niet gezien, toch? Oh, je hebt hem wel gezien. Oh, shit. Gaat helemaal niet goed, dit. The Lady in My Life van Michael Jackson. Maar jij vond het een goede film, toch?
1: Ja, prachtige film.
0: Goeie
1: echt,
0: film.
1: Ja,
0: wat was het hoogtepunt voor je?
1: Toch wel... Ja, ik wist niet dat hij dat verbrande haar,
0: bij de Pepsi-commercial.
1: Ja, dat vond ik echt toch heftig.
0: Dat heeft ervoor gezorgd dat hij aan de pruiken ging, zeg maar. Ja. En aan de medicijnen. Ja. Goed, maar check het zelf. Film van Michael is super...
2: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
3: Ster. Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu, L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
3: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com. Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
5: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelen.
6: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
7: Yes, hij doet het.
8: Ja hoor, dat kan zeker.
9: Rozer!
6: Ah ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
10: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
11: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo bereid.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Even sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
2: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: 8 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat de rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij Özel's verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Het 47-jarige slachtoffer leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood is niets bekendgemaakt. De politie doet onderzoek naar een hardhandige arrestatie in Zeist vorige week. Beelden daarvan gaan online rond. Er is onder meer te zien dat een vrouw op de grond valt. Volgens de politie was er sprake van een bedreiging met een mes. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaardprocedure. Wielrenster Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Giro d'Italia Women gewonnen. In Ravenna bleef de renster van SD Works ProTime de concurrentie ruim voor. Wiebes krijgt ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Eerder vandaag won Jonas Vingegaard de voorlaatste etappe van de Giro voor mannen. In die race volgt morgen de laatste etappe naar Rome. De Nederlander Arendsman staat nu op de vierde plaats in het algemene klassement. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
10: Wil jij je fitter voelen, beter slapen, misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
11: Pensioenbingo! Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt? Zonder Romeo. Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.

0: audiobericht van Roger.
1: Een hele goede avond, Corné. Hier spreekt Roger Jansen uit het Zuid-Limburgse. Ik dacht aan 1986, de Midas Touch van Midnight Star. Doedeloe!

0: door Roger Jansen, Midnight Star en de Midas Touch. Nou, we zitten goed in de audio-appjes, want dit is de volgende.
1: Hey, dit is Matthijs uit Leiden. Een Nederlandse plaat die ik niet zo vaak hoor, wil ik graag horen. Get It On van Spans.
2: Do you like to have a bite?

0: van Willem Jan.
1: Hey Corné, voor het laatste uurtje de Time Bandits, Only Shooting Love. Een lekkere funk disco knijter. Echt wel even

0: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
2: Obelink, alles voor kampeergeluk.
3: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
2: Obelink. Tijd voor nieuwe herinneringen.
4: Alles voor kampeergeluk.
5: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
2: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
6: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
7: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
9: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
10: Serieus? Een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
11: Sorry, maar het is WK!
12: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Hisense No Frost Cool Freeze combinatie voor €388. Alleen bij Mediamarkt.
9: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
13: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
0: Dit is NPO Radio 2.
14: 9 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is weer geopend na een protest door omwonenden. De Oostenrijkers blokkeerden de snelweg vanochtend uit onvrede over de drukte op de weg. Vooral het vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Inwoners zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Rond 8 uur vanavond werd de blokkade opgeheven. Meer dan 200 vrachtwagens moesten een andere route zoeken. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en met hulporganisaties. In de aanloop naar het WK heeft Curaçao een flinke nederlaag geleden. De ploeg van trainer Dick Advocaat verloor de oefenwedstrijd in en tegen Schotland met 4-1. Curaçao speelde een deel van de wedstrijd met 10 man na een rode kaart voor Locadia. En voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen met penalties. In Budapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel de Nederlander Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die penalties werden dus gewonnen door de Fransen. Het weer, morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
16: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
15: Nog maar 2 dagen tot 20% korting op alle raamdecoratie bij Veneta.
16: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
17: Nu bij Quantum tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
18: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
19: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
20: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1289. Wip snel in

Timbaland, Try Again en daarvoor de Jacksons, Lovey One. Ze waren trouwens afgelopen maandag nog in Groningen en woensdag in Eindhoven. En vorige week zondag stonden ze in Rotterdam met de Jackson Tour. Een hele goede avond. Met welkom inderdaad hier zo bij NPO Radio 2, de Soul Night. Tot 12 uur vannacht, it's you and me. En natuurlijk een dosis soulvolle klassiekers met een randje hiphop en new jack swing. En natuurlijk ook ruimte voor nieuwe muziek. Maar eerst de Soul Update van zaterdag 30 mei. Ik ging dus afgelopen woensdag was ik op de website van North Sea Jazz. En daar zag ik het bericht. Verdrietig nieuws. Een van de meest legendarische saxofonisten ooit is deze week overleden. Sonny Rollins heb ik het over. Hij is 95 jaar geworden. Hij hielp het geluid van moderne jazz vorm te geven door echt grensverleggende improvisaties. Zijn solo's konden soms wel een half uur duren. En zijn naam hoort thuis in het rijtje van Miles Davis en John Coltrane, niet de minste. In 2010 was het de laatste keer dat hij in Nederland was. Toen speelde hij op North Sea Jazz. En ik ging dus afgelopen week was ik dus op North Sea Jazz aan het scrollen. En ineens zag ik staan Sonny Rollins in memoriam. Ik denk, wat heb ik gemist? Gelijk googelen en toen trof ik het bericht. Zijn familie deelde een citaat van hem. Hij zei het volgende. Ik denk dat wanneer een creatief persoon ophoudt te bestaan, hij voorleeft in het volgende bestaan. Ik ben iemand die gelooft dat dit leven niet het absolute einde van alles is. Nou, en dat is het zeer zeker niet, Sonny. Because your music sowieso lives on. Dit is Sonny Rollins met St. Thomas.

0: mensen dit liedje voor mij hebben gezongen.
1: Oh,
0: ontelbaar.
1: Ja.
0: Danaya. Wauw. Diana King hoorde je met Shy Guy. En dit is natuurlijk de Soul Night hier zo op NPO Radio 2. Een mix van de lekkerste classics hoor je hier voorbij komen. Maar we laten ook graag nieuwe muziek aan je horen uit de genre soul, funk en R&B. En ik zit hier dus tot 12 uur. Elk uur krijg je er eentje van me. Dat betekent 3 uurtjes show. 3 uur, 3 keer nieuwe muziek. Nou, dat is het rekensommetje. En ik heb nu een zangeres en songwriter voor je klaarstaan. Geboren en getogen in Amsterdam. Met roots in Suriname en Curaçao. Ik heb het over Latanya Alberto. Ik heb een beetje spraakgebrek vandaag. Het is gewoon vermoeidheid. Het is de laatste dag voor mijn vakantie.
1: Oh, ja.
0: Dus die meid is gewoon beetje bij beetje uit elkaar aan het vallen.
1: Ja,
0: dus
1: een beetje mag, dat.
0: Het mag toch? Oké, okay, gelukkig. Ja. Oh, en de meid is ook emotioneel. Ga ik het ze nu vertellen? Gaan we het ze nu vertellen?
1: Nee, doe even cliffhanger. Eerst even Latanya Alberto.
0: Oké.
1: Okay.
0: Zometeen. Nieuws. Het heeft iets te maken met mijn muzikale rechterhand. Dat zometeen. Maar Latanya Alberto dus. Zangeres en songwriter, geboren en getogen in Amsterdam... met roots in Suriname en Curaçao. Ik ken deze vrouw ergens van, maar het kwartje wil maar niet vallen.
1: Ja, ik denk dat je haar kent van de D'Angelo-cover... die ze met het Metropoolorkest heeft gedaan. Really Love.
0: Dat was echt op North Sea Jazz dan ook?
1: Nee, dit was een soort speciale gelegenheid. Ik weet niet wat de aanleiding was, maar we hebben hem wel vaker gedraaid hier in de Soul Night. Dus misschien dat je hem kent.
0: Oké, even dus combinatie met Metropoolorkest. Even luisteren.

0: for the stab.
1: And when you're walking near me, do do ba, I'm really in love with you.
0: Oeh, je hoort meteen klassiek geschoold, hoor je ja, meteen, ja, toch? Ja. Oké, te gek. Ze bouwt al een tijdje aan de weg en heeft op festivals gestaan als Eurosonic en 2 keer op Noorderslag. En het is tijd voor nieuwe muziek. De nieuwe single Window to the Soul is een voorproefje van haar nieuwe album. En die ga ik nu voor je draaien.
2: NPO Radio 2, Soul Night.

0: Let's have a big fun. Dat is eigenlijk ook wel een beetje het motto van ons hier zo in de show. Mijn muzikale rechterhand en ikzelf. Dit is de Soul Night met Shai. Top dat je meeluistert. En ik zag een appje van Nina. Die heeft 31 jaar geleden dit liedje voor het eerst gehoord. Ze was toen 17 jaar oud.
1: Wow.
0: Ik denk dat ze... Oh, dan heeft ze het over Sonny, denk ik.
1: Ja, Sonny Rollins.
0: Juist, ja. Die we draaiden met St. Thomas. Afgelopen week is die overleden op 94-jarige leeftijd. Dat was de Soul Update van vandaag. En we hebben nog meer Soul Update.
1: Ja.
0: Ik doe heel erg enthousiast, maar eigenlijk... Ik ben wel enthousiast over, maar ik vind het tegelijkertijd ook jammer. Dat is eigenlijk wat het verhaal is. Want jij stopt na 3 jaar en 3 maanden...
1: Ja.
0: Als mijn muzikale rechterhand.
1: Inderdaad, ja.
0: Je gaat verder met je carrière. Dat is eigenlijk ook wat het is. En dat is helemaal te gek.
1: Ja, en ik moet zeggen dat deze show en deze muziek... en jij ook, dat echt een soort gouden match was. Ja. Als ik het zelf mag zeggen. Want het was echt fantastisch om te doen. Maar inderdaad, ik ga wat nieuws doen vanaf juli. Dus,
0: Maar dat betekent niet dat we jou missen als... denk ik als soul hard gaan missen.
1: Nee.
0: Want als ik een beetje kijk naar jouw Instagram pagina... dat staat altijd vol met iets soulvols. Ja. Dus @GeneviëveSmans op Instagram... zodat je deze prachtige vrouw kan volgen, toch, basically?
1: Thank you.
0: Ik dacht, we gaan zo meteen even een emotioneel moment doen. Dan ga ik een van jouw lievelingsartiesten draaien. Maar ik dacht, nu gewoon even New Jack swingen.
1: Oeh, lekker.
0: Om het te vieren.
1: Ja.
0: The girl got a new job. je kan nog iets zeggen tegen mijn muzikale rechterhand. Want jullie kennen haar natuurlijk ook. Geneviève, pak de NPO luisterapp erbij en laat het ons weten. We vieren hier sowieso feest op deze lekkere warme zaterdagavond. Dit is Two Can Play That Game. Op naam van Bobby Brown.

Ballet. Misschien heb je het al gehoord. Eind dit jaar komt er een programma op de buis waarin Matthijs van Nieuwkerk samen met soulzangeres Shirma Rouse in het levensverhaal en de carrière van Aretha Franklin gaan duiken. Ze gaan op reis in de VS langs de plekken die een belangrijke rol speelden in het leven van Shirma's grootste inspiratiebron. Dit is Rock.

0: DJ Save My Life. Ik kan me niet herinneren waar ik voor het laatst nou echt op een dansvloer heb gestaan, joh.
1: Vorige week, toch?
0: Oh ja. Wauw. Oké, goeiemorgen. Leuk dat je luistert, de Soul Night met Shaiën zo, NPO Radio 2. En natuurlijk mijn muzikale rechterhand Geneviève. Die ook op de hoogte is van mijn dagelijkse agenda.
1: Bezigheden
0: inderdaad. Maar dit de DJ Save My Life. Misschien is dat de vraag. Ik denk het niet, want ik was niet heel lang gebleven.
1: Nee, precies.
0: Nee, maar je kent toch die, echt eigenlijk een soort van die iconische avonden bijna. Zoals je een artiest een icoon kan noemen, kan je soms een avond ook iconisch noemen.
1: Ja, dat je helemaal bevangen wordt door de muziek en dat de DJ precies draait waar je zin in hebt.
0: Precies draait wat het is dat je nodig hebt. Ik hoop dat we dat vanavond ook voor jou doen, hier zo op NPO Radio 2. Mocht dat niet het geval zijn, niet getreurd. Zometeen krijg je de kans om een duitje in het zakje te doen. Hoe of wat, dat vertel ik je zometeen.
1: Ja.
0: Even kijken hoor. Jocelyn Brown, waar waren wij? Jij liet mij ineens een filmpje zien.
1: Ja, vorige week hier in de studio.
0: Ja, jij zei, Shai, check dit.
1: Ja, dus Jocelyn Brown, die kan je kennen van Somebody Else's Guy, onder andere, maar ook Always There, grote hit. En nu trad ze dus op bij Jules Holland op de BBC, bij zijn programma. En een fantastisch programma waar ik groot fan van ben. Heel veel gave optredens. Alleen je ziet dus de promofoto en dan zit zij daar in een soort scootmobiel. En ik dacht zo, oh jeetje, hadden ze niet voor die foto haar even in
0: totaal
1: een andere setting kunnen zetten. Ja, ik vond het gewoon een beetje haar niet...
0: sieren eigenlijk.
1: Nou, ik dacht, het is zo'n grote zangeres en dan en ik vind het al vet dat ze al 50 jaar bezig is in de muziek. Dus het is helemaal haar groot recht om in die scootmobiel te blijven zitten. Maar ik dacht wel, voor de promofoto had ik even haar gesleept op een mooi bankje of zo.
0: Gesleept ook echt. Met een kiepwagen ergens op gedaan. Ja, de beste vrouw is nu 75. Ik denk, ja, ik begreep wel wat je bedoelt. Het was ook gewoon, die foto was gewoon een beetje statisch genomen.
1: Ja.
0: Als er wat beter licht op stond, dan had het Jocelyn Brown al iets beter gedaan misschien. Mocht je geïnteresseerd zijn in het interview, dan Later with Jules Holland. Op BBC kan je dat checken. Zeker wel de moeite waard. Dit is Jocelyn Brown samen met Jamestown. She Got Soul.

0: Roberta Flack. You know, they all got soul. Patti LaBelle.
1: She got soul. Jamestown samen met Jocelyn Brown. En echt gek natuurlijk, want al die namen die worden genoemd. They definitely got soul. Billy Jackson, Gladys Knight natuurlijk hoor je voorbij komen. Billie Holiday, Delaine Bell hebben ze het over. Het is gewoon een ode aan alle prachtige, soulvolle artiesten. Als jij nu luistert naar de Soul Night op NPO Radio 2, you got soul. En dat betekent dus dat ik jou nodig heb voor een heerlijke, soulvolle plaatje. Het maakt niet uit, hè. Het kan disco zijn, het kan funk zijn, het kan oldschool soul zijn, het mag zelfs hip-hop zijn. Maar wat is de track die op dit moment in jouw ziel springt als het gaat om beleving? Wat heb je nu nodig op deze zaterdagavond? Laat het mij even weten via de NPO Luister-app. Ik ben heel erg benieuwd of je mij daarmee ook weet te bespelen. Zou superleuk zijn. Want ik ben op zoek naar... Ik heb zo'n je ne sais quoi moment, weet je wel? Zo'n... Ik heb iets nodig, maar ik weet niet wat het is. Dus misschien is hetgeen wat jij nodig hebt, muzikaal gezien, wel ook wat het is dat ik nodig heb. Laat het me weten in de NPO Luister-app. Dit nu op dit moment hoor je The Tramps met Disco Inferno.

0: is NPO Radio 2. Ster.
1: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij Iwis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticiens. Onze vakmensen zien meer.
2: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie, 2 liter, voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
7: Dit is niet normaal meer.
8: En altijd. Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen... zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.

0: NPO Radio 2.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat er een confrontatie tussen een man en agenten, waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling, waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaardprocedure. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn. De branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt naar waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Belgische politie heeft in de buurt van Brugge 2 vuurwapens gevonden in een Flixbus. De bestuurder had de politie gewaarschuwd dat hij wapens had gezien. Bij controle vond de politie de wapens op het toilet. Het is niet duidelijk of er iemand is opgepakt. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Budapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen in 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de 2e keer op rij. Het weer, het blijft vrijwel overal droog vanavond en vannacht. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Wat doe je?
4: Ik ben een vakantie aan het boeken.
3: Oh, vakantie? Daar heb ik zin in. Maar waarom nu?
4: Omdat het vakantiegeld super sale weken zijn bij prijsvrij vakanties. En je nu tot wel 600 euro korting krijgt.
3: Lekker!
5: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis. En kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1289. Wip snel even langs bij.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Heb jij ook zo zin in vakantie?
4: Prijsvrij vakanties.
7: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt? Zonder Romeo. Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
8: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Good Way helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
9: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
10: Zoveel money!
9: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
11: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
12: NN North Sea Jazz. 10, 11 en 12 juli. Rotterdam Ahoy. Met de Isley Brothers. The Roots and special guests. Burna Boy. Your Legend. Nile Rodgers and Sheik. En nog veel meer. Info en tickets via noordseajazz.com.
11: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.

0: This is your night tonight. Everything is gonna be alright, hoorde je zojuist. Heavy D and the Boys natuurlijk. En daarvoor Toni Braxton. He wasn't man enough for me.
1: The Soul Night Bible.
0: Yes, the Soul Night Bible. Ik zei er net tegen jou, ik ben op zoek naar een lekker plaatje. Een trekje waarvan je denkt, hey, dit is mijn zaterdagavond shy. Alsjeblieft, draai hem gewoon voor me. En ik dacht, weet je wat ik doe? Ik gooi hem gewoon meteen in de Soul Night Bible. Toch? Een playlist is te vinden op Spotify. Gratis en voor niets urenlang genieten van muziek. Gecureerd door jou, de NPO Radio 2 luisteraar. Jongens, ik heb het abnormaal heet. Heb jij het warm hier zo?
2: Ja, ik vind het ook wel. Het is lekker klam.
0: Het is lekker klam. Ik weet niet hoe het bij jou daar zo is. Goedenavond Frank, hoe is het bij jou?
3: Nou, niet minder klam, want ik woon in Hilversum.
0: Nou, wij zitten ook in Hilversum. Maar
3: ja, daarom. Ja.
0: Maar ik heb het wel warm.
3: Ja, niet zo warm als de afgelopen dagen, maar
0: ja, dat is waar.
3: 25 graden, dus valt nog wel mee.
0: Oké. Frank zei, shy, ik ben gewoon lekker geacclimatiseerd. Nou, heerlijk voor jou. Frank, jij stuurde een appje om mijn vraag te beantwoorden. Want ik had het over, ja, je ne sais quoi, maar ik ben op zoek ergens naartoe. En jij zegt, mais, je le sais, we hebben iets nodig van Curtis Mayfield. En toen dacht ik, Frank kent mij.
3: Nou ja, ik weet niet helemaal wat jij into Curtis Mayfield bent, shy. Maar ik dacht meteen aan Isaac Hayes of Curtis Mayfield, want ik dacht gelijk aan de Blaxploitation movies. En dat denk ik aan Shaft en aan Superfly.
0: Juist, ja.
3: En mijn keuze zou zijn een nummer uit de soundtrack Superfly.
0: Heerlijk, jongen. Maar kan je misschien uitleggen, Frank, wat het is met die sound van, nou ja, bijvoorbeeld een Curtis Mayfield, wat jou zo raakt? Of bespeelt, moet ik eigenlijk zeggen.
3: Ja, sowieso. Curtis Mayfield heb ik trouwens ooit live gezien in Vials of All Places.
0: Ja,
3: jaren 80. Ja, het was echt ongelooflijk. Ja. Achteraf ga je pas beseffen hoe belangrijk zo'n concert is.
0: Tering!
3: Dan Curtis Mayfield met de falsetto stem, met zijn muziek, met de blazers, met een fantastische orchestratie en zo. Geweldige man.
0: Dat vind ik echt gek.
2: In Vaals? Wow.
0: Of all places.
3: Ja.
0: Te gek. Oké, en dat concert is, je hebt het over de jaren 80. Nou, dat is al
3: 87.
0: 87?
3: Ja.
0: En dat is je nog zo goed bijgebleven?
3: Ja, zeker, zeker, zeker.
0: Ah, oh, te gek, te gek. Oké, ja, ik ben een beetje stil van. Heb je het in de gaten? Ik denk dat er zijn een aantal artiesten die ik heel graag had willen zien optreden. En daar staat Curtis Mayfield dus echt wel in de top 3. Ik heb nooit iemand gesproken die hem... Ik ben een beetje aan het fangirlen op je, Frank. Oké, van de plaat Superfly dus heb ik je nu klaarstaan. Nothing on me, the cocaine song. You ready?
3: Ja, yes.
0: Oké, here we go. Bye, Frank.
3: Bye-bye.

0: Alexander O'Neill met Fake. En we krijgen een appje van Wilma. En die zegt het echt exact zoals ik het zojuist heb moeten zeggen. Maar ik had de woorden niet voor. Ik sprak Frank. Die had een superleuke tip voor de Sunlight Bijbel van vandaag. Die playlist vind je trouwens op Spotify. Gratis en van iets van 12 uur aan heerlijke soulvolle muziek. Dus van disco tot en funk, randje jazz, hip-hop, ja, alles. En Frank vertelde ons zojuist dat hij in 1987 in Files of All Places een concert heeft bijgewoond van Curtis Mayfield.
1: Niet normaal.
0: Belachelijk gewoon. En Wilma zegt, oh mijn god, met terugwerkende kracht, jaloers. Nou, dat is exact wat ik net zojuist had. Dat ik dacht, jeetje. Ach, nou ja, als we nu het toch hebben over jaloers zijn. Dat was ik dus ook anderhalf maand geleden. Nee, ja, iets minder lang. Een maandje geleden toen Olivia Dean in de Ziggo Dome stond.
1: Oh ja.
0: Ze stond er alleen één avond, one night only. En of all days was dat dus een zaterdagavond. Mm. Dus wij konden er niet bij zijn. Ik heb gehoord dat het echt helemaal te gek was. Nou ja, een van haar mega hits van het album The Art of Loving ken je waarschijnlijk al. Want die hebben we hier gedraaid in de Soul Night. Man I Need. En als je het album hebt beluisterd, dan ken je dit nummer waarschijnlijk ook al. Maar ja, zoals dat gaat in de muziekindustrie, dan wordt er een album uitgebracht en eigenlijk ten aankondiging van het album worden er allemaal singles uitgebracht. En dan vervolgens is het album uit. En dan met terugwerkende kracht komen
1: nog
0: er weer
1: nog
0: meer singles. Dat is het verhaal inderdaad. Dit is Baby Steps.
2: NPO Radio 2, Soma.

0: Waarom kijk jij mij zo aan? Klonk het vals? Ja, dat klopt.
1: Ik was gewoon benieuwd of jij ging meezingen.
0: Oh ja, zeker. Barry White, Let the Music Play. Ik denk dat jouw oren, die hebben zoveel valse noten gehoord hier in de studio.
1: En ik heb er iedere minuut van genoten.
0: Gelukkig! Je luistert naar de Soul Night hier zo op NPO Radio 2. Mijn naam is Shai Kreuger. Haar naam is Geneviève Smans, mijn muzikale rechterhand. Die vandaag de Soul Night uitzwaait. Want het is tijd voor nieuwe dingetjes.
1: Ja.
0: Een nieuw leven. Nog steeds wel in het radiolandschap, maar nieuwe stappen echt helemaal te gek. Maar ik dacht, kijk, je gaat er vandoor. En er zijn een aantal muzikale dingen die ik van je weet. Ik weet alleen niet of ik het nou echt goed bij het juiste eind heb.
1: Okay.
0: En ik weet ook niet waar je nu behoefte aan hebt. Ik weet, jij bent een mega Otis Redding fan.
1: Mm-hmm.
0: Toch? Wauw, je kijkt me heel streng aan al.
1: Ja, nou ja, ik dacht, hij is niet mijn favoriete artiest of zo.
0: Oh,
1: Sam
0: shit.
1: Cooke is meer
0: nou,
1: mijn...
0: Ja, maar ik was nog niet klaar. Oké, gelukkig. Ik wilde dus zeggen, Otis Redding fan, toch? En dan zou jij zeggen, ja, nee. Sam Cooke, daar ben je een grotere fan van. Maar dan hebben we het over de gedragen sound van soul.
1: Mm-hmm.
0: Je bent ook iemand die dus enorm kan genieten bijvoorbeeld van een Art of Loving You, Olivia Dean, die we zojuist voorbij hoorden komen. We zijn samen nog een keer naar een concert geweest van Judith Hill.
1: Ja.
0: We gaan over een paar maanden gaan we naar het concert van PJ Morton. Dus muzikaal gezien, je smaak gaat alle kanten op.
1: Ja.
0: Een heerlijke, soulvolle muzikale waaier.
1: Correct.
0: Toch? Ja. Jalen Ngonda past er dan ook nog in thuis.
1: Ja, ja, ja,
0: en ik dacht, als ik dan vandaag een liedje van jou zou moeten draaien...
1: Mm-hmm.
0: Ja, draai ik dan iets van Sam Cooke? Toen dacht ik, ja, wil ze janken vandaag? Wat wil ze? Of wil ze gewoon een beetje dansen?
1: Wat wil die meid?
0: Ja, wat wil die meid?
1: Ja, nou ja, wacht. In die waaier van liedjes is er ook
0: iemand.
1: Een genre wat ik heel belangrijk vind. En dat is een beetje glijden.
0: Glijden, oké. Okay.
1: Foute liedjes over seks.
0: Lekker, oké. Okay.
1: Ja, dus ik dacht misschien wat Prince.
0: Oké, okay. Nou dan weet ik al welke.
1: Oké, okay, zeg maar.
0: Niet Black Sweat.
1: Nee.
0: Dat is dan mijn glijprinspraat.
1: Ja.
0: Jouw glijprinsplaat is Erotic City.
1: Yes, baby.
0: Take it away, darling. Meow. We klinken als die vanity meiden van
1: ja,
0: hem.
1: Ja, Vanity 6.
0: Vanity 6. Of Apollonia zou ook nog kunnen.

0: think about love. Come on.
1: Okay, Lord.

0: Go ahead. Break it down, break it down.
1: Oh, love is just a feeling.
2: Every ghetto, every city van het album van Lauryn Hill, The Miseducation of Lauryn Hill. Ja, deze track, joh, zou je bijna vergeten. Wilma appt ook, oh my god, wat lekker om deze Lauryn Hill eens te horen. En dan denk ik meteen even aan wat de kracht is van het album van Lauryn Hill. Trouwens, deze plaat is een soort van ode aan haar stad. De stad waar ze vandaan komt. South Orange in New Jersey. En eigenlijk gaat het om elke andere urban-achtige stad dat je vormt tot wie het is dat je bent. Maar de essentie van de plaat, Miseducation of Lauryn Hill, is eigenlijk gewoon liefde, hè? En
3: ja.
2: Dan ja, hoe noem je dat? Ik wou zeggen preludes, maar dat zijn, ja, nou, het zijn eigenlijk dan
3: preludes.
2: Interludes en preludes. En dan hoor je dus een klaslokaal, allemaal jonge kinderen het hebben over hun definitie van de liefde. Een geweldige plaat. Ik heb nu een vrouw voor je klaarstaan die als eerste vrouwelijke rapper is opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame. Dit is Missy Elliott met For My People.

Eddie Floyd, Big Bird, hoor je hier zo op de, in de Soul Night. Oh, wat deed ik nou verkeerd, John? Ja, dit, zo gaat het beter. zometeen gaan we op zoek naar eigenlijk de oorsprong van New Jack Swing. Jongens, kom er nu al niet uit, want ik ben mega enthousiast. De sound waar je u tegen zegt en niet op stil kan zitten. Dus je hoort straks onder andere Bell Biv DeVoe, Groove Me, onder andere van Guy ook. En Teddy Riley. Maar nu eerst Bill Withers in The Name of Love. People try-

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Smeren naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
4: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
5: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
6: Weet je nog, die avonden samen voor de buis, de spanning van de wekelijkse serie of die ene vertrouwde stem op de radio? Beeld en geluid bewaart de Nederlandse mediageschiedenis, die ruim 100 jaar teruggaat in de tijd. En maakt deze nu gratis beschikbaar. Verrijk je heden, ontdek het verleden op schatkamer.nl.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
10: Dit is NPO Radio 2.
11: 11 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij zijn verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. De directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is in Congo op bezoek in ebola-gebied. Directeur Tedros heeft in de provincie Ituri gesprekken met autoriteiten en hulpverleners. Tegen de dodelijke ebola-variant die nu rondgaat bestaat nog geen behandeling. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. De 47-jarige man leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. In de zaak zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood van de trainer is niets bekendgemaakt. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege in de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works ProTime bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen in Budapest. Maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen met 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de tweede keer op rij.
12: President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Er stonden verschillende concerten op de planning in de hoofdstad Washington. Artiesten als Morris Day en Commodores treden niet meer op. Ze zeggen te zijn misleid over de politieke kleur van het evenement. Het weer, het blijft vrijwel overal droog vannacht. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Ster. Hoe klinkt werken in een wereldteam?
14: Yes, hij doet het.
15: Ja hoor, dat kan zeker.
16: Roger!
13: Ah ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
17: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
18: Weet je nog, die avonden samen voor de buis, de spanning van de wekelijkse serie of die ene vertrouwde stem op de radio? Beeld en geluid bewaart de Nederlandse mediageschiedenis die ruim 100 jaar teruggaat in de tijd en maakt deze nu gratis beschikbaar. Verrijk je heden, ontdek het verleden op schatkamer.nl.
17: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
19: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
20: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
19: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
21: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1,289. Wip snel even langs bij
22: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. It's like rain.
23: Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.

0: 55% korting. En Bochem kampeerartikelen tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.

0: al lekker aan het opkoelen hier zo in de studio, hè?
1: Ja, eindelijk.
0: Enerzijds lijkt lekker, maar dat betekent ook dat het morgen gaat regenen. Dus dat is ook eigenlijk slecht nieuws.
2: Soul Night met Sai.
0: Een hele goede avond. Leuk dat je luistert naar de Soul Night. We gaan zo meteen op zoek naar muzikale inspiratiebronnen. Een rode draad tussen verschillende artiesten. Dat zo meteen, maar ik heb nu eerst een Soul Night tip voor je. Op naam van een Rotterdamse, in Cameroen geboren, in Nederland opgegroeid. Ik heb het over singer-songwriter, theatermaker en artiest Natcham Rosie. Ja, als het gaat om haar muziekstijl, wat ze doet is eigenlijk haar West-Afrikaanse roots versmelten met jazz, soul, pop en R&B. Ben je fan van deze plaat zometeen? Dan zou ik zeggen, ren gelijk even naar de website Natcham Rosie, want ze is op dit moment aan het toeren. En dit is Who's I Am van het nieuwe album.
2: NPO Radio 2, Soul Night.

daarvoor dus de soulmate tip van Nacho Rosie, Who's I Am. Appje van Danielle, die zegt: Shai, ik ga meteen naar de website. Nou, dat vind ik leuk om te horen. Om tickets te bestellen van de tour, want wat een heerlijke plaat. Who's I Am dus. Tickets vind je op nachomrosie.nl. Ik ga elke zaterdagavond zo rond een uurtje of 11 op zoek naar een muzikale rode draad. Want wat we weten is, artiesten beïnvloeden elkaar. En soms ontstaat daar zelfs een compleet nieuw genre uit. En vandaag volgen we de lijn van een sound die eind jaren 80 ineens overal opdook. Een sound waar ik een mega glimlach van krijg op mijn kop. Het gaat om harde drumcomputers, R&B harmonieën, hip-hop invloeden en strakke choreografie. New Jack Swing. Met andere woorden, muziek waar je niet op stil kan zitten. We beginnen bij een groep die de sound wereldwijd naar de mainstream bracht. Na het uiteenvallen van New Audition gingen Ricky Bell, Michael Bivins en Ronnie DeVoe verder als trio onder de naam Bell Biv DeVoe. En uiteindelijk, ja, toch wel de mega-producer Teddy Riley, die muzikaal gezien een goede taste heeft, hebben ze Poison gemaakt. En dat album werd het visitekaartje van New Jack Swing. Swingende R&B, gecombineerd met hip-hop beats en echt keiharde soulproductie eigenlijk eronder. Dit is Bell Biv DeVoe met Poison.

vol met Poison. Dit is het visitekaartje van New Jack Swing. Maar die sound kwam niet uit het niets. In het midden van de explosie stond producer en artiest Teddy Riley. En eigenlijk ja, zou je gewoon kunnen zeggen, hij is de uitvinder van New Jack Swing. Hij wordt vaak genoemd als de uitvinder. Als jonge producer uit Harlem combineerde hij de drumcomputers uit hiphop met de zang van R&B. Heeft onder andere samengewerkt met Keith Sweat, Bobby Brown, Guy, Michael Jackson. En daarmee veranderde hij echt het geluid van de zwarte popmuziek eind jaren 80 compleet. Als je die artiesten achter elkaar zou beluisteren, dan hoor je daarin ook de rode draad van Teddy Riley. Dat is echt te gek. Ik moet ineens denken, Teddy Riley zit natuurlijk ook achter Blackstreet met No Diggity. Riley zei op een gegeven moment dat hij een soort van R&B wilde creëren wat hard enough was voor de streets, but smooth enough for the radio. En daar is eigenlijk de oorsprong van New Jack Swing ontstaan, zou je kunnen zeggen. Ik had het over Guy, die hoor je nu met Groove Me.

0: Oh, this ain't over.
1: Groove Me van Guy met aan het roer de producer Teddy Riley. En die keek vervolgens weer naar een artiest die funk ritmisch strakker en minimalistischer heeft gemaakt. En dan komen we uit bij de Godfather of Soul, James Brown. Veel producers uit de hip-hop en New Jack Swing generatie, ja, die sampleden dus muziek van James Brown vanwege zijn nadruk op groove. En dan gaat het voornamelijk om de aandacht voor de drums en de ritmische breaks van zijn band. Uiteindelijk werden dit echt, ja, je zou kunnen zeggen bouwstenen voor een hele nieuwe generatie muziek. Dus zonder James Brown geen hip-hop beats en zonder die beats dus ook geen New Jack Swing. En als het gaat om de producer Teddy Riley, die noemde James Brown echt de foundation of rhythm. En zo komen we dus van Bell Biv DeVoe naar Teddy Riley, naar Guy, uiteindelijk uit bij James Brown. Het begin van New Jack Swing. Dit is Get Up Off of That Thing.

nu voor je klaarstaan. Midnight Train to Georgia van Gladys Knight en de Pips. Wat we doen is terugblikken op het muziekprogramma uit de jaren 70. Dat ja, echt de plek was voor heerlijke soulmuziek. Terugblikken dus. En wat je trouwens kan doen, al deze tracks vind je de originele beelden van op YouTube. Mocht je geïnteresseerd zijn naar de look and feel van de Soul Train van die tijd. Het nummer vertelt het verhaal van iemand die zijn dromen in Los Angeles achter zich laat en terugkeert naar zijn roots in Georgia. Het leverde de groep hun grootste hit op en ook een Grammy Award. En dit is, als je mij vraagt, een prachtig moment uit de geschiedenis. 8 maart 1974 dus. The Soul Train Flashback.

0: Want je bent pas 28 jaar jong.
1: Ja.
0: Maar zo wijs en zo vol prachtige muziekverhalen en kennis.
1: Thank you.
0: Keep being your soulful self. En ik zie je binnenkort bij het optreden van PG Morton. Ik ga op vakantie. Ik check jullie over 4 weken. Bye. Dit is D'Angelo met Lady. Sorry, D'Angelo.

0: NPO Radio 2.
1: Ster. Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
3: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
2: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
4: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
5: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.

0: van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
1: Honda, the power of dreams.
2: Weet je nog, die avonden samen voor de buis, de spanning van de wekelijkse serie of die ene vertrouwde stem op de radio? Beeld en geluid bewaart de Nederlandse mediageschiedenis, die ruim 100 jaar teruggaat in de tijd. En maakt deze nu gratis beschikbaar. Verrijk je heden, ontdek het verleden op schatkamer.nl.
3: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: NN Noordzee Jazz, 10, 11 en 12 juli. Rotterdam Ahoy, met de Isley Brothers, The Roots en special guests. Burna Boy, John Legend, Nile Rodgers en Shake. En nog veel meer. Info en tickets via noordzeejazz.com.
6: Dit is NPO Radio 2.
7: Middernacht, het begin van zondag 31 mei. Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken naar de Champions League finale. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busverkeer in Parijs is stilgelegd, omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Er zijn zeker 45 mensen opgepakt. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten, nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Artiesten als Morris Day en Commodores treden nu niet meer op bij de viering, want ze zeggen te zijn misleid over de politieke kleur van het evenement. Een voetbalclub in Herpen bij Os heeft vandaag een jeugdtrainer herdacht die gisteren dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van ST Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer. In het zuiden een paar stevige onweersbuien. In de rest van het land is het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Het NPO Radio 2 Soul Night.

0: NPO Radio 2.
1: 1 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie opgezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd, omdat het door de menigte op straat niet veilig is om te rijden. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Een blokkade op de Brennerpas in Zuid-Oostenrijk is afgelopen. Omwonenden hielden de belangrijke snelweg dicht omdat ze de overlast beu zijn. Vooral vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Rond 8 uur werd de blokkade opgeheven. Zo'n 200 vrachtwagens moesten een andere weg nemen. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar zegen de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van ST Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht. Dat is 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer. In het zuiden een paar stevige onweersbuien. In de rest van het land droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon. Met vooral het oosten kans op regen en onweer. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Zon.

Het NPO Radio 2 Soul Night Dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 2 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en ook brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Een voetbalclub in Herpen bij Os heeft een jeugdtrainer herdacht die vrijdag dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast. En voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man vast. Hij komt uit Os. In het midden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vrijdagnacht vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar zegen de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van ST Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht, en dat is 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer: in het zuiden een paar stevige onweersbuien, en de rest van het land is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Komende dag wolken en zon met in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2.